0: nieuws hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00. Goedemacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd geraakt door hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
4: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
3: Voor de kust van Jemen hebben Somalische piraten opnieuw een olietankschip gekaapt. Het gaat al om de vierde aanval van piraten op schepen in 2 weken tijd in de regio. Het aantal kapingen door Somalische piraten is jarenlang gedaald vanwege een internationale militaire operatie tegen piraterij. Maar sinds eind 2023 zijn de aanvallen op schepen weer gestegen. Toen begonnen de Houthi-rebellen in Jemen ook schepen aan te vallen in de Golf van Aden en de Rode Zee. Westerse marineschepen werden toen ingezet om die route te beveiligen, waardoor de Somalische piraten vaker ongemoeid werden gelaten. Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty werd gehouden, of wordt gehouden, in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft na deze nederlaag voorlopig nog wel aan de leiding staan in het klassement. En Sint-Truiden blijft op de 3e plaats staan. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning.
5: We wisten dat het niet makkelijk ging zijn tegen 10 man met Union. Ze hebben een heel sterk verdedigend blok, dus we moesten snel de bal laten rondgaan. We blijven doorgaan naar die 1-1 en dan krijgen we onze verdiende winst van vandaag. Ik denk dat we zeker verdiend gewonnen hebben.
3: En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
3: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
4: VDK Bank.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
7: Even op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. En Trump beweert dus dat dat aantal nog sterk zal verminderen. Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
8: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
7: En de start van de grote prijs Formule 1 van Miami in de Verenigde Staten wordt met 3 uur vervroegd. Dat gebeurt omdat er stormweer wordt verwacht. In de kwalificaties kon WK-leider Kimi Antonelli zich eerder al plaatsen om vanuit de polepositie te vertrekken. Max Verstappen mag vertrekken als tweede. En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.

Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matthijn. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden.

0: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Er zouden zo'n 2 miljoen mensen dat concert bijgewoond hebben. Voor Shakira was het het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana werden eerder al ook al dergelijke grote concerten georganiseerd. In 2024 trad Madonna erop voor zo'n 1,6 miljoen toeschouwers. Vorig jaar deed Lady Gaga dat ook voor meer dan 2,1 miljoen mensen. De hevige regenval gisteravond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken van een schuur beschadigd. Door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
4: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
3: En de start van de grote prijs Formule 1 van Miami in de VS wordt met 3 uur vervroegd. Dat gebeurt omdat er stormweer wordt verwacht. In de kwalificaties kon WK-leider Kimi Antonelli zich eerder al plaatsen om vanuit de polepositie te vertrekken. En dan nog het weer, tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien. Lokaal ook kans op onweer, temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Ben je nog wakker en helemaal klaar voor een nieuw uur met de beste muziek? Komt eraan, zometeen na het nieuws.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matthijs. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden naar de VS.
1: Why is the US removing troops from Germany?
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse regering al zeker 5000 soldaten die in Duitsland gelegerd zijn zal terugtrekken. Trump dreigde daar al vaker mee, maar nu wordt het dus ook effectief een beslissing. Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz omdat hij kritiek had gegeven op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd.

0: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
5: Het is concert gegeven op het bekende strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Er zouden zo'n 2 miljoen mensen dat concert bijgewoond hebben. Voor Shakira was het het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana werden eerder ook al dergelijke grote concerten georganiseerd. In 2024 trad Madonna erop voor zo'n 1,6 miljoen toeschouwers. Vorig jaar deed Lady Gaga dat ook voor meer dan 2,1 miljoen mensen. En de hevige regenval gisteravond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
6: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hier nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
5: En dan nog het weer, tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien. Lokaal ook kans op onweer, temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwart met de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 6 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
4: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
3: In de stad Bourges, centraal in Frankrijk, zijn tienduizenden jongeren al sinds vrijdag samen voor een illegale rave- en techno-party. Ze zijn met 20 tot 40.000 mensen naar gelang de bron. Hulpdiensten zijn bezorgd, want het feest vindt plaats op een oud militair domein waar nog projectielen zouden liggen die kunnen ontploffen. Bourges is niet toevallig uitgekozen als locatie. Het is de geboorteplaats van de minister van Binnenlandse Zaken Núñez. De organisatoren protesteren tegen het beleid van de Franse overheid om zulke illegale raves te verbieden.
5: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
6: Ja hoor,

0: maand. Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten allemaal in het slot. Sint-Truiden kwam voor, Union maakte nog gelijk, maar daarna scoorde Sint-Truiden nog een strafschop. Union-trainer David Hubert is teleurgesteld.
1: Het geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
0: Union staat voorlopig nog aan de leiding met 2 punten voor op Club Brugge, dat straks op kop kan komen als het wint tegen Anderlecht. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: documentaire.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Radio 2.
2: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
1: We zijn er altijd en overal.
2: Via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Hey,
4: elke dag telt voor jou. VRT Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee.
5: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Zelfbouwmarkt straffe badkamerradiatoren om uw gat aan te warmen. Of gewoon om uw handdoek op te drogen. Nu tot 50% korting op radiatoren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Zelfbouwmarkt.
5: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
8: Bijgedacht.
9: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
10: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
11: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
10: Huh?
11: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
12: Onwaar.
11: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
10: Ah, serieus?
11: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. 14 Nieuws, helemaal helder.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Goedemorgen, de zondag die komt al een beetje piepen, dus ik ga de deur op een kier zetten. En zometeen stampen de Spice Girls hem gewoon keihard open.
14: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
13: Maar eerst het nieuws.
15: Het is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
16: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
15: De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen. Maar hij zegt er al meteen bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. Iran heeft het voorstel deze week aan bemiddelaar Pakistan bezorgd. De details zijn niet officieel bekendgemaakt. Trump sluit intussen niet uit dat de VS Iran opnieuw zal aanvallen. Volgens Trump heeft Iran nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije tientallen jaren heeft aangedaan. Het internationale containertransportbedrijf MSC start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit zouden treinen de lading dan over land naar de Perzische Golf rijden. Via kleinere schepen moet alles dan in de Golfstaten geraken. Een hele omweg, maar wel nodig, zegt Mark Beerland.

0: Schop in minuut 100 leverde Sint-Truiden in extremis de overwinning op. En dat was een zware domper, zegt Union-trainer David Hubert.
1: Je geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
0: Club Brugge kan vanavond de leidersplaats van Union overnemen als het wint tegen Anderlecht. In de Europlay-offs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
3: Radio 2, wat een weekend.
2: Sharon Slegers.
4: Hele goeiemorgen vooral aan die vroege vogels. Want wie is er hier al wakker?

Oeh, al veel vroege vogels in de Radio 2-app. Wat leuk. De Spice Girls en Spice Up Your Life. Ja, als ik zo eens kijk, ondertussen stuurt Monique van de Plassen uit Kortrijk al een berichtje. Goedemorgen hier in Kortrijk, reeds wakker van 5 uur al. En nu zit ze lekker aan de ontbijttafel en ze wenst iedereen een hele fijne zondag. Dank je wel daarvoor om dat even te laten weten. Ja, misschien is ze al wel wakker dankzij de Spice Girls, want die hebben gezorgd voor een klein beetje peper in je gat. Misschien net iets te pittig gekruid voor Katrien uit Vraassenen, want die laat weten, ik ben nog niet helemaal wakker. Ik heb mijn vriend naar de bakker gestuurd en ik blijf nog heel even liggen. Goed geregeld, Katrien. En ik heb dan weer geregeld dat jij wakker wordt met Aaron Blommaert. Ook niet slecht, toch?

Nog 2 weken en dan komt een nieuwe cd uit Aaron Blommaert en DNA. Hele goedemorgen, hopelijk lekker geslapen. Ik moet zeggen, ik maakte mij gisteren klaar voor onweer, hè, zoals ze dat voorspeld hadden, of toch op zijn minst regen. Niks, maar ook niks van gezien of gemerkt bij ons. Ik woon voor alle duidelijkheid in Deurne, bij Antwerpen is dat. Ja, geen regen, geen onweer, zelfs geen mini-druppeltje dat uit de lucht is gevallen. En ook bij Lies in Zedelgem was het rustig, laat ze weten in de Radio 2-app. Ze zegt, goedemorgen Sharon, hier heeft het gisteren niets gedaan. Geen donder, geen regen. Ik heb zelfs het gras kunnen afrijden. Ja. Ja, kijk, voilà. Maar ik hoor dan wel in het radionieuws blikseminslag in Mechelen bijvoorbeeld. Dus op sommige plekken moet dat toch heftig geweest zijn. Staat alles bij jou nog recht? Heeft het bij jou geonweerd? Laat mij dat eens even weten in de Radio 2-app.

0: Je zou hem deze dagen tegen het lijf kunnen lopen, want hij is in ons land. Gisteren stond hij nog in de Roma en vandaag in de AB en dan gaat hij naar Nederland. Ik heb het over Fisher Z en The Worker. Het heeft dus wel degelijk lelijk huis gehouden op verschillende plekken gisteravond. Dat zie ik aan jullie berichtjes in de Radio 2-app. Ja, Karin Everaert bijvoorbeeld, die laat weten hier in Gullegem heeft het geregend met een paar donderslagen. Nu is het grijs weer en het ziet er ook regenachtig uit. En Rosette Gullentops, die luistert vanuit Bonneheide, die zegt hier heeft het ook goed geonweerd. Veel donder, bliksem en bakken regen. Oké, dan ga ik even naar Anne Laarmans in Tiene. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was het bij jou gisteren?
1: Ja, felle regen en een beetje onweer. Dus, ja. Kort maar krachtig, kan ik zeggen.
0: Ja. En zat je erin of was je thuis binnen gewoon?
1: Nee, ik zat voor de televisie.
0: Ah, ja. Dat valt dan allemaal mee, hè. Zolang je er niet in zit, is het allemaal dik oké.
1: Ja, maar gisteravond zo rond, denk 8 uur of zoiets moet dat geweest zijn. 8:30, 9:00.
0: Ah, wel. En ik moet zeggen, ondertussen komen er hier heel veel berichtjes binnen van mensen die ook in en rond Deurne wonen. Ria Verlinde uit Weinigem stuurt. Goedemorgen Sharon. Weinigem, regio shoppingcenter, vlakbij Deurne, fikse regenbuien en een beetje onweer en bliksem. Ja, het is dikwijls plaatselijk, zegt Ria. Het is nogthans vlak bij mij in de buurt. Maar dan kwam het verlossende berichtje van Stijn de Lille. Stijn stuurt. Ik heb nacht gedaan bij de politie in Deurne. Heel veel regen tussen 9 en 11 gisteravond. Weet je waar ik gisteren was tussen 9 en 11, Anne?
1: Uitgegaan, zeker?
0: Ik moet hier wel zijn om 6 uur 's ochtends, hè? Nee, gewoon in mijn bedje. Daarom dat ik daar niks van gemerkt heb.
2: In de auto. Tijdens het koken.
3: Mamma mia, mamma mia.
2: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
4: Dit is de allereerste keer.
5: Volgende week mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio Bene Meezingers 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max en warm je stem alvast op.
6: Ik wil je.
5: Luister en zing mee.
2: Radio Bene Meezingers 500.
5: Vanaf maandag de hele week
6: Radio Bene.
5: Op Radio Bene.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: mijn houden kool.
1: Kleine muzikale reminder van René Vroeger in het Goede Doel. Om vandaag ook te genieten van de kleine dingen, die kunnen je ook gelukkig maken. Van elke dag eentje met een gouden randje maken. Zeg, over vandaag gesproken, het is een belangrijke dag, hè, die wij toch even moeten vieren. Ja, want het is 3 mei. Dat zegt je misschien niks. Je denkt nu, ja, Sharon, het is 3 mei, dat is goed, het is daar zo bijzonder aan. Wel, 40 jaar geleden was dat een heel bijzondere dag. Want dat was het jaar van het Eurovisie Songfestival in Bergen in Noorwegen. En wij stuurden een hele jonge, een frisse, een fruitige verschijning met een roosstrikje, Sandra Kim.

0: Voor de puntentelling begon was België al favoriet. Alleen van Zwitserland leek nog concurrentie te verwachten. En dat bleek ook te kloppen, want Zwitserland werd tweede en diende nadien ook klacht in omdat Sandra Kim zou gelogen hebben over haar leeftijd. Die klacht werd natuurlijk verworpen. Sandra Kim was precies 13 jaar, 6 maanden en 18 dagen op de dag van haar triomf.
1: Zwitserland en de laatste 12 gaan ook naar...
2: En finally,
1: België. Fantastisch. Dames en heren, de eerste keer in de geschiedenis, na 30 jaar, winnen wij, tot zeker wel met de jongste deelnemster... het Eurovisie Songfestival.
3: Ja, tot op vandaag is dat nog altijd de eerste en de enige keer dat we gewonnen hebben. Jammer, hè? En ik heb dat dus niet meegemaakt. Ah nee, ik was er nog niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat heerlijk geweest moet zijn op dat moment. Dan dat die daar dan, ik weet niet, zit voor de televisie of zo en België ziet winnen, dan ga je toch gewoon uit je dak. Zo'n moment dat jij jou misschien ook nog wel heel goed herinnert. Daarom, laat mij eens weten hoe jij dat hebt beleefd. Ik zal helpen door natuurlijk, kan niet anders, dit iconische nummer te spelen. Waarmee wij wonnen in 1986. Die fantastische Sandra Kim en J'aime la vie.

0: nog altijd kippenvel als ik dit nummer hoor, echt waar. Zo jong en al zo'n fantastische stem, Sandra Kim. Vandaag, 40 jaar geleden, dat ze het Eurovisie Songfestival won in Bergen, in Noorwegen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het keihard gaat vieren vandaag. En je moet zeker ook eens gaan kijken op vrtnieuws.be. Daar zie je een filmpje staan waarin ze terugblikt op die Eurovisie Songfestival overwinning van 1986. En eigenlijk is dat wel straf. Want eigenlijk wilde ze heel graag aerhostess worden. Toch iets helemaal anders is dan zangeres natuurlijk. Maar heel blij dat ze toch deze keuze gemaakt heeft. Dikke kus Sandra als je nu op dit moment aan het luisteren bent. En geniet er vooral keihard van. En intussen is onze inzending voor dit jaar. Zila van Walen, de Waalse inzending eigenlijk, is op het vliegtuig gestapt naar Wenen voor het Songfestival. En ja, dan zijn we heel benieuwd wat zij daar gaat doen. Ze treedt daar aan in de eerste halve finale. Samen met, ja, natuurlijk wel het niet onbesproken Israël. Ik ben heel benieuwd wat deze editie allemaal gaat geven van het Eurovisie Songfestival. We gaan het binnenkort meemaken. Intussen vliegt de tijd voorbij, want het is al 7:30. Dat wil zeggen, tijd is voor het nieuws ook, hè.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen, maar hij zegt er meteen al bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. Iran heeft het voorstel deze week aan bemiddelaar Pakistan bezorgd. De details zijn niet officieel bekendgemaakt. Trump sluit intussen niet uit dat de VS Iran opnieuw zal aanvallen. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht is een schuur ingestort. In het voetbal heeft leider Union met 2-1 verloren tegen Sint-Truiden. Het was de eerste nederlaag voor Union in 20 competitiewedstrijden. En het kan straks ook zijn leidersplaats kwijtspelen als Club Brugge wint tegen Anderlecht. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de

0: fantastische Bruno Mars en Locked Out of Heaven. Voilà. Ondertussen zijn er veel mensen herinneringen aan te ophalen aan die 40 jaar geleden, die overwinning van Sandra Kim van het Eurovisie Songfestival. Krijg er onder andere een berichtje binnen van Mark Goethals uit Hemiksem. Die zegt, ik was op het trouwfeest van mijn broer Ronald en Veerle. Amai, dat zal daar ook dik feest geweest zijn dan. Op dat moment kan ik me helemaal inbeelden. Herman Drieses die stuurt dan weer, ik weet nog hoe ik verontwaardigd was omdat mijn tweede vaderland Duitsland ons land België geen enkel punt gaf. En hoe fier ik was dat we dan uiteindelijk toch gewonnen. Waar is dat echt waar? Heeft Duitsland ons toen geen enkel punt gegeven? Potverdekken, dat is niet vriendelijk. En Vicky Jacobs die stuurt dan weer, ik was toen zelf 15 jaar en dat was heel erg speciaal om mee te maken. Mijn ouders zijn zelfs met mij naar een optreden in Hasselt geweest om haar in levende lijven te zien optreden. Speciale tijd toch. Ja, en dan ook veel mensen die natuurlijk vertellen, het is helemaal anders. 1986 het Eurovisie Songfestival tegenover nu. Ja, zo gaat dat dan, hè. Tijden veranderen.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Een leuk spelletje.
3: De Zoete Inval.
4: Je gaat altijd slimmer buiten bij de Zoete Inval dan dat je binnengekomen bent, ja?
1: Toch? In mei komen ze alvast naar Aartselaar en Zonhoven.
2: Ook niet-Limburgers zijn welkom.
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Een komkommers, een komkommers, dan hoef ik dat niet speciaal te zien of zo.
6: Er staat veel verschil in komkommers.
1: Nee. Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
7: Bij Vildeca Bank zit je drie keer goed.
8: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
7: Vildeca Bank.
9: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
7: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
10: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
7: wegwijzer.
10: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik heb zin in
11: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
13: Oki, takodoki.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

0: Madonna en Like a Virgin. Annie, nog even over het Eurovisie Songfestival van 1986. Annie stuurt... elk jaar keek ik naar het Eurovisie Songfestival en één keer heb ik moeten luisteren via de radio, want onze televisie was stuk. En ja, ja, dat was net het jaar dat onze Sandra won. Oh, dat ga je dan juist zien, hè? Dat is typisch, hè? Typisch. Hele goedemorgen allemaal. Jullie weten het, rond dit uur krijg je van mij een leuke tip om iets te gaan doen bij jou in de buurt. Maar het zou deze keer wel eens kunnen dat het een tip is die niet bij jou in de buurt is. Ik ga een beetje de magie van de radio doorprikken. Want ja, ik kan natuurlijk niet elk weekend in elke regio tegelijk live zijn. Dus wat doe ik normaal gezien voor de uitzending? Neem ik 5 tips op, dus het is niet live wat ik doe. 5 tips, elke regio, elke provincie krijgt een tip en die wordt dan uitgezonden in de regio waar jij luistert. Maar mijn computer was kapot deze ochtend. Ja, dat is dus niet gelukt. Dus ik moet kiezen, ik moet het deze keer wel live doen en ik heb gekozen voor Oost-Vlaanderen. Zit je er klaar voor? Want daar komt-ie. Radio 2. Als je naar buiten kijkt, dan heb je het misschien... Oei, wacht even. Nee, nu heb ik het dit helemaal... Wacht even. Kijk, dat is dus omdat ik nog geen koffie gedronken heb deze ochtend. Of toch te weinig. Wacht even, hè. Het is... deze natuurlijk. Ja. Wacht. Het gaat goed komen. Geen zorgen. Radio 2. Want het is weer om lekker in je zetel onder een dekentje te blijven liggen vandaag. Veel bewolking, veel regen en 18 graden. Maar als je toch uit de zetel geraakt, dan is dit misschien wel een leuke tip.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag.
3: Wat er leeft in jouw buurt.
0: Want je zou een wereldrecord kunnen vestigen, ja, in Oost-Vlaanderen. Vandaag krijg je de kans. Het enige wat je moet doen is lezen. Want de schrijfster Gaia Scooters die organiseert vanmiddag een Silent Reading XL. Ze wil het record binnenhalen van het grootste aantal mensen dat ooit tegelijk samen leest. En jij kan dus meedoen. Vanaf 2 uur vanmiddag voor de Sint-Nicolaaskerk. En als dank krijg jij en alle andere lezers een exemplaar cadeau van haar laatste roman. Dat heb je dan, hè, als je het dan live doet. Dan kan het ook wel eens mislopen. Maar hey, nu is het Oost-Vlaanderen. Straks, binnen een uurtje, een andere regio die aan de buurt komt.

0: Ik weet het, hè. Ik heb kans om nu oud te klinken, maar dit soort muziek maken ze toch niet meer. David Bowie en Queen en Under Pressure. Als je vandaag eens iets bijzonders wil meemaken, dan is het misschien een goed idee om naar de Bist in Ekeren te gaan. Daar zijn het vandaag de Highland Games. Radio 2. De wat blieft er u? Wel, de Highland Games. Ik ga dat zelf niet uitleggen. Ik ga Serge Keulemans erbij halen. Serge, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Ja, moet je misschien toch even uitleggen, hè? Voor mensen die niet mee zijn. Wat zijn de Highland Games?
1: De Highland Games zijn de Schotse Spelen. Met de kevertos, het bekendste onderdeel.
0: Sorry, de watte?
1: Kevertos, de boom gooien. Allee.
0: Oei, oei. Het is echt met bomen gooien en dat soort dingen.
1: Jawel, en koffertjes dragen van 70 kilo.
0: Oké.
1: Ballen op tafel leggen, touw trekken, alles een beetje zo.
0: Ja, dat is zeker een vaste moeite om eens te zien, denk ik dan. Maar het is serieus, hè? Jullie, het zijn echt Schotse Spelen. Het is niet, jullie trainen daarvoor en dat soort dingen, hè?
1: Jawel. We trainen daarvoor, omdat je ook vooral de techniek is. Heel veel mensen zeggen van, amai, dat is zwaar, maar het is eigenlijk 40% kracht en 60% techniek dat je moet gebruiken. Dus, en het is vooral op de technieken dat we trainen.
0: Ja. Want het gaat over boomstam gooien. Ik zag ook touw trekken. Wat zijn zo nog dingen die daar gebeuren dan?
1: Een hoogwerpen met een gewicht van 20 kilo zo hoog mogelijk over een bar gooien.
0: Mooi.
1: Hoog springen, maar okay, dan met een gewicht gooien.
0: Ja.
1: Tigerflip, een band van 200 kilo zoveel mogelijk binnen 8 minuten met de ploeg omdraaien. The weight of distance is precies een gevangenisbal weggooien. Steenstoten. Dat zijn ja, wat ongeveer de onderdelen.
0: Sowieso.
1: Het houden.
0: Heel spectaculair eigenlijk, hè? Toch? Dat mag ik wel zeggen. Hè? Zeker ook om eens te kijken. Krijgen jullie veel mensen die komen kijken om te zien hoe het er daaraan toe gaat?
1: Jawel, wij hebben alle jaren toch wel een mooie opkomst van bezoekers. Dus, ja. Maar er mogen er altijd meer komen.
0: Zeker en vast, iedereen welkom ook daar vandaag. Waarom die liefde voor Schotland? Want dat moet daar dan toch ergens in zitten, hè, Serge?
1: Oh, dat is al van kinds af aan eigenlijk.
0: Ja?
1: Ik heb daar altijd een fascinerend land gevonden.
0: Oké.
1: Okay. Er is niks mooier dan Schotland. En zeker niet de mensen die ooit er geweest zijn of naartoe gaan. Die gaan mij beamen. Dat is, voor mij is dat het mooiste land dat er is.
0: Ja.
1: Je hebt er alles. De natuur, de mensen zijn er vriendelijk. Je hebt de whisky.
0: Niet onbelangrijk. Alcohol, altijd goed. Zeg Serge, wat ik ook belangrijk vind, of om te vragen, jullie hebben ook echt de Schotse klederdracht. Hè? Dus doe jij straks ook zo'n Schotse, ik wil niet rok zeggen, maar zo heet dat niet. Help me eens met het woord.
1: Nee, mijn kilt.
0: Kilt, uiteraard. Kilt, ja.
1: Jawel, ik heb mijn kilt aan. Ik heb mijn riem aan met mijn bukkel. Dat is zo een ijzeren plaatje met een versiering op.
0: Okay.
1: Ik heb mijn sporen aan. Dat is zo een Schotse tasje voor de kilt.
0: Ja.
1: En dan heb ik mijn flasje aan mijn sokken. Dat is ook hetzelfde kleur van mijn kilt. Van mijn taarten, van mijn kilt.
0: Okay.
1: En ik heb mijn C&O aan. Dat is mijn mes dat ik altijd in mijn sok draag.
0: Oh,
1: dat is
0: zo. Ja, oké. Okay. Het is een hele outfit als ik dat zo hoor.
1: Jawel.
0: Zeg je, Serge, als ik zo onbeleefd mag zijn, en onder de kilt?
1: Wel, ik zeg dat tegen iedereen. Voor ons een weet, voor jullie een god.
0: Goed, ja, laat die fantasie maar zijn werk doen. Dat vind ik leuk. Goed, Serge. Mensen mogen vandaag komen kijken als ze dat graag willen. Om hoe laat moeten ze waar zijn precies?
1: Van in Parkhof de Bist, vanaf 11 uur. En het duurt tot 18 uur vanavond.
0: Oh, voilà. Ik ruik het zweet al tot hier. Het gaat meer dan de moeite zijn. Dus,
1: In het weer gaat goed blijven. Dus de mensen zijn altijd welkom. Er is koffie, er is frisdrank. Er is ook, voor dat ik wil zeggen, ook een grote markt.
0: Ah.
1: Allee, een marktje, een Schots marktje met allemaal artisanale producten
0: ja,
1: of ambachten. En er is ook voor kinderanimatie voorzien, dus kindergrims, springkastelen, kinder Highland Games. Dus het is gevulde dag.
0: Klinkt eigenlijk
1: komt
0: als een...
1: Ja, er komen ook pieband spelen. Er komt ook Schotse... Ierse dans komt optreden. Dus,
0: je hebt iedereen al overtuigd, Serge. Het is goed, iedereen komt. Daar twijfel ik niet aan. Een hele leuke gezinsuitstap. Dat wordt het zeker en vast.
1: Nee, jawel.
0: Merci, Serge. En succes daar vandaag.
1: Graag gedaan, hè. Merci, Sharon. Tot straks, hè.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon's Legers.
0: Ja, wie weet ga ik ook wel eens kijken. Voor de Highland Games. Wie weet kom ik ook wel eens kijken voor de Highland Games. Ja. Maar ik ben natuurlijk ook wel benieuwd wat er nu echt onder die rok zit. Natuurlijk. Enfin, ik ga erover zwijgen. Allee, veel plezier, Serge.
1: Goed. Ja, merci. Dank je wel.

0: met de glimlach aan jouw zondag beginnen. Dat is mijn doel hier. Hè? En R.E.M. helpt daarbij.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik beschik niet over één of twee, maar over een peloton advocaten. En uw vrouw, haar smerige opportunistische comeback bij de vijand, dat pik ik niet.
3: Dag mevrouw Van Daal. Au revoir.
1: Op VRT1 is er aan dreigementen en haat geen gebrek in Knok of 3. Op VRT Canvas begint de meest actuele fictiereeks, The Deal, met vele badens. En op VRT Max kan je kijken naar het volledige nieuwe seizoen van Dag en Nacht. Veel kijkplezier straks.
4: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
5: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
8: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
7: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
8: Waar zit die giraf daar?
7: Of Zoo Plankendaal.
8: Oh, zo schattig.
7: Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
9: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Brico, Brico City
11: en Brico Planet zijn jarig.
10: Al onze winkels zijn nu zondag open.
11: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
10: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, straks neem ik je nog mee, want we gaan er een sportieve zondag van maken. We gaan namelijk huppelen. Ja.
13: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
0: Dus smeer die beentjes allemaal in, hè.
14: Het is 8:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donk. De Amerikaanse president Trump gaat het Iraanse vredesvoorstel bestuderen. De onweersbuien hebben vooral in de provincie Antwerpen problemen veroorzaakt. En in het voetbal verliest leider Union tegen Sint-Truiden. De Amerikaanse president Trump gaat het nieuwe vredesvoorstel van Iran bestuderen. Bijna een maand geleden spraken de Verenigde Staten en Iran en staakt het vuren af. En in die tijd is er bijna niet onderhandeld over vrede. Maar Iran heeft dus een nieuw plan opgesteld. Veerle de Vos, hoe reageert Trump daarop?
15: Wel, het gaat om het 14-puntenplan dat Iran begin deze week heeft overgemaakt aan bemiddelaar Pakistan, waarvan de details nog niet bekend zijn. Trump zegt dat hij het plan zal bekijken, maar dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zal zijn, want, zegt hij op sociale media, het land heeft nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije 47 jaar heeft aangedaan. Trump sluit ook niet uit dat er nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran zullen plaatsvinden. Intussen blijft Israël Libanon verder bestoken. Bewoners in het zuiden van Libanon hebben opnieuw een evacuatiebevel gekregen. En gisteren vielen er 3 doden bij nieuwe aanvallen.
14: Dankjewel, Veerle. President Trump dreigt er ook nog mee om veel meer dan 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland weg te halen. Die beslissing werd gisteren pas aangekondigd als reactie op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de aanpak van de oorlog tegen Iran. Trump zegt nu dus dat er nog veel meer militairen zullen vertrekken.
16: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
14: Nu zijn er nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Hun aanwezigheid is belangrijk voor de bescherming van het Europese continent en ook voor de lokale economie. De militairen leveren werk en inkomsten op voor de Duitsers. Het grootste containertransportbedrijf ter wereld, MSC, start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit moet de lading dan over land en via kleinere schepen tot in de golf.
17: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
18: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen.

0: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan. VDK Bank. Maak een afspraak op vdkbank.be.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: Overlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
3: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
2: De regen van gisteren en vandaag zal niet genoeg zijn om de droogte te verhelpen, zegt professor waterbeheer Patrick Willems van de KU Leuven.
4: De neerslag die is gevallen is eigenlijk zeer beperkt. In het westen van Vlaanderen een tiental liter per vierkante meter. In het oosten veel minder. Als we dan kijken naar het neerslagtekort dat we op dit ogenblik hebben, dat gaat om 50 à 60 liter per vierkante meter. Dus dat betekent dat we eigenlijk met de neerslag die gevallen is het droogteprobleem zeker nog niet hebben opgelost. En daarvoor moet nog veel meer neerslag vallen.
2: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 2-1 verloren tegen Sint-Truiden. Daardoor kan Union straks zijn leidersplaats kwijt zijn. Een verslag van Peter van den Bent.
5: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte STVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht is het de nieuwe leider.
2: In de Europlay-offs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. In Brazilië heeft de Colombiaanse popster Shakira een gratis concert gegeven op het bekende strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Zo'n 2 miljoen mensen hebben dat concert bijgewoond. Voor Shakira was dat het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana zijn nogal gigantische concerten gehouden. Vorig jaar trok Lady Gaga meer dan 2 miljoen mensen. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Vooraan de reactie van de Amerikaanse president Trump op het nieuwe vredesvoorstel van Iran. Hij gaat het bestuderen, maar verwacht er weinig van. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op...
7: Makassar Online.

Guusje en Bazaar. En blijf nog even hier. Een klein beetje op de zondagochtend. De groep Bazaar die had ook Genant kunnen heten. Ja, dat is voor alle duidelijkheid geen grap. Het hele verhaal hoor en zie je op onze Instagram en op onze Facebook van Radio 2. Dus mocht je ons daar nog niet volgen, doe dat dan. Het is meer dan de moeite waard. Vandaag, 40 jaar geleden dus, dat Sandra Kim het Eurovisie Songfestival voor ons land won met J'aime la vie. En 30 jaar geleden was de stemming helemaal anders. Want toen, op 3 mei, ging iedereen op zoek naar een 2-jarig jongetje, naar Liam van den Branden. Die verdween toen aan het huis van zijn grootmoeder aan het Sennegat in Mechelen. En tot op de dag van vandaag is daar geen spoor van hem. Ik wil mijzelf als mama, dat echt mama van jonge kinderen voor alle duidelijkheid, niet inbeelden hoe dat moet zijn als ouder. Al 30 jaar lang wordt er gezocht naar Liam en is er nog altijd geen spoor van hem. Ja, laat ons hopen dat dat toch ooit nog duidelijkheid inkomt in die zaak. Intussen is dat verlengde weekend ook alweer bijna gedaan. Dus laat eens weten wat jij nog doet met deze zondag. Radio 2.

0: en wij niet meer praten. Heel wat leuke plannen van jullie die binnenkomen in de Radio 2-app. Daar zitten mensen bij die in een of ander kunstatelier gaan kijken van kunstenaars, want het is nog altijd atelier in beeld. Maar ook mensen die een wandeling gaan maken. Gerard bijvoorbeeld, die laat weten, een wandeling met mijn twee Duitse herders, zoals elke zondag. En dan takken snoeien, blikken oprapen of van alles wegdoen waar mensen zich aan kunnen verwonden. En dat ook een gevaar kan zijn voor fietsers. Wat fijn, Gerard, dat je dat doet. Heel lief van jou. Ondertussen ben ik ook eens benieuwd hoe onze Xavier Taverne zijn verlengd weekend heeft doorgebracht. Dat mag je zo meteen komen vertellen.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
5: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
6: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
5: Maar dank u.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
7: Kidnet viert feest met Like Me.
8: Tijd om te leven.
7: Wij komen
9: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te Pannen.
7: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
8: Want ik ben Like Me.
7: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
8: Tot dan!
7: Van 14 tot en met 17 mei.
8: Want ik ben Like Me.
7: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
10: Radio 2.

0: The Four Non-Blondes en What's Up? Ja, what's up? Hopelijk dat jij nog volop aan het genieten bent van de laatste dag van het verlengde weekend. Xavier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor jou is het ook een extra, extra large weekend, want jij was er vrijdag niet. Wat heb je uitgestoken?
1: Wat heb ik uitgestoken? Niet zoveel. Wel, ik heb een beetje in de zon gezeten, maar met factor 50, want daar was ooit eens veel gedoe over, over hoe bruin ik word en hoe snel bruin ik word. En het was nu al na twee dagen weer dat ik dacht, oh, daar gaan weer dingen over geschreven worden. Dus ja, ik heb veel in de schaduw gezeten. Maar mijn man is ook kunstenaar en afgelopen weekend was er ook atelier in beeld. En hij is in zijn atelier geweest en ik ben daar ook een beetje gaan rondhangen. Dus al bij al een goed weekend tot nu toe.
0: Ja, dat klinkt inderdaad als een goed weekend. Een kortere week ook, maar zeker niet minder interessant. Want ik heb dankzij jou geleerd dat witte chocolade niet wit moet zijn. Dat was toch een bijzonder verhaal, hè?
1: Ja, ik viel van mijn stoel. Er was dus wat gedoe over Albert Heijn die een chocoladereep verkocht. Daar stond op witte chocolade. Maar als je die open doet, dan werd dat bruine chocolade. Nu, wij daarachteraan, wij dachten, dat klopt hier niet, dat is consumentenbedrog. Ja, dat is het dus niet, want de ingrediëntenlijst die klopt met wat er in het koninklijk besluit chocolade staat. Dat bestaat, een koninklijk besluit chocolade.
0: Allee.
1: En de ingrediënten kloppen dus met wat je wettelijk in witte chocolade moet hebben. Maar dat koninklijk besluit schrijft dus niet voor dat witte chocolade er wit moet uitzien. En dat vond ik een van de meest opvallende dingen die ik afgelopen week heb gehoord. Mocht je nu zelf in het bezit zijn van zo'n reep witte chocolade die bruin is, dan mag je die terugbrengen. Je mag die ook gewoon opeten, daar is niks mis mee. En Albert Heijn ging nadenken over of ze toch op de verpakking de naam witte chocolade niet moeten vervangen. Ook al doen ze wettelijk niks verkeerd.
0: Ja, je hebt toch een bepaalde verwachting als er wit op staat. En die verwachting is dan niet bruin. Maar goed, we zijn weer wat wijzer geworden. Wat gaan we de komende week te weten komen?
1: De beste buurt komt er weer aan in Goeiemorgen Morgen. Mm. En wij dachten, ja, misschien zit er ook wel een win-win-luik aan de beste buurt. En dus gaan wij op zoek naar hoe je als buren elkaar kan helpen. Dat gaat niet over suikerklontjes uitdelen.
0: Okay.
1: Of is een ei gaan lenen bij de buurt. Maar dat kan veel verder gaan. Je kan bijvoorbeeld een grasmachine kopen voor de hele straat. En dan staat dat bij één iemand geparkeerd. En dan werk je met de reservering. En dan kan iedereen die om de beurt komen halen. Want het zijn van die grote machines die koop je. Je hebt die één keer per week, één keer om de twee weken, één keer om de maand nodig. En dus gaan we kijken naar hoe kunnen buren elkaar helpen. Dat gaan we doen vanaf morgen. Als je al geweldige ideeën hebt over hoe jij je buren kan helpen, laat het ons dan weten via de Radio 2-app of via winwin@radio2.be.
0: Ja, voilà. Het is meer dan welkom. En ook morgen zeker luisteren natuurlijk naar Goeiemorgen Morgen. Want ja, als jij je wil inschrijven voor de beste buurt, dan is het vanaf morgen. Peter gaat je daar om 6 uur alle informatie over geven. Merci, Xavier.
1: Zoals altijd, graag gedaan. Fijne zondag.

0: Damiano David en The First Time. Als je intussen naar de bakker bent geweest en aan de ontbijttafel zit, smakelijk eten. Het is alweer tijd voor het nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen, maar hij verwacht er niet veel van. Bijna een maand geleden is een staakt het vuren ingegaan tussen de Verenigde Staten en Iran, maar sindsdien is er bijna niet onderhandeld over vrede. Deze week heeft Iran dan een voorstel bezorgd aan bemiddelaar Pakistan, maar wellicht zal het toch onaanvaardbaar zijn, zegt Trump. De felle regen van gisteravond heeft vooral wateroverlast veroorzaakt in de provincie Antwerpen. Hier en daar sloeg de bliksem ook in, zoals in Mechelen en in Putten. En in Brecht is een schuur ingestort en zijn bomen omgewaaid. In het voetbal heeft leider Union met 2-1 verloren tegen Sint-Truiden. Het was de eerste nederlaag voor Union in 20 competitiewedstrijden. Voorlopig heeft het nog 2 punten voorsprong op Club Brugge. Dat vanavond de nieuwe leider kan worden, maar dan moet het wel winnen tegen Anderlecht. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Amai, dit is ook lang geleden, hè? Aan het begin van haar carrière nog Britney Spears. En Baby One More Time. Ja, zondag, dat is rustdag, maar toch ook vaak sportdag. Met vandaag onder andere de eerste rit in de Vuelta voor vrouwen. En televisie-icoon Paul Jambers, die sport ook elke dag. Ja, Paul is 80 intussen, doet dat toch elke dag sporten. Lopen, wandelen, gaat zwemmen. En ook, hij huppelt elke dag een half uur. Dat is echt waar. Ja, ik wist dat niet. Maar hij heeft dat vorig jaar verteld in Vrede op Aarde bij Sven de Leijer.
1: En ik huppel ook. Huppelen. Heel belangrijk. Het huppelen is een belangrijke oefening. Dat is, je moet daar niet bij lachen.
2: Ik wacht gewoon op de volgende woorden.
1: Je weet, oudere mensen, dat is nu iets, iedereen weet dat, die breken vaak hun heupen. Wat moet je doen om je botten te versterken, is huppelen. Dus ik huppel iedere dag een half uur.
0: Voilà, kijk, iedere dag een half uur, Paul Jambers. En goed nieuws, want jij kan ook gaan huppelen. Waar, dat hoor je zo meteen.
3: In de auto. Tijdens het koken.
4: Mamma mia, mamma mia.
3: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
5: Dit is de allereerste keer.
6: Vanaf morgen mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio BNE Meezingers 500.
3: Warm je stem alvast op.
7: En ik wil je.
6: Luister en zing mee.
3: Radio BNE Meezingers 500.
6: Vanaf morgen de hele week
8: Radio BNE.
6: Op Radio BNE.
9: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
12: Ik ken niemand die zo voor anderen klaar stond als papa. Zelfs nu hij er niet meer is, helpt hij nog steeds. En dat maakt mij gelukkig.
13: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.

0: Beste maatjes intussen, Meteor en Flemming en niet nodig. Zeg, als je vandaag in Mechelen rondloopt, ja, dan zou het wel eens kunnen dat je een beetje vreemd opkijkt, want de huppelbeweging is terug. Vere de Vos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De huppelbeweging, dat moet je toch even uitleggen, denk ik.
1: Wel, de huppelbeweging, de naam zegt het, wij gaan huppelen door Mechelen. We willen een huppelfeestje bouwen, omdat ja, wij vinden eigenlijk dat de wereld heel nerveus geworden is.
0: Ja.
1: En we zijn op zoek gegaan naar een manier om samen op een heel kleine manier collectief te kunnen ontspannen. En we noemen het zelfs een kleine opstand van vrolijkheid, maar we gaan dus huppelend door de straten van Mechelen straks.
0: Fantastisch, ja. Ja, ik wou vragen waarom huppelen, maar je zegt het al, je wordt er instant vrolijk van. Je zegt ook ontspannend, is dat zo? Het lijkt mij heel vermoeiend eigenlijk.
1: Maar als je af en toe sport, weet je dat na de vermoeidheid, of met de vermoeidheid komt ook wel de ontspanning in het lichaam. Hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Op alle mogelijke manieren wel goed voor je. Het is fysiek heel goed. Dat heeft Paul Jambers al wel uit de doeken gedaan. Maar ook mentaal, je hoofd compleet leeg als je gehuppeld hebt. En emotioneel maakt het eigenlijk ook het gelukshormoon in je lichaam wakker. Dus op alle mogelijke manieren is het echt wel goed voor jou.
0: Ja, want wij deden dat vroeger als kind toch bijna allemaal, laat ons eerlijk zijn. Maar als volwassenen zijn we daar zo, op een gegeven moment stop je daar dan mee, hè?
1: Ja, het is vreemd, hè. Ik was gisteren ook op de markt. Ik heb mensen ook leren huppelen gisteren. En je merkt eerst zo wat schroom. Maar als ze dan die eerste twee meter doen, dan ineens zie je ze glimlachen en volledig meegaan in het verhaal.
0: Ja, ja, het is zo even terug een drempel over. En dat is grappig, want je zegt dat met huppelen. Maar ik vind dat bijvoorbeeld ook met hula hoepen. Ik kon dat zelfs niet meer. Dus dat kunnen wij, als kind kon ik dat echt minuten aan een stuk. Nu kon ik, en dat is zo leuk ook allemaal, toch?
1: Maar het is fantastisch. En je zegt al iets over wat we straks ook nog mee gaan hebben. We gaan effectief ook wel hula hoepen mee hebben. Om ons op te warmen.
0: Ja, dat wist ik voor alle duidelijkheid niet, maar zo tof. Het kan natuurlijk ook niet anders dan dat jullie opvallen, denk ik. Hoe reageren de mensen als jullie voorbij zien komen?
1: Wel, ze lachen, ze beginnen spontaan te lachen. Sommigen beginnen echt ook achter ons mee te huppelen, dat is ook wel de bedoeling.
0: Okay.
1: Het is een soort van mini-parade doorheen de stad.
0: Ja.
1: Omdat wij echt wel vinden dat de straten vrolijker mogen ook.
0: Oké, een soort van huppelpolonaise, zo stel ik het mij dan, voor. Ja, wat fijn. Oké, superleuk. Mensen die nu denken, tof, ik wil dat mee gaan doen. Waar en wanneer moeten we zijn?
1: Wel, om 4 uur verwachten we je op de Grote Markt in Mechelen. Mm-hmm. Daar starten we, daar gaan we ook opwarmen. En dan gaan we de straten door, vooral de bekendste winkelstraat, de Bruwe in Mechelen.
0: Okay.
1: En we eindigen in de Kruidtuin met een kleine verrassing ook nog.
0: Oké, spannend. Hoeveel kilometer is dat ongeveer, zo, Veerle?
1: Het zal u verbazen, maar het is maar 500 meter. Maar je zei zelf ook al, huppelen is heel vermoeiend.
0: Ja.
1: Dus we gaan af en toe ter plaatse ook wel even een aantal andere dingen doen om wel op adem te kunnen komen.
0: Ja, snap ik. Belangrijk. Af en toe ook eens op aankomen. Trek iets makkelijks aan, dat is dat helpt ook altijd, denk ik. Voilà. En dan huppelen zoveel als je kan. Zeg, Veerle, veel plezier daar vandaag. En huppel er maar op los, hè.
1: Ja, dankjewel.
2: Radio 2, wat een weekend. Shout

0: Ik weet niet wat de plannen bij jou zijn vandaag. Maar zometeen kan je hier bij Radio 2 nog wakker worden met een nieuwe aflevering van de podcast Als de muren konden praten. Want Anja Daams is op bezoek geweest bij Sergio in Pellenberg. Dat is een hele bijzondere uitzending geworden. Waar kan jij naartoe vandaag? Ah wel, wat denk je hier bijvoorbeeld van? Radio 2. Want ik weet dat het is weer om lekker in je zetel onder een dekentje te blijven zitten. Veel bewolking, veel regen, 18 graden. Maar als je nu toch uit die zetel geraakt, ja, dan is het wel fijn om iets leuks te gaan doen. En ik heb een ideetje.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Een creatieve uitstap. Want als je dat wil, dan kan je zowat overal in Vlaanderen terecht. In ateliers van honderden kunstenaars. In Damme zetten 44 kunstenaars hun atelier open. Je ontdekt daar schilderkunst, keramiek, fotografie en nog veel meer recht op de plek waar het gemaakt wordt. En extra leuk is dat alle Damse ateliers verbonden zijn met een fietstocht van 24 kilometer. Ben je op zoek naar een atelier in jouw buurt? Ga dan zeker eens kijken op atelierinbeeld.be.

0: Nick Kershaw en The Riddle. En zo zijn we de zondag goed begonnen hier bij Radio 2. Die gaat verder met een nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten. Met Anja Daams en met Sergio.
1: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Luisteren naar Radio 2.
4: Meekijken in de studio.
3: Stemmen, meespelen, winnen.
4: Je doet het allemaal op één plek.
3: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
5: Radio 2.
4: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
3: We zijn er altijd

0: telt voor twee.
1: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
2: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
2: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden.
4: 14 Nieuws, helemaal helder.
5: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Flopsa Hotel. Het FC Kampioenenbrood. Juist.
6: Bij gedacht.
7: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
8: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Zelfbouwmarkt straffe badkamerradiatoren om uw gat aan te warmen. Of gewoon om uw handdoek op te drogen. Nu tot 50% korting op radiatoren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Zelfbouwmarkt.
8: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Amerikaanse president Trump verwacht niet veel van het nieuwe Iraanse vredesvoorstel. In Middelkerken zijn bij een achtervolging op een bestelwagen met transmigranten 8 gewonden gevallen. En in het voetbal verliest leider Union tegen Sint-Truiden. De Amerikaanse president Trump gaat het nieuwe vredesvoorstel van Iran bestuderen. Bijna een maand geleden spraken de Verenigde Staten en Iran een staakt het vuren af, maar sindsdien is er bijna niet onderhandeld over vrede. Iran heeft deze week dan een nieuw plan opgesteld, maar Trump lijkt het al meteen af te wimpelen, zegt Veerle de Vos.
1: Het gaat om het 14-puntenplan dat Iran begin deze week heeft overgemaakt aan bemiddelaar Pakistan, waarvan de details nog niet bekend zijn. Trump zegt dat hij het plan zal bekijken, maar dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zal zijn, want, zegt hij op sociale media, het land heeft nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije 47 jaar heeft aangedaan. Trump sluit ook niet uit dat er nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran zullen plaatsvinden. Intussen blijft Israël Libanon verder bestoken. Bewoners in het zuiden van Libanon hebben opnieuw een evacuatiebevel gekregen. En gisteren vielen er 3 doden bij nieuwe aanvallen.
0: Dankjewel, Veerle. President Trump dreigt er ook nog mee om veel meer dan 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland weg te halen. Die beslissing werd gisteren pas aangekondigd als reactie op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Hij is erg kritisch voor de aanpak van de oorlog in Iran. Trump zegt nu dus dat er nog veel meer militairen zullen vertrekken.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: Op dit moment zijn er nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Hun aanwezigheid is belangrijk voor de bescherming van het Europese continent en ook voor de lokale economie. De militairen leveren werk en inkomsten op voor de Duitsers. Het grootste containertransportbedrijf ter wereld, MSC, start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit moet de lading dan over land en via kleinere schepen tot in de Golfstaten geraken. Het zijn noodzakelijke goederen, zegt Mark Beerland van MSC Belgium.
3: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die

0: Middelkerke. 8 slachtoffers, waarvan 2 zwaar gewond, waarvan 1 in kritieke toestand, hoor ik. En die zijn overgebracht naar de ziekenhuizen in Oostende en Veurne. Er zijn dan ook nog 9 transmigranten opgepakt in de duinen rond Middelkerke. En er is ook materiaal aangetroffen geweest in Blankenbergen, waar men ook een poging zou doen om op zee te gaan.
1: De felle regen van gisteravond heeft vooral wateroverlast veroorzaakt in de provincie Antwerpen. Hier en daar sloeg de bliksem ook in, zoals in Mechelen en in Putten. En in Brecht is een schuur ingestort, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
2: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
1: Ondanks die regen van gisteren en vandaag zal dat nog lang niet genoeg zijn om de droogte te verhelpen, zegt professor waterbeheer Patrick Willems van de KU Leuven.
3: De neerslag die het is gevallen is eigenlijk zeer beperkt. Hè. In het westen van Vlaanderen een tiental liter per vierkante meter. In het oosten veel minder. Als we dan kijken naar het neerslagtekort dat we op dit ogenblik hebben, dat gaat om 50 à 60 liter per vierkante meter. Dus dat betekent dat we eigenlijk met de neerslag die gevallen is het droogteprobleem zeker nog niet hebben opgelost. En daarvoor moet nog veel meer neerslag vallen.
1: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden tegen Leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 verder spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten pas in het slot. En in extremis won Sint-Truiden met een penalty-doelpunt. Het was een wedstrijd met veel discussies en opstootjes. Spijtig vond de trainer van Sint-Truiden Wouter Franke, maar voor Union-trainer David Hubert was dat begrijpelijk.
4: Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
5: Het is gewoon jammer. Wij zijn altijd heel fair geweest. Bijvoorbeeld de vorige wedstrijd dat ze wel op hun gespeeld hebben, naar hun toe. Als dat andersom niet kan, als er een wedstrijd verloren is, dan heb ik daar wel heel veel vraagtekens mee.
1: Club Brugge kan vanavond de leidersplaats van Union overnemen als het wint tegen Anderlecht. In de Europe Playoffs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Vooraan de reactie van de Amerikaanse president Trump op het nieuwe vredesvoorstel van Iran. Hij gaat het bestuderen, maar verwacht er weinig van. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Hey, dag Anja. Sergio hier, hè. Zeg, al lang geleden nu niet meer gezien, hè. Oh, ik zou zo graag willen terugzien, hè. Ja, sorry dat ik af en toe een beetje doddel. Maar je weet, ik heb een grote operatie achter de rug, hè. Maar ik voel me nu al veel beter. En ik zou toch eens graag willen op jullie af te spreken. Allee, laat maar iets weten. Ik kijk er naar uit, hè.
8: Hoe klinkt het?
9: Dat klinkt goed.
10: Als de muren konden praten.
11: Anja, jawel hoor, he's back. Na maanden revalideren na een hartoperatie was ik super blij met dit berichtje van Sergio.
12: Geen stress gehad. Wij moesten alleen maar...
13: Goedemorgen, Anja.
12: Hela, amai.
13: Ja, maar doe niks, hè.
14: Ja, dat is zelfs de keukenspecialisten onder één dek.
12: Dat vind ik een stuk van handen.
14: Ja?
15: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
16: Bij Vindica Bank zit je 3 keer goed.
17: Voor de planeet.
18: Altijd goed.
17: Voor je streek.
18: Top.
17: En voor als je zo graag met vrienden koopt dat je samen een keuken wilt kopen. En dus best ook samen een huis waar de keuken in staat.
19: Een lening voor co-housing en co-cooking dus.
17: Wel ja, huisje, tuintje.
19: Balletjes en tomatensaus. Oh, mijn frietjes.
17: Lekker.
16: Bij Vindica Bank zit je 3 keer goed.
17: Voor jezelf, je streek en de planeet.
16: Vindica Bank.
17: Klaar voor nog eens 100 jaar. Meer info op vdkbank.nl.

0: Cool and the Gang en Celebration. Jawel hoor, het feest kan weer beginnen. Want Sergio staat terug op het podium. Eind vorig jaar onderging hij een open hartoperatie. Na maanden van revalideren is hij dus weer klaar voor de showbiz. En daarom nodigde hij mij uit bij hem thuis in Pellenberg. En ik werd daar dus hartelijk verwelkomd, niet door Sergio alleen, maar ook door Fidel.
1: Je kunt hem als je wilt 3 jaar aan een stuk aaien. Hè? Oh. Dat is, als je daarmee begint, hij stopt niet. Hè. Hij heeft dat zo graag. Hè.
2: Dat is goed, dan ga ik dat zelfs doen.
1: Ja, ja, het is een van de braafste honden die er zijn. Ook een van de braafste rassen, hè, Golden Retrievers. Ja, ja, ja.
0: En dat is zijn speelgoed dat hier op de grond ligt.
1: Dat is zijn speelgoed allemaal.
0: Oh, die grote knuffel ook.
1: Ja, maar daar zou ik momenteel niet aankomen als ik van u was. Die grote knuffel, dat is de grote beer. Want daar oefent hem veel op. Ik denk alleen om het cru te zeggen. Ik denk als ze die moesten opensnijden, die een beer, dat er wel 1 liter of 20 zou kunnen uitkomen van de... Ja, ik zal het maar liever niet zeggen, hè. Wil jij gaan zitten of wat? Of,
0: ik heb wel een klein cadeautje mee voor u.
1: Ah, ik dacht al, die heeft toch wel een cadeau bij, hè. Wacht, hè.
0: Kom, ik zal de Fidel. Mag je hem niet los?
1: Tuur. Ja, mag los.
0: Oh, hier zijn.
1: Dus, voilà, mag voilà. Los.
0: Voilà.
1: Dat is maar heel even in het begin zo. Ja, maar ja, dan springt op de mensen in kleren en je hebt toch altijd mensen die dat niet graag hebben, hè.
0: Ik vind dat niet erg.
1: Belassen, ik wil dat je dat recht doet.
0: Ja, ja, ja, ik ben nieuwsgierig. Allee, ik ben nieuwsgierig. Ik weet wat dat erin zit, maar...
1: Oeh, jongen, marsepein. Heel goed.
0: Vind je goed?
1: Heel goed. Dank u. Dank u wel. Dank u wel. Dank u. Dank u. Heel goed.
0: Ik wil daar wel een koffieke bij.
1: Ah, wel, dan ga ik u eerlijk antwoorden, Anja. Ik had er een beetje voor gevreesd. Ik zeg, het is topend dat ze geen koffie bestelt. Hè. Ik heb dat wel, hè. En ik heb een koffiemachine ook, maar ik weet niet hoe dat werkt. Want ik drink geen koffie. We moeten het zelf maken.
0: En
1: ja, wil ik u naartoe brengen?
0: Goed, ja.
1: Kom, allez.
0: Ja. We gaan een koffie zetten. Ja.
1: Ik vertik het om het te leren, hè.
0: Maar waarom?
1: Ja, nee, dan blijf ik er ook vanaf.
0: Oeh, maar koffie is toch niet erg?
1: Ja, maar het is een machine en... Ik ben nogal gekend om iets af te breken in plaats van iets op te bouwen.
0: Ah, maar het is zonder patjes. Het is echt zo met verse koffie.
1: Ja. Jij weet hoe dat werkt?
0: Nee,
1: ja. Ja, hier zijn we dan, hè.
0: Oké, een waterknist goed.
1: Water is ook goed van de machine. Dat weet ik wel hoe dat werkt, hè. Dat is op een knopje duwen. En je kunt kiezen, oftewel bruisend water, oftewel gewoon water.
0: Ja. Kom, we gaan gewoon zitten.
1: Ja, maar ik zal eerst even je water geven. Hè.
0: Dat is goed.

0: Gantuste Natalia, vanmorgen op bezoek bij de enige echte Sergio. En we hebben het natuurlijk ook gehad over de voorbije maanden.
1: Een dag achter de telefoon, hè. En dan weet je dat het mis is, hè.
2: Als de muren konden praten.
0: Wat er precies aan de hand was met zijn hart, vertelt hij zo dadelijk. VRT
3: Radio 2. Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
4: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
5: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
4: Goedemorgen, Maxime.
6: Doe jij dagcrèmpjes?
4: Ja, dagcrèmpjes.
6: Ah,
4: ja,
6: een avondcrèmpje ook.
5: Zie je wel, mooi glow heb je.
6: Heelke.
5: Dat is waar, hè.
4: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
7: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
8: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
9: Goedemorgen, morgen.
8: Radio 2.

0: Don't Bring Me Down, een vraag van ILO. Sergio is terug. Na maanden revalideren van een open hartoperatie staat hij dit weekend terug op het podium. Dus de belangrijke vraag toen ik bij hem toekwam was: hoe gaat het nu met jou?
1: Ah, wel veel beter. Ja, want je hebt wel een beetje een periode achter de rug.
0: Amai.
1: Ja.
0: Want jij bent helemaal open.
1: Ja, het was open deurdag bij Sergio. Hè. Ja. Dus 3 december hebben ze mij geopereerd. Dat was al een jaar feitelijk dat ik heel zwaar aan het sukkelen was. Ook met optredens en zo. Dat ik kortademig enzovoort. En dan heb ik dat toch nog een jaar kunnen trekken. De combinatie met drol, dus medicatie. Mm-hmm. Met drol en dan op het podium door adrenaline. Maar ja, op een gegeven moment stoppen. En dan kon je een trap niet meer omhoog en zo. En de mensen die voor mij werken, die waren ook heel ongerust geworden. Van ja, jong, stop, las dat optreden hier af, want je gaat hier zelfs doodvallen.
0: Zo erg?
1: Ja, ja. En ik zeg, laat me even gerust. Dus ik heb dat zo lang mogelijk getrokken. En dan
0: bewust gezegd, tot daar en ik neem geen optredens meer aan.
1: Nee, want ik dacht het weekend erachter nog aan op te treden. Hè. Maar die week had ik mijn afspraak met Brugada in Naald, de cardioloog. En goed... Ik had dan moeten zo'n hartscan gaan laten nemen in Aalst. Ik wist natuurlijk al jaren, hè, van die kalk rond mijn hart en zo. Hè, maar dat het zo erg gesteld was, was ook een beetje een verrassing. Ja, natuurlijk komt die uitslag van die hartscan binnen. En normaal gezien had ik 10 dagen later pas terug een afspraak met Brugada. En dan erachter de telefoon. Hè. En dan weet je dat het mis is. Hè. Dan naar daar gereden. En had er ook al tegen de chirurg al verwittigd als hij had gedaan had toen die dag met zijn operatie, zat hem direct naar de bureau moest komen van Brugada. En dan, ik heb met mijn vrouw zitten dan voor die een bureau. En zij zitten daar zo met die groot scherm, met uw hart, zo driedimensioneel. Heel die uitleg te doen en dat. Ja, dat was precies dat er niks mee goed was. Hè. Ik hoorde zelfs Brugada op een gegeven moment zeggen, ik denk zelfs dat het in aanmerking komt voor het donorhart. Ik zei, dat kan niet, hè. Ja, de panzerhart, hè. Dat is in feite een oude ziekte. Mijn werkers hadden dat vroeger veel schijnt en zo. Dus kalk rond. Dat is ontsteking eigenlijk van het hartzakje.
0: En hoe krijg je dat?
1: Ontsteking.
0: Gewoon ontsteking?
1: Ontsteking, ja. En ik heb dat gekregen als ik 16 jaar was. Amai. Had ik nog een paar weken zoveel gedaan, was ik doodgevallen. Hè.
0: Allee,
1: want je hart komt helemaal in een cocoon eigenlijk van kalk. En het laatste, ja, als die cocoon volledig dicht is, dan kan je hart niet meer kloppen. En die was ook al zo dik geworden, die kalk, eigenlijk rond mijn hart. En dan hebben ze dan tijdens de operatie, want professor Lamaire, die me dan geopereerd heeft, in het IATE ziekenhuis van Brussel, heeft dan achteraf ook gezegd, man, zegt hij mij, ik heb die kalk rond je hart moeten wegknippen met staaltang. Zo de stukje moeten eraf knippen. Ik zeg, amai. Het was geen routine operatie, het was een zeer complexe operatie. Want normaal gezien ging het 3 uur duren, maar het heeft toch 6 uur geduurd. Want dan waren mijn liezen ook vol met kalk. Dus ze raakten daar niet goed in langs de lies voor buisjes in te trekken of weet ik wat allemaal. Dan hebben ze daar ook nog dingen, dus vaatchirurg moeten bijhalen. Maar ik weet, als ik op de operatietafel lag, hè, dan hebben ze mijn liezen ook moeten opereren. En voilà. Dus en dan word je wakker op intensieve. Ja. Zoals dit, hè, voilà. Je borstkas was opengezaaid, maar ze hebben het wel heel schoon dicht gedaan, moet ik zeggen. Want dat is... schrikt wel een schoon lijntje zo, want je mag niet gewoon je zien, hè.
0: Oh ja, dat gaan we niet meer zien volgend jaar.
1: Voilà. Ja, ik hoop dat je nog wel iets van ziet.
0: Hey,
1: is goed voor mijn ego, hè. Ja, als ik op het strand wandel of zo. En dan zit je daar te vertellen tegen je, ik heb eens een open hartoperatie gehad. En dan, goed, jij, dan zien we dat toch wel zeker. Ja, maar nee, ik zweer het nu, dan moet je nog gaan bewijzen. Hè. Dat is kinderachtig, hè.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Spijtig gestoord noemen ze dat. Vrede op aarde, een nummer dat hij vorig jaar uitbracht voor zijn 60ste verjaardag. Ja, het is altijd lachen met Sergio in de buurt. Maar het is toch niet niks, hè, wat hij heeft meegemaakt met zijn hart. Trouwens niet de eerste keer dat hij een zware diagnose kreeg. Maar als je zinnen hoort als harttransplantatie, onmiddellijk opereren, heb je dan geen schrik dat het afgelopen is?
1: Nee. Bij mijn dingen wel. Bij mijn slokdarm wel. Ja. Dat heb ik ook voor gehad. Hè.
0: 3 jaar geleden of zo.
1: Ja, in 2023, tijdens vlak voor mijn verjaardag eigenlijk, heb ik dat verdikt gekregen. Dat was eigenlijk ook ontdekt toen ik ook al iets aan mijn hart had. Mm-hmm. En doordat ik iets aan mijn hart had, door die onderzoeken, heb ik dan ook een gastroscopie genomen. En zo is dat ontdekt ook in mijn slokdarm. Ik had daar een tumor.
0: Zeg, maar uw hond vraagt wel echt veel aandacht.
1: Ja, maar ik heb het u gezegd, hè. Ja. Vind elke kom. Allee, kom. Zit er neer, kom. Allee, ga zitten, kom.
0: Ah, je mag op een stoel.
1: Ja. Alsjeblieft, een beetje gezelschap, hè.
0: Oh, heerlijk.
1: Zo is ze. Ja. Hé, jong?
0: Of dat hebben ze toen ook ontdekt, dus ja.
1: Ja. En dat was natuurlijk wel iets anders, omdat ik ook twee kameraden daaraan verloren heb, als slokdarmkanker. Dus ik weet wel een beetje hoe dat in elkaar zit. Allee, ik wil niet negatief klinken of zo, maar ik wist wel, meestal, als slokdarmkanker is uitgezaaid, ja, dan zit eraan, hè.
0: Maar bij jou is het gelukkig goed gekomen.
1: Ah, wel, omdat het niet uitgezaaid was.
0: Zeg maar, hoor. Als de muren zouden kunnen praten hier, hè, wat zouden ze dan zeggen in dit huis?
1: Ja, ik ben nog niet... Ik woon hier nog maar pas, hè. Ik woon hier nog maar 2 maanden, dus deze buren kunnen nog niet veel zeggen.
0: Maar goed, misschien.
1: Ja. Ja, je weet, ja, hoe jonger dat je bent, dus de wilder dat je bent. Zeker zo'n prototype zoals ik. Ik heb altijd geleefd, sky is the limit. Hè. Ja. Ik moet er ook eerlijk in zijn. Ik ben kettingroker geweest van 14 jaar. Leren roken op de sportschool vroeger in Hasselt op internaat.
0: Op de sportschool?
1: Ja, in die tijd was dat zo. Dat is, nu kunnen de mensen zich dat niet meer voorstellen, maar we kregen zelfs les... Op de sportschool van leraars met een sigaret in de mond en zo, hè, in die tijd. Dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Dat was eenmaal zo, of half jaren 70. Nee, ja.
0: En ben jij nu gestopt dan? Nu?
1: 5 maanden nu al gestopt.
0: Oh, amai.
1: Ja, het is moeilijk.
0: Is het waar?
1: Ja, ik moet dat eerlijk toegeven. Ja. Ik wil u geen valse hoop geven aan andere mensen. Maar ik zeg zoals het is, voor mij, omdat ik al zo lang rookte eigenlijk, is het zeer moeilijk. Ik krijg soms van die opstoten dat ik... Ik moet iets vinden om in mijn mond te steken. Of,
0: en slecht gezind?
1: Dat weet ik niet. Maar dat ik dan toch in die fase, als die opstoot komt, 10 keer zeg van... Voort, gaat terug beginnen. Hè. Amai, dat kan ik niet houden. Hè. Enzovoort. Hè. Ja, je moet daar door. Hè. En dan verdwijnt dat terug. Je kunt het misschien een beetje vergelijken als... Het is misschien een slecht vergelijk, maar met de wee van een vrouw of zoiets. Hè. Als dat opkomt, hè, dan gaat dat terug weg. Zit het terug. Voilà, daar kun je een klein beetje mee vergelijken, denk ik.
0: Zeg, maar jullie wonen hier dus nu nog maar 2 maanden?
1: Ja.
0: En waarom verhuisd?
1: Wel, ons vorige huis, wij huurden dat ook. En dat was in het Sint-Joris Wing. Mm. En we hebben daar 10 jaar en een half gewoond. En die huisbaas is gestorven. En die is gestorven terwijl ik in de kliniek lag. En dan ging ze dat verkopen. Maar ik ben 60 jaar en dat was geen goede koophuis. Ik zei, daar ga ik niet meer aan beginnen. Duits was ook veel te groot geworden voor ons. Allee, want ik woon nog alleen met mijn vrouw eigenlijk, mijn kinderen.
0: Maar dit is toch ook groot, hè? Niet?
1: Ja, maar het is allemaal gelijkvloers.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Mijn kinderen zijn al thuis uit en zo. En voilà. En uiteindelijk is het een hele grote tuin. In feite voor ons te groot. Maar dat is dan voor de lieven uit meneer hier, hè? Fidel, onze hond. Hè? Ja. Dat hij plaats genoeg heeft voor rond te lopen. Want wij zijn natuurlijk 2 mensen die een heel zwaar job hebben. Alleen zwaar job, toch een job dat er niks mee bezig zijn.
0: Want dat doet uw vrouw nu weer?
1: Die is CEO van een paar Delijzes.
0: Wow, ja.
1: Ja, van 7 Delijzes.
0: Oeh, mij, ja.
1: Ja, alleen de baas staat nog boven en dan komt zij en dan komen de store managers. Ja. Ik zal het zo zeggen. Ja. Dus die komt s'avonds binnen, is hier bezig, personeel. Oh. Ja. Ja, ik moet geen tekenings gaan maken, ja. Hè. Dat is een heel drukke job. Die staat ook, deze morgen is die ook vertrokken om 4:30. Want als er daarin ziek is en dit en dat, dan gaat hij zelf bakken en daar beenhouwerij en daar dit en daar dat. Allee, ja, dat is ongelooflijk. Ik ben daar eigenlijk sociaal een beetje slachtoffer van. Maar goed, we maken het beste.
0: Echt waar.
1: We maken er het beste van.
2: Als de muren konden praten.

0: Een grote naam in de showbiz tegenwoordig, die Alex Warren. Ik ben trouwens ook eens in de showbiz kleren gaan kijken van Sergio.
1: En van deze vestjes waren er maar drie in heel de wereld. Stevie Wonder heeft één, Cliff Richard en ik.
2: Als de muren konden praten.
0: En hoe hij aan zo'n vestje komt, dat vertelt hij zo dadelijk.
3: VRT Radio 2. Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
4: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
3: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
5: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
3: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
6: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
2: Alles goed.
3: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experts. En coaches.
2: Alles goed?
3: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
8: Lab 9 presents. Oh, wat nu weer. Fout. Toepassing niet gevonden. Gast, ik ben die PC zo beu.
9: Nee, joh.
8: Jawel, ik wil een idee. Altijd werkt met al mijn programma's.
9: Nee, joh.
8: Simpel en een batterij die niet direct plat is.
9: Nee, joh.
8: Goh, kun jij ook iets anders zeggen? Iets dat wel helpt?
9: Ik zeg het toch. De MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
8: Nee, joh.
9: Hé, hij is mee.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
11: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
12: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
11: Maar dank u.
10: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
2: Radio 2.

0: gouden duo Sandy en Sergio, een touch of joy. Dit weekend staat Sergio na maanden revalideren terug op het podium, maar heeft ook grootse plannen met touch of joy. Wat inderdaad, hè, vanmorgen in Pellenberg op bezoek bij Sergio. Sergio en zijn vrouw wonen nog maar een paar maanden in hun huis in Pellenberg. En deze verhuis was de 11e keer dat ze van huis veranderden.
1: Als de muren konden praten.
2: Ik zal eens zeggen, ik ben altijd een beetje de globetrotter geweest. Hè. Dat is, mijn vrouw wist dat ook voordat we gingen trouwen. Heb ik ook heel duidelijk gezegd, ik heb een bepaalde vrijheid nodig. Of we zijn binnen 3 maanden gescheiden. Hè.
0: Ja.
2: En tot de dag van vandaag leeft zij er nog altijd mee.
0: Ja, oké, goed.
2: Ja. Ik heb dikwijls tegen haar gezegd, ik zeg, kijk, zoek toen een andere vent. Hè. Een serieuzere of zo. Hè. Dit en dat. Nee, ik zeg, dat is te saai. Ik zeg, dan moet je bij mij blijven. He? Dat is, ik heb toch wel een beetje voor spanning gezorgd in haar leven, moet ik toegeven. Daar ga ik wel een serieus rapport over hebben.
0: Oh,
2: ja.
0: Oh, ik vind het spijtig dat ze niet thuis is.
2: Ze zal wel beamen.
0: Zeg, en als je dan zo verhuist, hè, zo vaak, ik zou dat dodelijk vermoeiend vinden, hè, om altijd een leven terug in te pakken. Ja. Wat, hoe beslis je dan van, dit neem ik mee en dat neem ik niet mee?
2: Ik ben daar heel gemakkelijk in. Je hebt mensen die alles bijhouden, je hebt mensen die gemakkelijk iets kunnen wegsmijten.
0: Ja.
2: Ik ben bij de verzameling van mensen die gemakkelijk iets kan wegsmijten. Hè. Oh, dat is waar echt heel een boel. Hè.
0: Maar,
2: ja. Juist zo, de dingen waar je echt nostalgische waarde aan legt, dat iets betekent voor je gevoelsmatig. De rest, materialisme. Nee, ik heb dat ook niet gehad. Maar voor de rest, al die verhuizen en zo, ik heb dat altijd goed geregeld. Ik heb altijd gezegd, ik heb iets te doen, ik moet gaan optreden, of ik moet dit of dat. Ik heb het altijd zo'n beetje...
0: Ik had het mij kunnen inbeelden.
2: Ik heb het altijd goed georganiseerd, eigenlijk. Ja. En als het zwaarste gedaan was, dan heb ik ook 2 dagen vrij gehad of zo. Ja, maar ja, zeg, ieder zijn ding, hè.
0: Ja. Maar wat moest er voor jou zeker mee naar hier komen?
2: Bijvoorbeeld, de ring van mijn Peter, dat gaat op zijn sterfbed. Mijn vader is nu pas onlangs overleden. Dat is ook zoiets geweest, daar heb ik heel veel van afgezien. Mm. Want ik heb ik moest het kliek in voor die zware hartoperatie. En hij vocht ondertussen al 5 jaar tegen darmkanker. Ja, en zijn lichaam was kapot van de chemo. Hè. Hij heeft 14 chemo, was aan zijn 14e chemobehandeling bezig. Hè. Dat was alles aan het regelen en zo. En ik had gehoopt, als ik dan klikking ging gaan, van hem nog te... Allee, ja, je staat er niet bij stil, uiteraard. Maar als ik pas uit kliniek kwam, mocht ik ook niet bij hem. Dat hij mij niet zou... dat ik geen infectie zou krijgen door hem en omgekeerd.
0: Mm.
2: En ik heb er een paar meer levend gezien, voordat ik het klikking ging. Alleen op WhatsApp in het ziekenhuis. En dan is dat natuurlijk, 20 december heeft hij mijn hartstilstand gehad.
0: Ze zeggen zo, als een ouder sterft, dat is precies dat het dak van je huis wat weg is.
2: Ik denk dat het wel grotendeels afhankelijk is van welke relatie dat je hebt met je ouders. Hè. Maar wel een hele sterke band. En het laatste wat hij mij gegeven heeft, ik zal het eens laten zien. Dat is nu... Daar moet ik wel iets bij vertellen.
0: Ja.
2: Mijn pa was ook zo'n perfectionist. Hè. Bij zo'n verzamelingen te doen, dan kocht hem van alles op internet... Van die Chinese bazaar en zo. Horloges, dit en dat. Maar dat was allemaal heel schoon geëtaleerd.
0: Ah.
2: Thuis kassen vol, hè. En daar heeft hij zich mee bezig. Ja, ik kon het toch niet mee doen.
0: Ja.
2: En dan hier die horloge gaat, dat is niet echt. Dat is allemaal namaak.
0: Zakhorloge is dat, of wat?
2: Ja, een soort...
0: Dat is een zakhorloge dat je kan openkrijgen.
2: Ik zeg, voilà. Zie je het zo, hè.
0: Oh.
2: En hier staat erop, I love you forever, to my son. Zie je het?
3: Als de muren konden praten. VRT Radio 2.
4: Anja Daas.
0: Toch ook even vertellen dat je mijn hele babbel met Sergio kan beluisteren in de podcast Als de muren konden praten op VRT Max. En dit is zijn goede vriend Sam Goris.

0: Zouden ze beste vrienden zijn, Sam Goris en Sergio? Trouwens, in Pellenberg, in de woonkamer bij Sergio, eigenlijk niks te zien van zijn uitgebreide carrière. Daarvoor moesten we, of beter, mocht ik mee naar de kelder.
1: Een chique kelder?
2: Ja, hier hebben we de laatste presentatrices ook geweest en ze zijn ze nooit meer teruggevonden. Voor het lachen, hè.
1: Oh, wat is dat hier allemaal?
2: Dat is toch nog de grote van vroeger, de Serge. Ja, ah, hier is ze, sister.
1: Oh, hier.
2: De gouden plaat.
1: Ja.
2: Ja, van alles, hè, zeg.
1: Amai, amai. En waar gingen die dan vroeger? Nergens?
2: Nee, altijd gewoon in de kelder. Of als ze eerst nog met Tom Jones.
1: Wauw.
2: De jonge Axel Red.
1: Ja.
2: Lou Mariman van de Kids. Oh, wat zeg je dat er weer in dingen? Dat is ook van zo'n festivalke. Dat is nog een boot van mij van vroeger. Ik heb dat was met een Touch of Joy boot vroeger.
1: Wat is een Touch of Joy? Gekocht met de winst van Touch of Joy, ja. Of wat?
2: Dat was met een andere boot.
1: Wauw. En heb jij nu nog een boot?
2: Nee. Ik heb hem verkocht in 2009, 2008. Hier, zie.
1: Wauw. Je moet wel in de micro babbelen, hè?
2: Ah ja. Hallo, micro. Hier, zie je me?
1: Wauw. En verkocht?
2: Ja.
1: Waarom?
2: Dat het veel te veel centen kost. Hè. Ja. Dat is, het probleem is, ik vaarde heel graag. Maar elke 5 minuten was daar iets aan.
1: Ja.
2: En dat was al buiten, garantie weer al just. Deze vind ik ook wel iets zo. Ja, dat is een kameraad ook van mij. Dat is Stefan Evers, de motocrosser.
1: Ah ja, ik ben er ook geweest voor de podcast.
2: Ah, wel, voilà. Ierse. Je weet dan, hij verkoopt gin, hè.
1: Ah nee, dat weet je niet verteld.
2: Er zijn er maar 72 flessen in heel de wereld, gelijk als deze.
1: En dat is
2: zo verzegeld, zie je het? Dat is 3 liter gin, 72. En ik heb nummer...
1: 26.
2: Oh, dat is nummer 26.
1: En waarom staat dat in de kelder? Want gin is toch om te drinken, maar niet in deze.
2: Nee, ik hou dat als echt dingen... Dat moet ook verzegeld blijven.
1: Ah ja.
2: Ik hoop dat Stefan langer leeft dan ik, maar als hij dood is, heeft hij nog meer waarde. Hè? Sorry, Stefan.
1: Maar jij drinkt toch niet, of wel?
2: Nee, meer, hè.
1: Maar vroeger wel?
2: Ik heb, ja.
1: Maar,
2: bier, hè. Bier of gin.
1: Nu drink jij niet meer?
2: Ik heb mijn laatste druppel alcohol gedronken op als vorig jaar, half september. 3 pintjes in Spanje. Mm-hmm. Nu binnenkort ga ik voor de eerste keer... Ik heb terug onder de mensen op café en zo, want ik heb het nog niet gedaan, hè.
1: Oh.
2: Ik zit al 4 maanden een beetje zo geïsoleerd, zal ik maar zeggen. Al in 5 maanden al bekan.
1: En is dat raar? Gaat dat raar zijn om zo...
2: Ah, wel... Ik ben één keer al buiten geweest voor een award gaan uitreiken. Dat was in Oostende. Voor daar die James.
1: Ja.
2: De Jamies. De Jamies voor die online video dingen en zo. Hè. En ik deel het ook een beetje. Ze zal het niet graag hebben, dat zeg maar voor mijn dochter. Maar daar, dat was nog te vroeg. En ik kwam die zaal binnen en... zoveel prikkels in één keer. En ik werd niet goed. En de lawaai. En ik zei, amai, wat is dat? En dan, op de zijkant op de stoel komen te gaan zitten. En dan begon die show en ze hadden mij dan wel op de eerste lijn, al op de eerste rij gezet. En totdat ze mij kwamen halen voor die award gaan uitreiken, was ik daar zo ziek als iets. Hè.
1: Maar mensen verwachten dat je de Sergio bent als je buiten komt. En dat vraagt toch veel, denk ik. Hè?
2: Ja. En dan het rare is, dus ik stond dan achter dat podium, gereed voor mij, alleen voordat ze mij zouden aankondigen. Kom dat podium op, ik pak die micro vast op en dan was hij weg. Hè. En dan begin ik te entertainen. Het schijnt dat dat niet alleen adrenaline is, maar ook andere stoffen die vrijkomen in je lichaam. Als je die geluksstoffen of ik weet niet wat, die overheersen dan. Zo heb ik ook in feite de laatste 2 jaar met optredens gedaan ook. Hè.
1: Is het goed om naar boven te gaan?
2: Jawel.
1: Daar is het warmer.
2: Ja. Wacht eens even, toch nog iets laten zien.
1: Kleren.
2: Ik ben een beetje versleten nu. Wacht, hè.
1: Huh?
2: Hier. Daar heb ik mijn allereerste videoclip.
1: Dat is een jasje, hè?
2: Dat was in 1988.
1: Oh.
2: In Parijs. Heb ik dan mijn eerste videoclip gedaan. Quando. Hè?
1: Ja.
2: Tell me when will you be mine. Hè? En hoe ben ik er aangekomen aan dit festje?
1: Ja.
2: Dat is de toenmalige manager van mij, die de manager wil uithangen. Die zei, man, als je het echt wilt maken, moet er goed voorkomen. En ik had er geen bal verstand van. En hij is met mij naar dingen getrokken. En dan van Louise in Brussel. En van deze festjes waren er maar 3 in heel de wereld. Stevie Wonder heeft één, Cliff Richard en ik.
1: Dus die prijs was ook nou van alles.
2: Ja. En ik betaalde nog, hè, de zot.
0: Ja, en de prijs van het jasje... die kom je te weten als je naar de podcast luistert. Op VRT Max...

0: als de muren konden praten.
1: Het gaat weer goed met Sergio. Hij treedt weer op. Af en toe gaat hij naar zijn tweede thuis in Spanje. Hij is weer helemaal terug. Maar hoe droomt hij de toekomst? Dat mocht hij mij laten weten in een mail die ik hem over 20 jaar ga sturen met de vraag: hey Sergio, hoe gaat het met jou tegenwoordig?
2: Dag Anja. Met mij niet zo goed, want ben al 14 dagen op zoek naar mijn valse tanden. Enfin, voor de rest heel goed. Ik zit hier in Spanje in een hotel voor ouderen die het gemaakt hebben. Ik hoop met jou ook alles goed. Dikke kus, Sergio.

0: Radio 2.
1: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Zelfbouwmarkt straffe badkamerradiatoren om uw gat aan te warmen. Of gewoon om uw handdoekop te drogen. Nu tot 50% korting op radiatoren. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis. Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
3: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
4: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
5: Bij getuigd.
6: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
7: Maak elk...
8: Wat eten we? Ik heb honger.
7: Momenten, Max.
9: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school, moe, een beetje ambetant.
8: Oh.
9: En grote honger natuurlijk. En jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
7: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
9: de max.
10: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
11: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
10: Huh?
11: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
12: Onwaar.
11: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
10: Ah, serieus?
11: Doe de AI-check in de app van VRT Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. VRT Nieuws, helemaal helder.
13: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Middelkerken is een zwaar ongeval gebeurd toen de politie een bestelwagen achtervolgde waarin transmigranten bleken te zitten. De bestelwagen is gecrashed en 8 mensen raakten gewond, zegt de burgemeester van Middelkerken, Jean-Marie de Dekker.
1: Die wordt onderschept door onze motoragent, maar de bus rijdt door. En hij rijdt in tegenovergestelde richting van het verkeer op de kustweg. En de motard rijdt voor om de mensen te waarschuwen dat er spookrijder is. Hij wordt voorbijgestoken door dit busje dat dan uit de bocht gaat aan hoge snelheid. Met 8 gewonden tot gevolg, waarvan er 6 in de kliniek liggen in Oostende. En 2 in het hospitaal in Veurne, waarvan 1 in zwaar levensgevaar.
0: Transmigranten die opgepakt worden, worden meestal snel weer vrijgelaten. De Dekker pleit ervoor om ze te kunnen vasthouden tot ze teruggestuurd kunnen worden. Het Israëlische leger heeft de dringende evacuatie bevolen van 11 dorpen in het zuiden van Libanon. De gebieden liggen buiten de veiligheidszone die Israël zelf heeft ingesteld en waar de inwoners al gevlucht zijn. Israël rukt alsmaar verder op, zegt correspondente Desi Moore.
2: Het is steeds noordelijker. Ze zeggen dat vanuit daar op Israël wordt afgevuurd en daarom ze dit moeten doen. Israël controleert nu bijna 70 dorpen in het zuiden. En ook zijn er de gevechten op de grond in die gebieden die Israël dan nu bezet houdt, waarbij ook Israëlische soldaten gewond raken en gedood worden.
0: Oekraïne heeft een Russische haven aangevallen in de Baltische Zee, de haven van Primorsk. Dat zegt de Russische gouverneur. In de haven is brand uitgebroken, maar die is intussen alweer geblust. Rusland zegt dat het 60 Oekraïnse drones uit de lucht heeft gehaald. Volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn ook 2 Russische olietankers geraakt aan de ingang van de Zwarte Zee. Dat waren schepen die onder een valse naam varen om westerse sancties te omzeilen en toch nog olie te kunnen verkopen. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Dat wordt het 25e album van de Engelse rockgroep. Er waren al een tijd geruchten en de groepsleden gaven al verschillende hints dat er iets te gebeuren stond. Frontman Mick Jagger zal bijna 83 jaar zijn als het nieuwe album deze zomer uitkomt. Buien schuiven van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in de namiddag opnieuw onweer in het centrum tot 20 graden. Dinsdag en woensdag worden frisser en wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2.
4: What we're gonna do right here is go back, back into time.
5: Sunday. De prehistorie.
6: Hele goeiemorgen, welkom in de prehistorie. Ik nodig je nu al uit op zondag 17 mei voor een heel speciale aflevering van dit programma. Naar aanleiding van 70 jaar Eurovisie Songfest.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
4: Radio 2.
5: De prehistorie.
4: Guy de Pre.

0: 2 mei 1965 brak Ed Sullivan een dure eed die hij het jaar daarvoor gezworen had en nodigde hij deze Rolling Stones toch weer opnieuw uit in zijn legendarische Ed Sullivan Show op het Amerikaanse netwerk CBS. Ze speelden er The Last Time, hun derde Britse nummer 1 hit. Bij ons bereikte het de top 10 van de hitparade in het tijdschrift Jukebox en in Nederland bleef het steken op nummer 2 in de Veronica Top 40. Enkele gespreksonderwerpen 61 jaar geleden in de eerste week van mei 1965. In Brussel gingen de graafwerken voor de aanleg van de metro van start. Die militaire junta die in de Dominicaanse Republiek de macht had gegrepen, werd niet erkend door de Verenigde Staten. Enkele kranten publiceerden de eerste foto's van de Nederlandse kroonprinses Beatrix samen met de jonge Duitse diplomaat Klaus von Amsberg. En Cambodja verbrak 61 jaar geleden alle diplomatieke betrekkingen met de VS.
1: De prehistorie.
2: Nostalgie met Guy de Pree.

0: Deze Amerikaanse drifters kenden in 1964 een ferme tegenslag toen hun leadzanger Ruby Lewis overleed. Oud-groepslid Johnny Moore keerde daarop terug en nam de leadzang over. Hun Saturday Night at the Movies kwam begin mei 1965 nieuw binnen in de Britse charts. Eind april 1965 hadden enkele legerofficieren de macht gegrepen in de Dominicaanse Republiek. Op 3 mei werd de militaire leider van de opstand aangeduid als voorlopige president. Die regering werd door de Verenigde Staten niet erkend. Amerikaanse troepen vormden zelfs een soort van veiligheidszone om de vestiging van een communistisch bewind in de Dominicaanse Republiek te verhinderen. VS-president Lyndon B. Johnson noemde de nieuwe machtshebbers dan ook communistische samenzweerders.
1: What began as a popular democratic revolution committed to democracy and social justice very shortly moved and was taken over and really seized and placed into the hands of a band of communist conspirators.

0: Wat is het verband tussen de wereldhits Born to be Alive van Patrick Hernandez, Sexual Healing van Marvin Gaye en deze Frans-Belgische zanger Marc Arian? Die nummers werden zomaar opgenomen in de bekende studio Cathy van Arian. Marc Arian was een self-made man die zich met alle facetten van zijn eigen muziek inliet. Uit de beginperiode van zijn carrière kwam dit succes Cathy, naar wie zijn latere studio in Ohain werd genoemd, omdat hij die had gebouwd met de opbrengst van de verkoop van dit nummer. Op 30 november 1985 kwam er vroegtijdig een einde aan zijn hectisch leven. We doen het allemaal wel eens, want commentaar geven op andere weggebruikers is van alle tijden. Ook 61 jaar geleden stonden de beste stuurlui blijkbaar aan wal. Een fragmentje uit het radioprogramma Trammeland van woensdag 5 mei 1965.
1: Ik heb me hier een van een stoosplaats. Daar de minst is, geloof dat de min 72 jaar is. Uit de minne week een kabinet gekocht, al geleren parotter. Ze hadden nog mij bestond.
2: Ik heb me verlest dat zelf ook nog gezien. Dat dus een vrouw er ontpoeieren was en ontmakiëren, juist als ze verder het licht stond, verstoord. En dan moeten ze nog alle gaken dat allemaal wegbergen als het licht groen werd. Dat zou niet mogen zijn, toch niet, hè? Ik vind dat de mensen nogal onverdroogzaam zijn op de boom, hè. Dat ze gemakkelijk krikkel zijn, hè. En een vinger maken en een vest maken en zo. Wel zo precies, laat de meester in school, hè. Wat er een aanweer gedaan, zo.
3: Ze zijn er zelfs nou voor een rood licht of iets en het gewoon niet rap moet, dan is dat tuut.
1: Dan zijn de nooien, zijn Annetje van de Stummerik, zei.
3: Ze willen en ze kunnen niet.
4: Als jij

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
3: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
2: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
3: Waar zie je die giraf daar?
2: Of Zoo Plankendaal.
3: Oh, zo schattig.
2: Vanaf dinsdag bij dag allemaal. Brico, Brico City.
4: En Brico Planet zijn jarig.
2: Al onze winkels zijn nu zondag open.
4: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
2: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
4: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Radio 2. Terug naar de gouden jaren 60.
6: De prehistorie.
5: Guy de Pre.

Daarnet wilt u dat met een walsje uit zijn allereerste album Lach ermee. En nu de Beatles met een cover van Chuck Berry. Rock'n'Roll Music, begin mei 1965. Goed voor nummer 1 in Nederland en in Australië. De derde James Bond-film, Goldfinger, brak 61 jaar geleden alle bioscooprecords en ontketende een heuse Bond-manie met Sean Connery, die opnieuw aantrad als de held 007. Het verhaal was gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1959. De film was een van de invloedrijkste, waarin veel typische elementen, die later nog zouden opduiken in andere Bond-films, werden geïntroduceerd. Voor de lange carrière van zangeres Dame Shirley Bassey waren de liefst 3 James Bond-songs die ze mocht zingen superbelangrijk. En natuurlijk deze strafst van allemaal. Goldfinger! Gold.

0: Shirley Bassey in mei 1965 met het thema van de James Bond film Goldfinger. Tijdens de Week van het Rode Kruis vertelde deze jongeman 61 jaar geleden op vrijdag 7 mei 1965 waarom hij ambulancier wilde worden.
1: Het verzorgen van gekwetsten en het werken in de hulppost en ook de autotechniek. Het is nu het derde jaar dat ik deze cursus volg en we kwamen nu voor het brevet van ambulancier. Ja, we mogen enkele inspuitingen geven op bevel van een dokter of in opdracht dus, anders niet. Mijn bedoelingen zijn eigenlijk het helpen van mensen bij ongevallen en zoals men pijn heeft. Maar verder ben ik niet van plan van mijn beroep ervan te maken.
2: Hello.

0: Scorpions, een Britse band uit Manchester, en dus niet te verwarren met hun latere Duitse naamgenoten uit Hannover, konden in hun eigen land geen platencontract versieren, maar ze hadden in de Benelux wel succes. Met deze rockende Fats Domino cover, Hello Josephine. 61 jaar geleden onthulde de Britse Queen Elizabeth in Runnymede in Surrey een monument ter nagedachtenis van de vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy. JFK leefde als jonge kerel een tijd in Londen toen zijn vader daar Amerikaans ambassadeur was.
1: With all our hearts, my people shared his triumphs, grieved at his reverses and wept at his death. The unprecedented intensity of that wave of grief which swept over our people at the news of President Kennedy's assassination was a measure of the extent to which we recognized what he had already accomplished and of the high hopes that rode with him in a future.

0: Martha Reeves en de Vandellas waren in mei 1965 als koninginnen van Motown al ontroond door de Supremes. Songschrijvers Eddie Holland, Lamont Dozier en Brian Holland bleven wel instaan voor een aantal hits van de second class damesgroep. Nowhere to Run behoorde tot die categorie. Terwijl de Supremes nummer 1 hit scoorden, waren Martha Reeves en de Vandellas in de VS goed voor een 8e plaats. En daarmee hebben we zowat alles gehad voor de eerste week van mei 1965. En is het dus nu tijd voor de 70s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: De prehistorie.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
3: Radio

Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Van de drie zangeressen van La Belle was 51 jaar geleden een van de meest vrijpostige vragen uit de popgeschiedenis. Geschreven door Kenny Nolan en Bob Crew bleek deze song een echte goudmijn, want in 1998 werd het opnieuw een hit voor All Saints en daarna was het de beurt aan Christina Aguilera samen met onder meer Pink en Lil' Kim, die het in 2001 met veel succes zongen in de film Moulin Rouge. In de eerste week van mei 1975 hadden de mensen het over deze dingen. Onze regering bevroor voor een periode van 2 maanden de kleinhandelsprijzen als remedie tegen de voorthollende inflatie. Een Belgisch Mirage gevechtsvliegtuig stortte neer op woningen in het Duitse plaatsje met de toepasselijke naam Vechta. 7 mensen kwamen daarbij om het leven. En de Amerikaanse soulzangeres Minnie Riperton scoorde 51 jaar geleden met het wondermooie Lovin' You dat ze zelf had geschreven en dat door Stevie Wonder werd geproduceerd.

0: Mijn tante gaf haar hele leven om anderen een beter leven te geven. En nu ze er niet meer is, doet ze dat nog altijd. Dat is pas een nalatenschap.
1: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
2: Radio 2.
3: Terug naar de gouden jaren.

0: Deze Rubettes waren in de afdeling Teeny Bopper Bands met hun witte pakken en dito petten veruit het succesvolst. En uit hun rijke hitcatalogus was dit I Can Do It van 51 jaar geleden. Wayne Bickerton en Tony Waddington waren toen hun songleveranciers. Traditioneel vieren de socialisten in ons land ook hun feestdag op 1 mei. En dat was ook al zo in 1975.
1: In Antwerpen stapten duizenden deelnemers gedurende 2 uur voorbij de tribune. Op de spandoeken werden vooral economische eisen meegedragen. Fel opgemerkt werd een groepje Portugese socialisten die uitbundig de overwinning van hun partij bij de verkiezingen van vorige week vierden. Ook in Gent stond de economische problematiek centraal. Naast het behoud van de werkgelegenheid werden ook gelijke rechten voor de vrouw geëist en de democratisering van het onderwijs. Op de tonen van een klinkende internationale, uitgevoerd door de Lochte Gentenaars van Walter de Buk, stapte een kleurrijke stoet door de stad.

0: Alan Toussaint schreef dit Shura Shura voor Frankie Miller. Met de Amerikaanse zangeres Betty Wright voorzag Shura Shura in 1975 van een disco-sausje en ze had er een overzeese hit mee. Later was Betty stemcoach van zangeressen zoals Gloria Estefan, Jennifer Lopez en Joss Stone. In mei 2020 overleed Betty Wright aan de gevolgen van kanker. Theaterman en gevierd acteur Nant Buyl was 51 jaar geleden directeur van de Brusselse KVS. Op vrijdag 2 mei 1975 stelde Nant het seizoen 75-76 voor in zijn schouwburg.
1: Goede comedies bijvoorbeeld, die zijn vandaag de dag zeer moeilijk te vinden. Als je in Londen of Parijs gaat kijken, dan kom je meestal voor dat soort blijspelen te staan, maar wat wij in onze theatertaal noemen, het doek gaat op en de broek gaat af. Daar willen wij ons natuurlijk niet aan begeven, daarom zoeken wij naar stukken, als het dan over comedie gaat, op een hoger niveau. En die lopen natuurlijk niet zo dik. Daarom grijpen wij soms eens terug in de tijd en zetten wij stukken op die inderdaad gevestigde waarden zijn, die van een bepaald pijl zijn, die wij dus zonder blozen kunnen voorstellen aan ons publiek.

Dingedong dat geschreven werd door Eddie Owens, Dick Bakker en Will Luikinga wonnen deze Nederlandse teach-in het Eurovisie Songfestival van 1975. Één jaar na ABBA dus. Vandaar ook de gelijkenis met die Zweedse band. Zondag 17 mei nodig ik je hier in de prehistorie uit voor een reis doorheen 70 jaar Eurovisie Songfestival met de opvallendste gebeurtenissen en de mooiste liedjes van 7 decennia Songfestival. En nu, na het nieuws, ben je welkom in week 1 van mei 1985 met hits van onder andere Talking Heads, Pat Benatar en twee Belgen. Afspraak daarvoor over enkele minuten hier in de prehistorie.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Middelkerk is een zwaar ongeval gebeurd toen de politie een bestelwagen wilde controleren waar transmigranten in zaten. De bestuurder van de bestelwagen vluchtte weg en ging als spookrijdend uit de bocht. De 8 inzittenden raakten gewond en een van hen is in levensgevaar. De burgemeester van Middelkerk, Jean-Marie de Dekker, zegt dat transmigranten blijven proberen om naar het Verenigd Koninkrijk over te steken, omdat ze snel weer vrijgelaten worden als de politie hen oppakt. De Dekker wil dat de politie die mensen langer kan vasthouden.
1: 20 uur werken daaraan en dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zullen we dat die instroom stoppen. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen alsjeblieft tot de volgende keer.
0: Voor de kust van Noord-Frankrijk zijn 2 vrouwen verdronken toen ze met een boot naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te raken. Er zaten 82 mensen in die boot. De oversteek mislukte en de boot spoelde weer aan op het strand. Daar bleek dat de 2 vrouwen overleden waren. Het Israëlische leger heeft de dringende evacuatie bevolen van 11 dorpen in het zuiden van Libanon. Het zijn dorpen die buiten de veiligheidszone liggen waar inwoners van Israël al moesten vertrekken voor aanvallen tegen de militie Hezbollah. En zo rukt Israël alsmaar verder op, zegt correspondente Desi Moor.
2: Israël controleert nu bijna 70 dorpen in het zuiden. En elke dag zijn er dus die nieuwe evacuatieoproepen voor andere dorpen die vaak verder in het noorden liggen. En ook zijn er natuurlijk de gevechten op de grond in die gebieden die Israël dan nu bezet houdt, waarbij ook Israëlische soldaten gewond raken en gedood worden.
0: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio reist donderdag en vrijdag naar Rome om de plooien glad te strijken met de paus. Dat schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera. De Amerikaanse president Trump heeft verschillende keren hard uitgehaald naar de paus nadat hij kritiek had geuit op de oorlog tegen Iran. Zelfs de Italiaanse premier Meloni nam daarna afstand van haar bondgenoot Trump. Rubio zal spreken met de nummer 2 van het Vaticaan, Pietro Parolin. Of hij ook een audiëntie krijgt bij de paus, ligt nog niet vast. Buien schuiven van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in de namiddag opnieuw onweer in het centrum tot 20 graden. Dinsdag en woensdag worden frisser en wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
4: Maatkastkunst Online.
5: Radio 2.
6: What we're gonna do right here is go back into time.

0: Welkom terug in de prehistorie. 41 jaar geleden in de eerste week van mei 1985 met Pat Benatar, die er nu 73 is. In lang vervlogen tijden werkte Pat in een bank en als serveerster, maar ze werd als zangeres ontdekt tijdens een talentenjacht en ze scoorde met Love is a Battlefield haar grootste hit. Die nummer 1 was bij ons al in april 1984 een feit, maar in Groot-Brittannië liet het succes langer op zich wachten en daar stond Pat pas in mei 85 genoteerd. In week 1 van mei 1985 gebeurde er dit. De terreurbeweging CCC pleegde een bomaanslag op het VBO-gebouw in het centrum van Brussel. In de Poolse hoofdstad Warschau werd een grote betoging van de vakbond Solidarność door de politie uiteengeranseld. In heel wat Europese landen werd 40 jaar vrede gevierd en het einde van Wereldoorlog 2 werd uitgebreid herdacht. In Bonn hielden de 7 rijkste landen 41 jaar geleden een economische top. Die ging vooral over het handelstekort van de VS. Radio
1: 2. Terug naar de gouden jaren 80.

0: Een van de allereerste successen van songschrijfster Diane Warren was 41 jaar geleden Rhythm of the Night voor deze Amerikaanse familie-funkband DeBarge. Rhythm of the Night werd een grote hit en het werd gelabeld met het keurmerk van Funky Town, ons funk, soul en disco-programma in die jaren 80. Er vielen op 1 mei 1985 twee doden bij een CCC-aanslag met een bomauto aan het kantoor van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, in het centrum van Brussel. De slachtoffers waren twee brandweermannen die de waarschuwingen van de CCC niet hadden gelezen. CCC stond voor Cellule Communiste Combattante en was een extreem linkse terreurorganisatie. Reporter Dan Huet was kort na de aanslag al ter plaatse.
1: Iets na middernacht is het hoofdpolitiecommissariaat van de Brusselse politie opgebeld door een bewaker van een van de kantoorgebouwen in de Stuiverstraat. Een smalle straat die vertrekt op het Kantersteen aan het Centraal Station en doorloopt op de achterkant van het gebouw van het Verbond van Belgische Ondernemingen. De bewaker meldt dat er onbekenden op straat staan met CCC-pamfletten. Enkele minuten later is er een politiepatrouille ter plaatse, maar de verdachten zijn al verdwenen. Een van de politiemannen ziet dat er rook uit een auto komt en waarschuwt de brandweer.

0: Vanuit Gent maakten de inmiddels allebei overleden Rembert de Smet en Herman Seelis als twee Belgen 41 jaar geleden de podia onveilig met een mayo, een elektrische gitaar en een drumkit. Tijdens zomerhit van 1985 vielen ze in de prijzen. Lena was hun grootste hit, die ook werd opgepikt in onze buurlanden en die mij toch altijd doet denken aan Leila van de Kreuners. Hoe reageerde premier Wilfried Martens 41 jaar geleden op de CCC-aanslag met een bomauto aan het VBO-gebouw in Hartje, Brussel?
1: We zijn ervan overtuigd dat deze aanslagen mede voorbereid zijn in een internationale samenwerking. En dus ik geloof dat na de beslissingen die we reeds maanden geleden hebben genomen tot meer samenwerking en het ter beschikking stellen van meer mensen, we alle mogelijke doelwitten nu voor nieuwe aanslagen nog sterker moeten beschermen dan in het verleden.

0: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
1: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
0: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
2: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
0: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
3: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
4: Alles goed.
0: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
4: Alles goed.
0: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Ik ben Nathalie, Fintrobankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
6: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
8: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
9: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
8: Maar dank u.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
4: Radio 2.
0: Terug naar de gouden jaren 80.
4: De prehistorie.
0: Guy de Pre.

0: Daarnet voor de break de nu 71-jarige musicalster en later directeur van de musicalafdeling van het Ballet van Vlaanderen, Linda Lepom, met wie ik samen de prehistorie van de musical heb mogen maken. Mooie tijd. Linda zong in 85 op het Eurovisie Songfestival voor ons land Laat Me Nu Gaan en ze werd laatste met 7 punten van Turkije. En nu speelde ik de live versie van Slippery People van Talking Heads met de opvallende frontman David Byrne, die enkel in Vlaanderen en in Nederland een hit was, die live versie, 41 jaar geleden. In mei 1985 ontstond er in ons land een politieke polemiek tussen christendemocraten en socialisten. Volgens CVP-voorzitter Frank Swalen droeg zijn partij daarvoor mee de verantwoordelijkheid.
1: Ja, dat is juist. Ik denk dat wij een collectieve verantwoordelijkheid dragen in dit land, en trouwens in heel West-Europa, voor hetgeen tijdens de jaren 70 gebeurd is. Dus het komt er niet op aan te zeggen dat ons geen schuld treft. Maar het komt er wel op aan om te zeggen dat wij tijdig hebben ingezien dat het zo niet voort kon zoals het toen in die welvaartsjaren bezig was. En premier Martens heeft in maart 1981 eigenlijk een zeer drastisch noodplan, een reddingsplan, voorgelegd aan onze toenmalige socialistische regeringspartners. En daar is de breuk ontstaan. Want toen hebben de socialisten ofwel uit onmacht ofwel uit onwil geweigerd aan dit herstelbeleid te gaan meewerken. In 1965 Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Zelfs in de Verenigde Staten, waar songs met kritiek op de Vietnamoorlog doorgaans op weerstand konden rekenen, werd dit 19 van Paul Hardcastle een hit. Hardcastle verwerkte samples uit de documentaire Vietnam Requiem in een elektronische productie met vocoders en gesyncopeerde beats. De documentairemakers kregen een groot deel van de opbrengst, waardoor Hardcastle er niet zoveel zelf aan overhield. De titel 19 verwees naar de gemiddelde leeftijd van Amerikaanse soldaten tijdens die Vietnamoorlog. Slechts 19 jaar dus. Paul Hardcastle was 41 jaar geleden ook een keer te gast op de Funky Town Party in het Casino-cursaal van Oostende. Ook 41 jaar geleden werd er in Vlaanderen strijd geleverd tegen doping in de sport. Volgens professor Michel de Bakkere van de Gentse Unif werd er in 1985 doping gebruikt in zowat alle sporten en op alle niveaus.
1: Het spijtige is dat hoe amateuristisch die sport ook is en die recreatiesport ook is, dat onmiddellijk daar een geest binnenkomt van competitie. En de gebuur X wil niet onderdoen voor de gebuur Y. En niet eenstaande dat dus de gebuur X 40 jaar is en de gebuur Y 25 jaar, wil hij toch nog even goed meepeddelen in dat korps of in die ploeg van die zondagtoeristen of in de een of andere sportdiscipline. En wanneer hij dat kan bereiken door het gebruik van, dan ben ik overtuigd dat heel wat mensen niet zich daartegen kunnen afzetten en de naam en ook de reputatie hoger houden dan eventueel de risico's.

0: Glenn Frey schreef muziekgeschiedenis als lid van de Eagles en hij was verantwoordelijk voor een aantal van hun grootste hits. In 1980 startte Frey een solo carrière op. In 1985 scoorde hij solo met The Heat Is On uit de film Beverly Hills Cop, een stevige hit bij ons ook. Frey overleed op 18 januari 2016 op 67-jarige leeftijd in New York. De eerste week van mei 1985 is gepasseerd en dan komen de 90's eraan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: De prehistorie.
1: Terug naar de gouden jaren 90.

Hola Pola, 31 jaar geleden stond er nogal wat discotheekmateriaal in de hitlijsten. Twee danseressen slash zangeressen en een rapper, MC Saar, vormden in 1993 in Berlijn het dance trio The Real McCoy. Ze hadden hits in Europese danceclubs met nummers zoals dit, Love and Devotion. Enkele onderwerpen waarover werd gepraat in de eerste week van mei 1995. De Antwerpse politie werd doorgelicht, maar de vakbond was het niet eens met de conclusies. Jacques Chirac won nipt de Franse presidentsverkiezingen. In Japan werd dodelijk gifgas in de metro ontdekt. In de Amerikaanse staat Alabama werd begin mei 1995 de beruchte Chain Gang opnieuw ingevoerd voor gedetineerden. En de Ierse boysband Boyzone scoorde 31 jaar geleden met deze cover van een toen 20 jaar oude hit van The Osmonds. Love Me For A Reason, geschreven door Johnny Bristol.

0: Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Oh, zie die giraf daar.
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
3: Terug naar de gouden jaren 90.
4: De prehistorie.
3: Guy de Pre.

0: Hit 74-75 van het album Ring maakte Van de Connells in Europa een one-hit wonder. Op 6 mei 1995 stonden ze al voor de tweede week in de Nederlandse top 40 en bij ons zouden ze de nummer 2 bereiken. In hun thuisland Amerika was dit geen succes. Het Nederlandse adviesbureau Berenschot, niet te verwarren met de Antwerpse voetbalclub Beerschot, lichtte 31 jaar geleden de Antwerpse politie door. Gerard Geurtjens van Berenschot met de conclusies van die doorlichting.
1: Het nieuwe is dat wij in ons advies hebben aangegeven niet meer politie op straat te willen door extra agenten aan te stellen, dus door nog meer agenten te willen in Antwerpen, maar door de politiewerking te veranderen. En dat houdt in dat er een beweging zou moeten ontstaan van agenten van het centrale niveau naar het decentrale niveau, naar de wijken toe. En daarnaast adviseren wij om officieren minder een binnenfunctie te geven, maar ze meer op straat hun werk te laten doen. Dus leiding geven op straat. Van mijn

0: Deze Amerikaanse zanger Joshua Caddison is inmiddels 63 en maakte in de 90s furore. Caddison is bekend geworden met Jesse en door zijn relatie met Sarah Jessica Parker uit de populaire televisieserie Sex and the City. En naar verluidt zou deze wereldhit over haar gaan, maar dan wel geschreven toen het vuur tussen die twee al was uitgedoofd. In het consumentenprogramma Op de Koop Toe van Emiel Goele ging het op maandag 1 mei 1995 over Ardeense ham, of hesp, zoals wij hier in Vlaanderen zeggen. Wat vonden deze klanten bij de slager 31 jaar geleden van die Ardeense ham?
1: Als ik visite krijg, zeker en vast komt die hesp op de tafel. Die Ardeense heeft zeker en vast, hè.
2: Niet te veel vet aan, maar wel wat vet aan, hè. Want anders is ze niet zappig.
3: Ja, ik koop liever de Italiaanse charcuterie, die vind ik veel beter.
4: Ik verkies de echte Ardeense ham. Als ik dan toch ham koop, ik vind die Parma ham, dat is allemaal wat overroepen. Er wordt wel veel reclame voor gemaakt, maar ik vind de echte Ardeense toch lekker.
5: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Marco Borsato heeft er moeilijke jaren op zitten, maar inmiddels wordt zijn muziek ook in Nederland weer gespeeld. En gaf hij het eerste tv-interview na zijn vrijspraak en wel aan zijn vriend Sergio Herman op een Vlaamse zender. In 1995 was Waarom nou jij de tweede grote hit van Borsato. Het was een bewerking van een nummer van de Italiaan Riccardo Cocciante. Voor meer de prehistorie kun je op maandagochtend vroeg terecht op Radio 2 om 4 uur 's morgens, zaterdags wat later om 10 uur op Radio Bene en elke zondag ook om 10 uur natuurlijk op Radio 2. Bedankt om te luisteren vandaag, geniet van je dag en graag tot in de volgende De Prehistorie.

0: Maak elk.
1: Klaar. Ik ga naar mijn kamer.
0: Momenten, Max.
2: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm.
1: Later.
2: Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
0: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
2: de max. Radio.

0: Radio 2.
1: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
2: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
3: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Zelfbouwmarkt straffe badkamerradiatoren om uw gat aan te warmen. Of gewoon om uw handdoek op te drogen. Nu tot 50% korting op radiatoren. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Zelfbouwmarkt. Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
5: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
4: Huh?
5: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
6: Onwaar.
5: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
4: Ah, serieus?
5: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden.
7: 14 Nieuws, helemaal helder.
8: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
9: Bij getuigd.
10: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
11: Maak elk.
12: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
11: Momenten, Max.
13: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
11: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Catnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
13: de max.
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Dout. De discussie over de aanpak van transmigranten laait weer op na een zwaar ongeval in Middelkerke. Israël breidt zijn oorlogsterrein in Libanon verder uit. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wordt naar Rome gestuurd na de ruzie tussen Trump en de paus. Vannacht is in Middelkerke een busje met transmigranten gecrashed dat wegvluchtte voor de politie. De 8 inzittenden zijn allemaal gewond geraakt en 1 iemand is in levensgevaar. De burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie de Dekker, zegt dat transmigranten blijven proberen om op bootjes naar het Verenigd Koninkrijk over te steken, omdat de politie hen te snel moet vrijlaten als ze opgepakt zijn.
1: 20 uur werk daaraan en dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zullen we dat die instroom stoppen. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen alsjeblieft tot de volgende keer.
0: Marianne Temmerman, burgemeester De Dekker wil dat de politie transmigranten langer kan vasthouden. Is dat niet mogelijk?
2: Dat is wel mogelijk en dat is ook al gebeurd en er is zelfs al voluit op ingezet onder toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franke in 2018. Maar dat leverde zo goed als niks op. Voor de grootste groep van die opgepakte transmigranten bleek het niet mogelijk om ze terug te sturen, simpelweg omdat het land van oorsprong niet de reisdocumenten afleverde. En dan moeten ze weer vrijgelaten worden. Er staat voor elk mens een limiet op hoe lang je kan worden opgesloten. Voor mensen zonder verblijfsvergunning is dat 8 maanden. De wet kan natuurlijk aangepast worden aan de Europese richtlijn naar 18 maanden, maar dan nog is het de vraag of het dan wel lukt en of dat de meest efficiënte inzet is van geld en plaatsen in gesloten terugkeercentra.
0: Bedankt voor de uitleg, Marianne. Het incident in Middelkerke was niet het enige. In Noord-Frankrijk zijn 2 transmigranten gestorven tijdens een mislukte poging om in het Verenigd Koninkrijk te raken. De vrouwen zaten op een volgeladen boot met meer dan 80 mensen en zijn mogelijk gestorven door verstikking. Het Israëlische leger eist dat alle inwoners vertrekken uit 11 dorpen in het zuiden van Libanon. Israël wil daar doelwitten van de pro-Iraanse beweging Hezbollah aanvallen. De dorpen liggen buiten de zone die Israël eerder al had afgebakend en waar de Libanezen al weg moesten. En ondanks het staakt het vuren moeten nu opnieuw veel mensen hun huis verlaten, zegt correspondente Desi Moor.
3: U ziet, sommigen doen dat wel, anderen doen dat niet. Vorige week zagen we wel weer op één dag een hele grote stoet mensen die vertrok, maar die dus overwegen moest, waar de bruggen verwoest zijn, allemaal heel erg lastig. Maar ja, anderen willen niet meer weg, kunnen nergens heen en die blijven.
0: Sinds het begin van de aanvallen zouden in Libanon al bijna 2700 mensen omgekomen zijn. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio gaat volgende week naar Rome, waar hij onder meer een afspraak heeft in het Vaticaan. De Amerikaanse president Trump haalde onlangs een aantal keer hard uit naar de paus, omdat hij kritiek had op de oorlog tegen Iran. Mieke Strinks, moet Rubio het gaan oplossen?
4: Ja, dat zou inderdaad de bedoeling zijn, want het heeft hard geknetterd. Trump noemde de paus, de allereerste Amerikaanse paus dan nog, een slappeling die geen verstand had van buitenlandse politiek. En toen postte hij op sociale media ook nog een beeld van zichzelf als een Jezusachtige figuur. En dat leidde tot grote verontwaardiging ook bij Amerikaanse katholieken die voor Trump hebben gestemd. Zelfs die Italiaanse premier Meloni, die toch een nauwe bondgenoot is van Trump, nam toen afstand van hem. De paus beet trouwens ook zelf van zich af. Tijdens zijn reis door Afrika zei hij dat de wereld wordt geteisterd door een handvol tirannen.
0: En gaat Rubio ook echt de paus ontmoeten?
4: Wel, dat is nog niet zeker. Er is nog geen audiëntie met de paus vastgelegd. Rubio ziet wel de rechterhand van de paus, Pietro Parolin. En hij gaat ook spreken met de Italiaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Een ontmoeting met premier Meloni ligt ook nog niet vast.
0: Dankjewel, Mieke. Oekraïne heeft een Russische haven aangevallen in de Baltische Zee, de haven van Primorsk. Er is brand uitgebroken, maar die is intussen alweer geblust. Elders aan de ingang van de Zwarte Zee zijn volgens de Oekraïense
4: defensie een ontmoeting met premier Meloni ligt ook nog niet vast.
0: Dankjewel, Mieke. Oekraïne heeft een Russische haven aangevallen in de Baltische Zee, de haven van Primorsk. Er is brand uitgebroken, maar die is intussen alweer

0: Westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden, maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Vooraan de problematiek van de transmigranten aan onze kust. Vannacht is een busje gecrashed in Middelkerke toen de bestuurder vluchtte voor een politiecontrole. 8 mensen raakten gewond. Burgemeester De Dekker wil dat transmigranten die onderschept worden langer vastgehouden kunnen worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Sophie. 5:12 op de E40 van de kust naar Brussel. Ruim een half uur filegolven tussen Jabeke en Gent. En op de Antwerpse ring richting Nederland komen er ook 20 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen zijn er wat kleine vertragingen.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Radio 2 Top 2000 quiz.
3: Kim de Brie.
4: De vraag is niet, mag ik u kussen? Nee, het is effectief met getuite lippen vanmiddag, want we gaan op zoek naar muzikale zoenen. En wees maar gerust, er wordt wat afgekust in de muziek.

vanmiddag. Je quizt wel mee voor een duo-ticket voor het concert van ZZ Top op 9 juli in Vorst Nationaal. En kijk, een kus kan soms ook grensverleggend zijn. Dat heeft Katy Perry ondervonden.

kiss. In plaats van een kikker te kussen in de hoop dat er dan een prins verschijnt, is het hier net omgekeerd. De kiss van Prince. En daarmee zijn we vertrokken voor wat muzikaal gelibber vanmiddag. Een kus van de juf en een bank vooruit, dat kan je niet winnen.

0: I Kissed a Girl. En dat is duidelijk in de smaak gevallen bij deze Katy Perry.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag 1.
0: Maar Katy Perry, zo heet ze niet echt. Ze gebruikt deze artiestennaam om verwarring met een bekende actrice te voorkomen. Wat is haar echte naam? A. Katie Winslet. B. Katie Beckinsale. Of C. Katie Hudson.
3: Yes!
0: Het antwoord schrijf je best even op, want er komen nog 3 andere vragen. Of als je wat digitaler bent, dan klik je gewoon nu al het juiste antwoord aan via de Radio 2 spelnieuwsbrief in je mailbox. Of je kan ook meespelen via Doe Mee op het Radio 2-kanaal op VRT Max. En dus, je kan er dat duo-ticket voor het concert van ZZ Top mee winnen vanmiddag. 9 juli in Vorst Nationaal.
2: Doe mee!

0: Mier, dat ik je kus. Geschreven voor de film Manneke Pis, maar vooral koningin Paola is naar het schijnt grote fan van dit nummer van Noordkaap. Het stond op 370 in onze Radio 2 Top 2000 eind vorig jaar.
1: Elke dag telt voor twee, WRT Radio 2.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Een leuk spelletje.
4: De Zoete Inval.
5: Je gaat altijd slimmer buiten bij de Zoete Inval dan dat je binnengekomen bent, ja? Toch?
2: In mei komen ze alvast naar Aartselaar en Zonhoven.
6: Ook niet-Limburgers zijn welkom.
2: Dan is goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Nog komkommers, dan komkommers. Dan hoef ik dat niet speciaal te zien of zo.
8: Er staat veel verschil in komkommers.
2: Nee. Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
9: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
10: Waarom?
9: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
11: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
12: Brico, Brico City
13: en Brico Planet zijn jarig.
12: Al onze winkels zijn nu zondag open.
13: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
12: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: kissing stranger. Snoepjes van vreemde mensen aannemen? No way. Maar ze kussen? Dat is geen enkel probleem voor Berre.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag 2.
0: Berre is niet alleen de ideale schoonzoon voor heel wat moeders van bij ons. Hij is ook een gevestigde waarde in de Vlaamse showbiz ondertussen. Met een mooie prijs op zijn schouw. Welke muziekprijs heeft Berre al gewonnen? A. De Mia voor beste album.
3: Merci allemaal.
0: B. De Radio 2 zomerhit. Of C. De Gouden K voor leukste artiest. Mariska wil ook graag een prijs winnen. Dat duo-ticket voor ZZ Top in Vorst Nationaal. Maar ze zegt hier via de Radio 2-app... ik krijg die Radio 2-spelnieuwsbrief niet in mijn mailbox. Dat gebeurt natuurlijk niet als je niet geabonneerd bent. Maar het is handig als dat dus wel zo is. Dus abonneer je gewoon via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En dan vloept er elke zondagochtend zo rond een uur of acht... zo'n spelnieuwsbrief in je mail. Heel plezant om je op zondag mee bezig te houden. En je kan er dus ook mooie prijzen mee winnen. Als je je niet wil abonneren, ook oké. Even goeie vrienden. Dan kan je nu gewoon meekwissen via Doe mee op het Radio 2-kanaal op VRT.

0: eigenlijk wel geestig, want dit nummer is ontstaan uit geruzie. Die Right Said Fred die was ambras aan het maken met zijn vriendin. En die zei toen geïrriteerd, don't talk, just kiss. En hopla, een wereldhit was een feit. En de verzoening zal niet lang op zich laten wachten hebben.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Als we op zoek gaan naar gekus in de Radio 2 Top 2000, ja, dan hangen we natuurlijk ook aan de muzikale lippen van deze Sixpence None the Richer.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag 3.
0: Kiss Me was een grote hit in 1998 voor deze Amerikaanse band Sixpence None the Richer. Maar waar hebben ze het nummer geschreven? Was dat A, tijdens een christelijk festival in Eindhoven? B, in de backstage van Rock Torhout? Of C, in de refter van hun lagere school in New Braunfels in Texas?
1: Radio 2. Top 2000 quiz.
2: Radio 2.
0: Dat is ondertussen antwoord 3. Blijf dat noteren als je het met pen en papier tussen de soep en de patatten volgt op dit moment. Of klik het al aan via de digitale wegen. Het Radio 2-kanaal op VRT Max. Of in die Radio 2-spelnieuwsbrief als je geabonneerd bent. Straks komt de laatste quizvraag van vandaag. En dan kan je alle antwoorden doorsturen.
2: Doe mee.

0: 456 in de Radio 2 Top 2000 eind vorig jaar. Exile, kiss you all over. En we zijn nog lang niet uitgekust. Amai, die zoen op dat neusje? Anna van Clouseau heeft er nog altijd deugd van.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè?
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrempjes?
2: Ja, dagcrempje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrempje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heel
3: dat is waar, hè?
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor.
7: Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
8: Goedemorgen, morgen. Sweet
9: Caroline. In de auto. Tijdens het koken.
10: Mamma mia, mamma mia.
9: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
11: Dit is de allereerste keer.
12: Vanaf morgen mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio Bene Meezingers 500.
9: Warm je stem alvast op.
12: Luister en zing mee.
9: Radio Bene Meezingers 500.
12: Vanaf morgen de hele week
13: Radio Bene.
12: Op Radio Bene. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
14: Getnet viert feest met Like Me.
15: Tijd om te leven.
14: Wij komen
16: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
14: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
15: Want ik ben Like Me.
14: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
15: Tot dan!
14: Van 14 tot en met 17 mei.
15: Want ik ben Like Me.
14: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
17: Radio 2.
18: Elke dag telt voor 2.

0: Seal schreef deze Kiss from a Rose al eind jaren 80, maar hij schaamde zich er eigenlijk voor en gooide de tape gewoon weg. Gelukkig dacht producer Trevor Horn er anders over, heeft Seal kunnen overtuigen en het is een wereldhit geworden. En ook...
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag 4. Kiss from a Rose is filmmuziek, onlosmakelijk verbonden met een Batman-film. Op welke soundtrack kan je het nummer terugvinden? A. Batman Returns... B. Batman Forever.
2: I'm Batman.
0: Of C. Batman Begins. En zo heb je de 4 quizvragen gehad. Ik ga ervan uit dat dankzij de subtiele hints en de kleine geluidjes jij nu 4 juiste antwoorden kan doorsturen. Dat doe je via Doe Mee op het Radio 2-kanaal op VRT Max of via die rechtstreekse link in de Radio 2 spelnieuwsbrief die je dus als trouwe abonnee van morgen vroeg al rond een uur of 8 in je mailbox gevonden hebt. En met wat geluk ga jij dus op 9 juli naar dat concert van ZZ Top in Forst Nationaal.
1: Doe mee!
0: Kan er nog 1 kusje bij? Maar ja, dat is zeker dat. En al zeker als van Calvin Harris en Dua Lipa is.

0: Maar echt een waarheid als een koe. En Cher weet het als geen ander. It's in his kiss. That's where it is. En zo zijn we onverbiddelijk uitgezoend hier vanmiddag. Geniet nog van Radio 2 Weekend, dadelijk na het nieuws. En heel graag tot morgenavond om 6 uur voor een nieuwe Olala. Mooie zondag nog.
1: Radio 2. Maak elk.
2: Klaar. Ik ga naar mijn kamer.
1: Momenten, Max.
3: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel. En van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm. Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
1: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Luisteren naar Radio 2.
5: Meekijken in de studio.
4: Stemmen, meespelen, winnen.
5: Je doet het allemaal op één plek.
4: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
6: Radio 2.
5: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
4: We zijn er altijd.

0: dag telt voor twee.
1: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Zelfbouwmarkt straffe badkamerradiatoren om uw gat aan te warmen. Of gewoon om uw handdoek op te drogen. Nu tot 50% korting op radiatoren. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Zelfbouwmarkt. Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bij gedacht.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
6: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
5: Huh?
6: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
7: Onwaar.
6: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
5: Ah, serieus?
6: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden.
8: 14 Nieuws, helemaal helder.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Ik had je graag welkom geheten tijdens een zonnige zondag. Maar wat een verschil zeg met eergisteren dat weer buiten. Maar hey, ik stop de zon gewoon in je raad.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De discussie over de aanpak van transmigranten laait weer op na de crash van een busje met transmigranten in Middelkerken. In Frankrijk is al 3 dagen een groot illegaal dancefeest aan de gang op een mogelijk gevaarlijk terrein. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wordt naar Rome gestuurd na de ruzie tussen president Trump en de paus. In Middelkerken is afgelopen nacht een busje met transmigranten gecrashed dat wegvluchtte voor de politie. De chauffeur van de bestelwagen reed in de tegenovergestelde richting de kustbaan op en ging tegen hoge snelheid uit de bocht. 8 inzittenden van het busje raakten gewond. 1 van hen is in levensgevaar. De burgemeester van Middelkerken, Jean-Marie de Dekker, zegt dat transmigranten blijven proberen om met bootjes de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk te maken, omdat de politie hen, nadat ze opgepakt zijn, te snel weer moet vrijlaten.
1: 20 uur werk daaraan. En dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zullen dat die instroom stoppen. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen alsjeblieft tot de volgende keer.
0: Marianne Temmerman, migratie-expert op onze redactie. Kunnen de transmigranten niet langer vastgehouden worden?
2: Dat is wel mogelijk en dat is ook al gebeurd en er is zelfs al voluit op ingezet onder toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franke in 2018. Maar dat leverde zo goed als niks op. Voor de grootste groep van die opgepakte transmigranten bleek het niet mogelijk om ze terug te sturen, simpelweg omdat het land van oorsprong niet de reisdocumenten afleverde. En dan moeten ze weer vrijgelaten worden. Er staat voor elk mens een limiet op hoe lang je kan worden opgesloten. Voor mensen zonder verblijfsvergunning is dat 8 maanden. De wet kan natuurlijk aangepast worden aan de Europese richtlijn naar 18 maanden, maar dan nog is het de vraag of het dan wel lukt en of dat de meest efficiënte inzet is van geld en plaatsen in gesloten terugkeercentra.
0: Dankjewel, Marianne. En het incident in Middelkerken was niet het enige. In Noord-Frankrijk zijn 2 transmigranten verdronken tijdens een mislukte poging om het kanaal over te steken. De 2 vrouwen zaten op een volgelaten bootje met 82 inzittenden en zijn mogelijk gestorven door verstikking. Nog in Frankrijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, vanochtend de plek bezocht bij Bourges, in het midden van Frankrijk, waar al sinds vrijdag een illegale raveparty aan de gang is. Sommige bronnen spreken van 40.000 feestvierders. De hulpdiensten zijn bezorgd, want het festival vindt plaats op een voormalig militair domein, waar mogelijk nog niet geëxplodeerde munitie ligt. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Illegale raveparties worden elk jaar overal georganiseerd in Frankrijk. Tienduizenden mensen, een braakliggend terrein, generatoren, een DJ en grond die in een paar dagen verandert in een modderige dansvloer. Maar bij het ravefestival dit hele weekend in Midden-Frankrijk, niet ver van Bourges, dreigt er gevaar. Het was vroeger een militair terrein en er werden schietoefeningen gehouden. Volgens de autoriteiten ligt er munitie in de grond die niet geëxplodeerd is. En dat is levensgevaarlijk op een terrein waar volgens de autoriteiten een kleine 20.000 mensen lopen, zitten, dansen en slapen, niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit andere landen. Gisteravond werd tijdens het festival zelfs nog een explosief gevonden naast het terrein. Specialisten hebben het projectiel verwijderd en afgevoerd. Het festivalterrein is afgesloten, er mogen geen nieuwe bezoekers binnen en zo'n 600 gendarmes zijn ter plekke. 250 festivalgangers zijn tot nu toe beboet, onder meer wegens drugsbezit.
0: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, gaat volgende week naar Rome, waar hij onder meer een afspraak heeft in het Vaticaan. De Amerikaanse president Donald Trump haalde onlangs een aantal keer hard uit naar de paus, omdat hij kritiek had op de oorlog in Iran. Mieke Strinks, moet Rubio de plooien nu komen gladstrijken?
4: Ja, dat zou inderdaad de bedoeling zijn, want het steekspel over en weer is toch wel heel fel geweest. Trump noemde de paus een slappeling die geen verstand heeft van buitenlandse politiek. En je mag toch niet vergeten dat paus Leo de allereerste Amerikaanse paus is. Trump plaatste daarna ook een afbeelding van zichzelf als een soort Jezus online. Iets waar zelfs de Amerikaanse katholieke kiezers van Trump boos om waren. En ook de Italiaanse premier Meloni nam toen afstand van haar goede vriend Trump. Maar de paus beet ook terug. Tijdens zijn reis door Afrika zei hij dat de wereld geteisterd wordt door een handvol tirannen.
2: Ja, en zal Rubio de paus ook ontmoeten?
4: Nee, voorlopig is er geen audiëntie bij de paus gepland. Rubio ziet wel de rechterhand Pietro Parolin. En hij gaat ook praten met de Italiaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Maar of hij ook

0: 2 eerste etappes gewonnen. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. We begonnen het nieuws in Middelkerke. Daar is de voorbije nacht een busje met transmigranten gecrashed op de vlucht voor de politie. 8 inzittenden raakten gewond. Een van hen verkeert in levensgevaar. Burgemeester De Dekker van Middelkerke pleit voor een andere aanpak van de transmigranten. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Dominique. Het is 1:06. Op de E40 van de kust naar Brussel is er ruim een half uur filegolven tussen Brugge en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een half uur bij tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E19 vertragen vanaf Brecht tot Merksem. Dat is ruim een half uur extra. Op de A12 van voor de grens tot de Werken in Zandvliet 15 minuten. Op de E34 aan de Werken in Maldegem komt er ook een kwartier bij. En op andere plaatsen zijn er wat kleine vertragingen.
2: Radio 2 Weekend.

En Waiting for Tonight, dan moet ze toch nog even geduld hebben, want het is nog maar 10 over 1 in de middag. Ja, het is een beetje anders hè, dan de afgelopen dagen. Lekker mooi weer vandaag, miserige dag, maar muziek die je toch warm in je hart zal treffen. Zoals deze Milo en Impact.

0: was dat vrij simpel. Je klom het dak op en je moest dan eigenlijk vooral opletten dat je niet tegen de antennemast aanliep. Vandaag de dag is dat wat moeilijker. Kijken dat je niet struikelt over zonnepanelen, kabels en zo. Toast en ik schreeuw het van de daken. Straks de Sugar Daddy van Roxy Dekker. En ook Starship en We Built This City. Zometeen dus.
1: We waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen. Bij Vedica Bank zit je drie keer goed.
8: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
7: Vedica Bank.
8: Maak een afspraak op vdkbank.be.
9: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Backstage Producties stelt voor Dubbele Pot, kostelijk amusement met deze gloednieuwe komedie. Wanneer een winnend lottoformulier in foute handen valt, barst de strijd los om miljonair te worden. Wie grijpt het geld? Wie bedriegt wie? En wie overleeft een reisje Benidorm zonder kleerscheuren? Greet Roefaar, David Kanten, Ziante Tavernier, Maarten Bosmans en Patrick Onzia schitteren in Dubbele Pot tot en met 10 mei in Theater Elkerlijk Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Ik heb zin in...
12: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
14: Okie, takodoki.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Starship. En We Built This City. Je gelooft het bijna niet, maar Madonna die heeft nieuwe muziek uitgebracht. Dat krijg je straks trouwens nog te horen. Het is een duet geworden met Sabrina Carpenter. Maar dat is voor straks. Gaat toch ook al bijna 50 jaar mee, hè, Madonna? Maar een beetje naar de Madonna van deze tijd in Nederland. Dit is Roxy Dekker, maakt zo'n toffe liedjes. Dit is

Ze heeft een nieuwe single uit sinds eergisteren trouwens. Je hebt mij, zo heet hij. Het is een samenwerking geworden met een Nederlandse rapper. Je hoorde Roxy Dekker en haar Sugar Daddy. 13:45 geworden op deze zwaar druilerige zondagmiddag. Zo kunnen we het wel stellen, hè. Maar Alcazar, die hebben er zin in. Dit is hun Sexual

0: Alcazar en Sexual Guarantee. Het is 2:30 geworden. We moeten naar de weg. Toch wel wat problemen op de E40. Van de kust naar Brussel. Een 30 minuten file golven tussen Brugge en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim 30 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de R2 de ring richting Stabroek. Ook 20 minuten extra. Tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen is vertragen. Op de E19 vanaf Brecht tot Merksem. Daar komt er 3 kwartier bij. Op de A12 van voor de grens tot de Werken in Zandvliet 15 minuten. Op de E34 aan de Werken in Maldegem ook 1 kwartier. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plaatsen zijn er wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: Trouwens, als we je vandaag nog een plezier kunnen doen met een liedje, een verzoekje, moet je zeker blijven luisteren, want dat kan, hè, op zondag.
3: Een

Ralf Sanchez en zijn Mas, Mas, Mas. De man met de grootste glimlach uit Nederland. Straks nog ABC When Smokey Sings. Maar nu naar eigen land komen we bij Axel Red terecht. Grote dame, hè. Dit is haar sensualité. Jamais.

0: Als je goed Frans kan, dan is het absoluut een meezinger, hè? Deze sensualité van Axel Red. Trouwens, vanaf morgen kan je flink meezingen, hè? In de Radio Bene Meezingers 500. Bij onze collega's dus op Radio Bene.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
6: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
7: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
6: Maar dank u.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
8: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
9: Waarom?
8: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei.
10: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
11: Elke dag telt voor 2.
12: Radio 2.

Soms moet je het niet te ver gaan zoeken, hè, als je een groepsnaam zoekt. A, B, C, zo simpel was het. When Smokey Sings. Zometeen ben jij misschien wel aan de zet vandaag wat de muziek betreft. Na Coldplay.

en hun higher power. Straks tussen 6 en 9 kan je hier bij Radio 2 een verzoekje aanvragen. Dat kan je doen in het programma Morgen Maandag bij Caroline de Bekker. Maar als jij op dit moment al weet, ah ja, ik zou die persoon best wel eens graag een plezier willen doen met een tof liedje, dan mag je dat nu al even doorgeven via onze Radio 2-app. Dat kan gaan over de kinderen die net zijn komen vol-au-vent eten of kroketjes zijn komen eten. En het was weer ontzettend plezant en je wil ze heel veel groetjes doen via de radio. Dat kan natuurlijk. Of de buurman, buurvrouw die je wil bedanken omdat hij jou wat tuingereedschap heeft geleend de afgelopen dagen. Ik zeg maar wat. Stuur het even door. Welk liedje wil je horen? Voor wie? En vooral waarom? Dan bezorg ik dat aan Caroline en dan komt jouw verzoekje straks op de radio.

0: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
1: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
5: Ik ken niemand die zo voor anderen klaar stond als papa. Zelfs nu hij er niet meer is, helpt hij nog steeds. En dat maakt mij gelukkig.
6: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Straks dus de splinternieuwe single van Madonna, maar ook bekendere dingen. Iets wat bijvoorbeeld geschiedenis schreef. Ondertussen toch ook alweer 50 jaar geleden.
9: Elke dag, telk voor twee.
10: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder erkent dat het overleg met de regio's over de besparingen bij de lijn niet optimaal was. Ze zei dat in de zevende dag. De lijn moet dit jaar 35 miljoen euro besparen. Tientallen buslijnen worden geschrapt of ingeperkt. 14 van de 15 vervoerregio's verzetten zich tegen die plannen. Ze zullen in de toekomst beter betrokken worden bij het overleg, zegt de Ridder.
11: We hebben die oefening kunnen lopen met de lokale besturen. Dus de steden en gemeenten hebben daarover mee nagedacht via de vervoerregioraden. Maar dat is niet op de beste manier verlopen. En voor het uitbreidingsbeleid, dus de extra lijnen die erbij komen, gaan we die oefening wel zeer grondig en zeer tijdig met de lokale besturen opstarten. Okay. Want het klopt dat zij natuurlijk hun omgeving het beste kennen.
10: Rond deze tijd wordt het gezonken schip Sola Gratia in de Royersluis in Antwerpen naar boven gehesen. Het binnenschip, geladen met zand, zonk in de nacht van 17 op 18 april. De voorbije dagen werd de lading gelost en werden de kabels onder het schip aangebracht. Nu is een goed moment om het schip uit de Schelde te lichten, zegt Leendert Muller, directeur van het bedrijf Multraship.
12: Het is nu laagwater, alle voorbereidingen zijn gebeurd. De kabels zitten onder het schip door, dus het is nu het beste moment om te beginnen. Met laagwater moeten we 6 meter minder omhoog hijsen dan met hoogwater. En dat maakt het gewoon eenvoudiger, dus gaat sneller en dus veiliger.
10: Twee activisten van de hulpvloot voor Gaza moeten 2 dagen langer in de cel blijven. Dat heeft een rechtbank in Israël beslist. De twee zijn donderdag in internationale wateren opgepakt in de buurt van het Griekse eiland Kreta. Ze worden ervan beschuldigd banden te hebben met de Palestijnse militie Hamas. Het gaat om een Braziliaan en een Spaanse Palestijn. Spanje noemt de arrestatie illegaal en vraagt opnieuw om de Spanjaard onmiddellijk vrij te laten. In Frankrijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken Nunez vanochtend de plek bezocht bij Bourges, in het midden van Frankrijk, waar al 3 dagen een illegale raveparty aan de gang is. Nunez is afkomstig uit Bourges. De organisatoren kozen de locatie uit protest tegen de volgens hen harde aanpak van de overheid van illegale raves. Op een bepaald moment waren er 40.000 aanwezigen. De hulpdiensten zijn bezorgd, want op de plek van het feest kan nog oude munitie liggen, vertelt Frank Renaud.
13: Volgens de autoriteiten ligt er munitie in de grond die niet geëxplodeerd is. En dat is levensgevaarlijk op een terrein waar volgens de autoriteiten een kleine 20.000 mensen lopen, zitten, dansen en slapen. Niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit andere landen. Gisteravond werd tijdens het festival zelfs nog een explosief gevonden naast het terrein. Specialisten hebben het projectiel verwijderd en afgevoerd.
10: In het voetbal is de play-off 1-wedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent ongeveer een half uur aan de gang. Het staat 1-0 voor KV Mechelen. Bauke Boersma opende de score na een kwartier. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en in het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maximaal tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Meer op 14nieuws.be.
8: Dankjewel, Dominique. Het is 2:03 op de E40 van de kust naar Brussel. Een half uur filegolven tussen Beernum en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de R2, de ring richting Stabroek, ook 20 minuten extra tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen is het vertraag op de E19 vanaf Kleine Bareel tot Merksem. Daar komen er 20 minuten bij. Op de A12 van voor de grens tot de werken in Zandvliet 15 minuten. Op de E34 aan de werken in Maldegem ook 10 minuten extra. En op de E313 vanaf Massenhoven ook 20 minuten erbij. Op de E17 10 minuten aan de werken in de Pinte en verder vanaf Kruibeke. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Radio 2 Weekend.
8: Goedemiddag.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beauty.

toch, hè? 40 jaar geleden, vandaag precies 40 jaar geleden, won Sandra Kim het Eurovisie Songfestival. 13,5 was ze toen. En het was de enige overwinning voor België ondertussen op dat Eurovisie Songfestival. Maar ik herinner mijzelf dat nog heel erg goed. Ik was op dat moment 7 jaar. Ik zat in het eerste leerjaar, of het eerste of tweede leerjaar, denk ik. En Sandra Kim was de winnares van het Songfestival. En de dag daarna, maandag op school, wij hadden allemaal dat liedje gekocht. Elk kind had dat singeltje gekocht. Wij wilden allemaal Sandra Kim zijn. En wij stonden met z'n allen te playbacken op de speelplaats. Dat het een lieve lust was. De ene Sandra Kim nog overtuigender dan de andere. En ik had ook zo'n roze pakje, had mijn oma gemaakt. Enfin, ja. Ik denk dat veel mensen van mijn leeftijd zich daar een beetje in herkennen. Ja, dat was voor ons meisjes op dat moment een idool, Sandra Kim. 40 jaar geleden dus won ze het Songfestival. Voor haarzelf was het een zegen, maar ook, ja, het is een heel dubbelkantje. Je moet maar eens kijken op VRT Nieuws. Ze hebben een mooi gesprek gehouden met Sandra Kim. Wat die overwinning voor haar nu precies betekend heeft. Ja, ze vindt het eigenlijk ook vooral jammer dat ze veel meer is dan dat ene liedje. Fantastische stem heeft ze. Lees het zeker een keertje na op VRT Nieuws.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf?
3: Ah, prima.
2: Voor je streek?
3: Oh, leuk.
2: En voor als je net een prachtig ruraal hoeveken hebt gekocht op een idyllische locatie. Maar de energiepeil is, geen zicht.
3: Zeg, die EPC-scores, is dat van A tot Z?
2: A tot F.
3: Ah.
2: Maar geen paniek. Wie duurzaam renoveert, kan bij ons een groene korting krijgen. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verica Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: VRT presenteert de opening van Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Kom naar Bruskfest tijdens het feestelijke openingsweekend van 8 tot en met 10 mei. 3 dagen lang optredens, tentoonstellingen en live radio-uitzendingen van VRT. Meer info via bruskbrugge.be. Bruskfest. Samen met de Standaard en VRT.
6: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
7: Ah, oh, alles is gesorteerd.
6: Kast. Voor de interieurlover, de...
7: Amai zeg, wat een eyecatcher.
6: Kast. Voor de ouder, de...
7: Van wie is dit eigenlijk?
6: Kast. En voor de tiener, de...
7: Raak mijn spullen niet aan!
6: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
8: Maatkasten Online.
6: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
1: Radio 2.
9: Radio 2.

0: Sunny.
1: Ja, ze zitten er vandaag een klein beetje naast. Het is alles behalve sunny op dit moment. Maar hey, er zal wel weer binnenkort beterschap op komst zijn. Hè. Denk ik wel hoor. Veel beterschap sowieso in de muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld straks van Kylie Minogue, maar ook Guus Meeuwis. Maar eerst gaan we die rode draad nog eens zoeken. Hier is Hannah May.
2: Radio 2 Weekend.

Kesha en TikTok, ze was haar tijd ver vooruit. Hè? Want toen dat dit liedje uitkwam, toen bestond TikTok helemaal nog niet hoor. En die van de Eurythmics, die wisten het toen al. Mooie liedjes blijven niet duren. Nee, altijd zon en mooi weer, dat kan niet. Vandaar deze dus. Here Comes the Rain Again, de Eurythmics.

Eurythmics en Here Comes the Rain Again. Hier komen de problemen op de weg weer. Op de E40 van de kust naar Brussel 25 minuten vertragen tussen Beernum en Gent. Op de Antwerpsring richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de R2, de ring richting Stabroek, komen er 20 minuten bij tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen is het vertragen op de E19 vanaf Kleine Bareel tot Merksem. Een kwartier extra daar. Op de A12 van de grens tot de Werken in Zandvliet ook een kwartier erbij. Op de E34 aan de Werken in Maldegem 10 minuten. De E313 vanaf Massenhoven ook 15 minuten. En op de E17 10 minuten aan de Werken in de Pinte en verder vanaf Kruibeke. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de buitenring 10 minuten tussen Grootbijgaarde en Jette. En op andere plaatsen wat kleine vertragingen.

just a little more time. Tuurlijk, Kylie, geen enkel probleem. Straks dus de nieuwe single van Madonna. Het is een samenwerking geworden met Sabrina Carpenter. Ze stonden trouwens ook al samen op het podium van Coachella, weet je nog? Radio 2. Ja, er zijn toen heel wat beelden van gemaakt. Als je het niet meer weet, zoek het gerust eventjes op. Dit is Guus Meeuwis met een waarheid als een koe. We leven nu. Soms

0: heeft heel wat meezingers gemaakt, hè, deze Guus Meeuwis. Misschien wordt deze We leven nu dat ook ooit wel over meezingers gesproken.
1: In de auto. Tijdens het koken.
2: Mamma mia, mamma mia.
1: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
3: Dit is de allereerste keer.
4: Vanaf morgen mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio BNE Meezingers 500.
1: Warm je stem alvast op.
5: Ik wil je.
4: Luister en zing mee.
1: Radio BNE Meezingers 500.
4: Vanaf morgen de hele week
6: Radio BNE.
4: Op Radio BNE.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
8: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
9: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
8: Maar dank u.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
4: Koop een elektrische tweedehandswagen zonder tweede rangsboten. Check eerst de CarPass met SOH-rapport over de staat van de batterij en nog veel meer. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
10: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
11: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
12: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
13: Grando, Grando, Grando.

na. Madonna die zorgt ervoor dat ze echt waar elk decennium er weer is. Dat er over haar gepraat wordt, dat er haar gekeken wordt en dat er naar haar geluisterd wordt natuurlijk. Tijdens het muziekfestival Coachella verscheen ze plotseling op het podium tijdens het concert van Sabrina Carpenter. Ja, dat was een hele mooie combinatie. Hè? De jong en minder jong samen. Twee grote sterren en ze hebben samen een single gemaakt. En ik wil hem heel graag met je delen. Dit is Bring Your Love, Madonna en Sabrina Carpenter.

Als je van deze Madonna houdt. Een dansbare. Dansbare Madonna. Dan mag je het in je agenda schrijven. 3 juli, want dan komt het album Confessions 2 uit. Weet je, zoals die Confessions on the Dance Floor van ondertussen toch ook al 20 jaar geleden, een beetje vervolg daarop. Samen met Sabrina Carpenter hoorde je Bring Your Love en dit zijn de Fixkes.

Level 42. En Running in the Family. Met Markin natuurlijk op zijn basgitaar. Wat had je gedacht? We gaan terug naar de Millies. Naar deze meneer, ex-lief van Britney Spears. En eigenlijk zou dit liedje daar blijkbaar ook wel iets mee te maken hebben. Ook een beetje een lugubere videoclip die daarbij hoort, vind ik. Justin Timberlake en Cry Me a River.

0: Met de Superplus deals van De Leize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in
0: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Straks terug naar de jaren 90, maar ook een single van een zangeres die heel populair was in de 90s. En dat is ze vandaag de dag nog altijd hoor.

0: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Franse regering wil illegale raves strenger aanpakken. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez gezegd bij zijn bezoek aan een voormalig militair terrein in Bourges, waar op dit moment zo'n illegaal muziekevenement plaatsvindt. Het feest begon vrijdagavond al. Gisteravond waren er zeker 40.000 mensen aanwezig. De lokale overheid had al gewaarschuwd voor niet ontplofte munitie op het terrein. De minister wil iedereen die het feest verlaat beboeten, omdat ze een militair domein hebben betreden en omdat ze hebben deelgenomen aan een illegale bijeenkomst. In Turkije is een 10e slachtoffer overleden van de schietpartij half april in een lagere school in de provincie Karaman-Maras. Het gaat om een 11-jarig meisje dat overleed in het ziekenhuis, zo meldt het Turkse staatspersagentschap Anadolu. De dader van de schietpartij was een 14-jarige jongen die zelf om het leven kwam. Hij doodde 8 leerlingen en een lerares. Waarom hij dat deed is nog altijd niet duidelijk. In Antwerpen wordt het gezonken schip Sola Gracia in de Royersluis naar boven gehesen. Het binnenschip, geladen met zand, zonk in de nacht van 17 op 18 april. De voorbije dagen werd de lading gelost en werden de kabels onder het schip aangebracht. Nu is het een goed moment om het schip uit de Schelde te lichten, zegt Leendert Muller, directeur van het bedrijf Multraship.
1: Het is nu laag water, alle voorbereidingen zijn gebeurd. De kabels zitten onder het schip door, dus het is nu het beste moment om te beginnen. Met laag water moeten we 6 meter minder omhoog hijsen dan met hoog water. En dat maakt het gewoon eenvoudiger, dus gaat sneller en dus veiliger.
0: In het vrouwenhockey heeft Gantoise uit Gent de bekerfinale gewonnen. Gantoise won met 3-0 van de Waterloo Ducks. Straks is het tijd voor de finale bij de mannen. Daarin speelt Gantoise tegen Woluwe. In de ronde van Spanje voor vrouwen heeft de Zwitserse Noemi Roek de openingsrit gewonnen. Lotte Kopecky werd tweede in een lastige sprint bergop. En in de Champions Playoffs van het voetbal zit de wedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent bijna in de slotfase. Met nog iets meer dan een kwartier te spelen leidt Mechelen nog steeds met 1-0. Na een kwartier opende Boersma de score al voor Mechelen. Gent miste ook een strafschop. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maximaal tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Dominique. Het is bijna 3:03. Op de E40 van de kust naar Brussel 30 minuten vertragen tussen Brugge en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een half uur bij tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Op de R2 de ring richting Stabroek, 10 minuten extra tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Kleine Bareel tot Merksem, 20 minuten extra. Op de A12 van de grens tot de Werken in Zandvliet, 15 minuten. Op de E34 aan de Werken in Maldegem, 10 minuten. En op de E17 ook 10 minuten aan de Werken in De Pinte en verder vanaf Kruibeke. Op de buitenring rond Brussel dan, 10 minuten komen erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring 15 minuten tussen Grootbijgaarden en Grimbergen. Op andere plaatsen zijn de vertragingen beperkt.
3: Radio 2 Weekend.
2: Hey, goedemiddag allemaal.

I Am and Losing My Religion. Het was een kleine maand geleden groot nieuws, hè. Céline Dion die eind dit jaar of dit najaar terug op het podium zal staan tijdens een concertreeks in Parijs. Maar er is nu dus ook een nieuwe single geschreven door Jean-Jacques Goldman. We gaan nog eens luisteren naar die grote dame. Hè. Het is eigenlijk geweldig dat ze helemaal terug is en dat ze terug gaat zingen. Vind ik wel. Céline Dion, ondertussen 8 over 3 geworden. Je krijgt ze te horen met haar nieuwste. Dit is Dans.

Kreeg een berichtje van Emmanuel, die zegt... Karen, wat een mooi moment is dat. Céline Dion die begint te zingen en hier bij ons begint de zon een beetje te schijnen. Echt mooi. Je hoorde ze die nieuwe single van haar, Dansons.

0: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
4: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
5: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
4: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
5: Oh, zie die giraf daar.
4: Of Zoo Plankendaal.
5: Oh, zo schattig.
4: Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
6: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
7: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
8: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, je bent een held.
8: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
9: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
8: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Radio 2.

0: Going, the going gets tough and the tough gets a going. Over het tough gesproken vanochtend, toen was er weer het programma Als de Muren Konden Praten met Anja Daams. En daarin ging ze op bezoek bij Sergio. Dit weekend stond hij na maanden revalideren, na een open hartoperatie, opnieuw op het podium. Voor Anja dus eigenlijk de ideale moment om hem een keertje op te zoeken thuis in Pellenberg. Zijn woonkamer, in de woonkamer zie je eigenlijk helemaal niks over zijn carrière. Alles zit ingepakt in dozen in de kelder. En Anja die wilde er eigenlijk heel graag eens een keertje kijken hoe dat er allemaal uitzag. Een kelder vol met gouden platen, foto, merchandise en... kleding.
1: Ik ben een beetje versleten nu. Wacht, hè.
2: Huh?
1: Hier. Daar heb ik mijn allereerste videoclip.
2: Dat is een jasje, hè?
1: Ja, dat was in 1988. In Parijs. Ik heb dan mijn eerste videoclip gedaan. Quando, quando, quando. Hè? Ja. Tell me when will you be mine. Hè?
2: Ja.
1: En hoe ben ik er aangekomen aan dit festje?
2: Ja.
1: Dat is de toenmalige manager van mij, die de manager wil uithangen, die zei, man, als je het echt wilt maken, moet er goed voorkomen. En ik had er geen bal verstand van. En hij is met mij naar dingen getrokken, en dan Avenue Louise in Brussel. En van deze festjes waren er maar drie in heel de wereld. Stevie Wonder heeft één, Cliff Richard en ik.
2: Dus die prijs was ook naar vanavond?
1: Ja. En ik betaalde nog, hè, de zot.
0: Heel de aflevering kan je trouwens opnieuw beluisteren via VRT Max, de podcast Als de Muren Konden Praten, met Sergio dus.

0: Stan van Samang en jong geleerd. Het is bijna half vier al. Op D40 van de kust naar Brussel is het een half uur filegolven tussen Nieuwpoort en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten erbij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen ook 10 minuten extra. Op de E19 vanaf Kleine Bareel tot Merksem. Op de A12 van de grens tot de Werken in Zandvliet. Op de E34 aan de Werken in Maldegem. En op de E17 aan de Werken in De Pinte en verder vanaf Kruibeke. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Wezenbeek en Zaventem. Dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. Op de binnenring ook 20 minuten erbij tussen Tervuren en Oudergem. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams.

0: James Soetar en Laat Me Vrij. Zometeen One Republic met Runaway. Maar eerst Supertramp en Dreamer. Ook alweer een tijdje geleden dat we dat nog gehoord hebben, toch?
1: Bij Vildeca Bank zit je drie keer goed.
2: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
1: Vildeca Bank.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
1: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Okie, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Mijn tante gaf haar hele leven om anderen een beter leven te geven. En nu ze er niet meer is, doet ze dat nog altijd. Dat is pas een nalatenschap.
8: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
9: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

mee. Vergeet vooral niet dat je straks aan zet bent, hè, tussen 6 en 9 hier bij Radio 2. Als jij een verzoekje wil horen, een liedje voor iemand die je dierbaar is, dan mag je dat gerust nog altijd doorgeven via onze Radio 2-app. Vrolijke liedjes, romantische liedjes, alles kan gewoon weg. Hè. Geef het even door via onze Radio 2-app. Wat wil je horen, voor wie en vooral waarom? En dan komt dat helemaal in orde.

Everybody's Changing. David van Dijk heeft een nieuwe single, maar hij kan het zelf niet geloven. David, het is toch zo. En die single, die klinkt heel erg goed, hoor. Ik loop de

David van Dijk. En ik kan het niet geloven, dat begrijp ik, jongen, begrijp ik. Ik kan het ook niet geloven dat het alweer bijna 4 uur is en dat deze Radio 2 Weekend er alweer op zit. Veel plezier zometeen met de leukste plannen voor de komende week in Radio 2 Weekendwijzer. Maak er nog een hele fijne zondag van en heel graag tot volgende week.

0: Maak elk.
1: Klaar. Ik ga naar mijn camera.
0: Momenten, Max.
2: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm.
1: Later.
2: Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
0: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: In Sint-Niklaas wordt er een marathon gelopen. En de Rolling Stones die trakteren ons op een nieuw album. Jongens, wat een zondag, hè? Het is nog maar 4 uur.

0: is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Franse regering wil illegale raves strenger aanpakken. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez gezegd bij zijn bezoek aan een voormalig militair terrein in Bourges, waar al sinds vrijdag een illegaal muziekevenement aan de gang is. Op een bepaald moment waren er 40.000 aanwezigen. De lokale overheid had al gewaarschuwd voor niet ontplofte munitie op het terrein. De minister wil nu iedereen die het feest verlaten beboeten omdat ze een militair domein hebben betreden en omdat ze hebben deelgenomen aan een illegale bijeenkomst. Het Russische paviljoen op de Biennale van Venetië zal deze editie dan toch gesloten blijven voor het publiek. Het paviljoen opende 4 jaar geleden niet vanwege de Russische inval in Oekraïne, maar het zou dit jaar opnieuw opengaan. Uit protest tegen de deelname van Israël en Rusland stapte eerder ook al de jury van de Biennale op. De Italiaanse regering heeft ook een inspectieteam gestuurd om te bekijken of de deelname van Rusland verenigbaar is met de sancties tegen dat land. Intussen laat de organisatie achter de Biennale weten dat het Russische paviljoen alleen opengaat voor een privé-evenement op uitnodiging, maar niet voor het grote publiek. De bromfietser die gisteren om het leven kwam bij een verkeersongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen is een jongen van 17. Dat bevestigt het parket. Het ongeval gebeurde op een kruispunt waar de jongen werd aangereden door een vrachtwagen. Vermoedelijk ging het om een dode hoekongeval. De bestuurder van de vrachtwagen was niet onder invloed van drugs of alcohol, zo bleek uit tests. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Bouke Boersma, maakte het enige doelpunt. Gent miste een strafschop. Voor Mechelen is het de eerste zege in de playoffs en dat betekent ook dat Mechelen over Gent naar plek 5 springt. Bouke Boersma noemt het een belangrijke zege.
1: We wisten natuurlijk dat het vandaag eigenlijk het heel belangrijk was om deze te winnen, om weer aan te haken en eigenlijk voor, nog voorbij Gent te gaan natuurlijk. Dus voor de Europese plek is dat heel belangrijk, dus daar zijn we heel erg blij mee.
0: Zo net is de play-off 2 match tussen Antwerp en Standaar begonnen. Het staat daar nog 0-0. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Meer op 14nieuws.be.
2: De meest betaalbare schrijnwerker van het land. 3 over 4, ja, op de E40 van de kust naar Brussel. Een half uur file golven daar tussen Middelkerke en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent ook nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En naar Antwerpen allemaal 10 minuten op de A12 van de grens tot de Werken in Zandvliet. Op de E34 aan de Werken in Maldegem. En dus ook 10 minuten op de E17 aan de Werken in De Pinte en verder vanaf Kruibeke. Op de buitenring rond Brussel, ook daar 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring 10 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren, komt door een ongeval op de rechterrijstrook daar. Op andere plaatsen kleine vertragingen, nog wel dit. Een ongeval in Bertum zorgt ervoor dat de Nijvelse baan in beide richtingen versperd is ter hoogte van de Veeweide.
3: Radio 2, Weekendwijzer.
2: Romy de Ridder.
4: Goedemiddag. Blij dat je radio nog niet is gaan drijven met al die regenbuien van vandaag en gisteren. Zometeen hoor je nog weer vrouw Sabine. Hey,
5: WRT Radio 2. Run past the rivers, run past all the light.
4: Maar eerst Dotan. Dit is Home.

0: Dotan en Home. Ja, wat een weertje, hè? Roselien de Meester uit Aalst die stuurt in de app van Radio 2. Goedemiddag. Hier in Wenduinen is het juist beginnen regenen. Voor de rest van de dag is het al wel droog geweest. Maar ja, gisteravond, jongens, ik kon de bliksemschichten niet op twee handen tellen. Het heeft echt lelijk gedaan boven Antwerpen. En Sabine Hagedoren heeft het ook mogen voelen deze middag, hoor. Regen, regen, regen. En ze wist dit te vertellen.
1: Wel, het is even wat droger en de zon komt er ook af en toe door. Maar in de loop van de namiddag mogen we alweer buien verwachten. En daar kunnen een paar intense buien bij zitten. Dus met veel neerslag op korte tijd. De kans op hagel is niet zo groot, maar is er wel. En er kunnen ook felle windstoten bij horen. Tot zo'n 70 km per uur. En dan in de loop van de avond en begin van de nacht stilaan gaat dat wat uitdijnen. Dus dan wordt het opnieuw droger. Maar tegen morgen hebben we dan opnieuw wat buigeregen van west naar oost. Dan even een drogere periode en dan volgen er opnieuw toch wel buien waar alweer kans op onweer is met veel neerslag op korte tijd. Het gaat vaak om buien, dus dat wil zeggen hier en daar valt er dan veel. 10 op lokaal misschien wel 20 liter water per vierkante meter. Dus dat kan al tellen, maar op andere regio's, op andere plaatsen valt er dan misschien wel een pak minder. Maar in elk geval, elke druppel is welkom, denk ik, want de regentonnen zijn redelijk leeg.
0: Ja, die boodschap zei ze gisteren ook al, hè. De regentonnen die mogen wel wat water krijgen. Nu uitkijken naar woensdag, want blijkbaar vanaf woensdag zou het al droger weer zijn boven Vlaanderen. Daar heb ik trouwens ook rekening mee gehouden, hè, bij mijn weekendwijzertips. Die zijn vooral binnen te doen. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben, maar eerst een jubileum dat we moeten vieren natuurlijk. Dat is voor na de Spice Girls.

0: Spice Girls en Wannabe. Het is 4:12. Kom maar nog één keer. If you wanna be my lover. Jazeker hoor. Antwoord is een dikke ja als je het mij vraagt. Nu, 40 jaar geleden, hoorde je dit.
1: La Belgique, 10 points.
2: Tempo ziet er goed uit, hè?
3: Ja.
4: 8 points.
5: No, 10 points.
2: Hoi.
5: 10 points.
2: 10 points. Allee, bedankt, Nederlanders.
3: Ja. 12 points.
2: Loop ruim vooruit.
5: 10 points.
2: 10 points. Nog maar eens een 10.
6: 5 points.
7: 12 points.
8: 1 point.
2: 1.
9: 10 points.
10: 6 points.
2: Oei, oei.
11: 6 points.
2: 10 points. Ik denk dat het gebeurd is. Joepie.
12: 12 points.
13: 12 points.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij perfect wel met de jongste deelnemster.
0: Ja, prachtig toch. 3 mei 1986 in Bergen in Noorwegen won Sandra Kim het Eurovisie Songfestival. Vandaag dus dag op dag, 40 jaar geleden. En J'aime la vie was op haar lijf geschreven, zegt Sandra zelf.
14: Het podium, ik was helemaal op mijn gemak. Het was heel tof om te doen. Ik was zo blij. En je voelde het op de beelden. Die kleine meisjes met die pakje fuchsia en wit. En ook de J'aime la vie was perfect geschreven. Even voor een kleine meisje.
0: Ja, sinds dan dus eigenlijk toch wel echt een icoon, hè, Sandra Kim. Al beschrijft ze zichzelf eerder als een wc. Echt waar.
14: Ik was altijd sinds Eurovisie Songfestival heel populair. Meer in Vlaanderen dan in Wallonië. Ik begrijp het niet. Ik ben een bekende Vlaming, maar meer een wc. Wallon connu.
0: Wallon connu. Goed toch? Ik had er nog nooit over nagedacht. Maar dus een wc is ons Sandra Kim, jawel. Nu, wat denk je? Nog één keer, het is 4:15? Ja, hè. Maar ja. Een jubileum moet gevierd worden. 40 jaar geleden dus. Dit is Sandra Kim en J'aime la vie. Zet die radio wat luider.

0: Frans Fontijn is van de muziek aan het genieten op deze zondag. En ook Wendy Swinnen, die was content hoor. Met Sandra Kim. Die zegt, Shame La Vie kan nooit te veel op de radio worden gespeeld. Goed bezig. Wel kijk, dit was Robbie Williams. En zo meteen hoor je op je Radio 2 wat er allemaal in jouw buurt speelt. En Madonna.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrempjes?
2: Ja, dagcrempje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrempje ook.
3: Dat zie je wel, mooi glow heb je.
4: Ja,
3: dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Laat je slaap-DNA meten bij Sleeplife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Sleeplife.
7: Sleeplife.
8: Voelbaar beter slapen.
9: Slim naar Antwerpen presenteert...
10: De Wegwijzer.
9: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
11: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
9: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
12: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
13: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
12: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
14: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
12: Waarom?
14: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
15: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
16: Elke dag telt voor 2.

0: Madonna en Holiday. Ja, dat is toch wel een verlengd weekend met gedoe, hè? Een beetje een vakantiegevoel dat naar boven komt, vind ik. En volgende, ja, de volgende verlengde weekenden komen er al bijna aan, hè? Hemelvaartweekend 1, Pinksterweekend 2, allemaal nog in mei. Dus mei is toch een klein beetje een vakantiemaand, als je het mij vraagt. En je kan veel leuke dingen plannen. En wij geven gewoon gratis en voor niks wat inspiratie.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Hey Jana, jij hebt wat opzoekwerk gedaan. Hè? Vertel eens, wat valt er juist te beleven?
3: Ja, het is uitkijken naar komende dinsdag 5 mei, want dan is er in Deelbeek een bijzonder moment, want koning Filip en koningin Mathilde komen dan op bezoek. Op het gemeenteplein vindt dan een zogenaamd volksbad plaats. Dat is een informeel ontmoetingsmoment waar inwoners de kans krijgen om ons koningspaar van dichtbij te zien en zelfs iets te zeggen tegen hen. Het draait echt om rechtstreeks contact met de bevolking zonder al te veel afstand. En daarna gaat alle aandacht naar Leuven, want vanaf woensdag begint circusfestival Circus. Vijf dagen lang zet hedendaags circus de stad op stelten met artiesten uit binnen- en buitenland. Je krijgt er van alles. Van stille, poëtische voorstellingen tot indrukwekkende acts vol acrobatie en energie. En na de laatste voorstelling van de dag is het nog niet gedaan, want dan begint pas het feestje in de Bruurbar op de Philipszite. Daar zie je artiesten naast en op de toog van onverwachte acts tot bruisende DJ-sets.

0: Sienna Spyro. En Die on this Hill. Mooi toch? Half vijf intussen, of toch bijna. Op de E40 van de kust naar Brussel verlies je een half uur tussen Middelkerke en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het traag. 25 minuten verlies je tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Nog naar Antwerpen, 10 minuten extra doorwerk je op de A12 in Zandvliet, op de E34 in Maldegem en op de E17 20 minuten daar in de Pinte en verder nog 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de buitenring rond Brussel dan, 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring 15 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren. Daar is de weg intussen wel weer vrijgemaakt. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen. Nog wel een ongeval dat de moeite is om toch nog even kort te bespreken. Bij de Nijvelse baan in Korbeek-Deilen. Daar is de baan in beide richtingen versperd ter hoogte van Veeweide.
1: Radio 2, Weekendwijzer. Elke dag telt voor twee. Romy de Ridder.

0: Elton John en Crocodile Rock. Als je aan het dansen bent binnen, doe vooral verder. Wat je trouwens nog meer binnen kan doen, na je werk bijvoorbeeld, is het MSK Gent bezoeken. Het Museum voor Schone Kunsten in Gent. En elke eerste donderdag van de maand, dus nu donderdag, ja, staat er toch wel iets gek op de planning. Zometeen meer daarover.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed.
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Ketnet viert feest met Like Me.
7: Tijd om te leven.
6: Wij komen
8: tijdens het Hemelvaartweekend
9: naar Plopsaland te pannen.
6: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
7: Want ik ben Like Me.
6: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
7: Tot dan.
6: Van 14 tot en met 17 mei. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Ik heb zin in...
10: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
12: Okie, taco doki.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

0: Rising van Natalia. Kwart voor vijf zijn we. En heb je ooit al eens gehoord van een museum voor schone slapers? Ja, ik nog niet, maar tot vandaag. Want het is een deel van Tumult in Gent. En Timon van de Voorde die organiseert alles mee. En is dus misschien ook wel een beetje een schone slaper. Goedemiddag, Timon.
1: Hey, hallo.
0: Is het echt zo? Ben jij een schone slaper? Heeft jouw partner dat ooit bevestigd, bijvoorbeeld?
1: Ik ben vooral een lange slaper. Ik ben vooral een nachtmens die vrij laat in zijn bed kruipt. En dan dacht ik, daar moeten we misschien toch wel iets kunnen mee doen. Dus dan hebben we er iets heel leuks mee verzonnen.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben natuurlijk. Nu donderdag, laat ons daarmee beginnen. Donderdag is eigenlijk een hele fijne dag. Hè? Vooral die eerste donderdag van de maand. Want dan is in Gent elk museum lang open.
1: Ja, dat heet Late Donderdag en kan je eigenlijk elke eerste donderdag van de maand tot 10 uur 's avonds naar elk museum in Gent. De grote stadsmusea tenminste. Wat best een bijzondere ervaring is, omdat je... Ja, het is wel leuk om overdag in een museum te zijn, maar zo... avond of bijna nacht al. Dat is toch nog een hele andere sfeer dat er hangt. Het is ook een heel een goed moment om voor heel veel van de musea met heel feestelijk te doen. Dus meestal doen ze een beetje alle remmen los en organiseren ze dingen van optredens tot interactieve expos tot kleine evenementen. En dat is sowieso een van de dingen die ik heel plezant vind om te bezoeken. En elk museum doet er dan ook een beetje zijn eigen ding mee.
0: Ja, heel fijn. Dus ook het MSK Gent, het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Dus nu donderdag, laat ons daar duidelijk voor zijn, is iedereen nog welkom tot en met 10 uur daar in Gent. Maar...
1: Ja, dat is eigenlijk altijd zo, inderdaad. En dan kan je gewoon een ticketje verkopen. Maar de komende donderdag wordt wel een hele speciale.
0: Ja, want er zijn slechts 150 schone slapers, eigenlijk een beetje de gelukszakken van Vlaanderen toch wel, die een tikkeltje langer mogen blijven in het MSK Gent. Vertel eens, Timo.
1: Ja, klopt. Wij organiseren voor de 12e keer Tumult in Gent ons jaarlijkse kunstenfestival. En dit jaar doen we dat inderdaad als Museum voor Schone Slapers, want we hebben een van onze dromen mogen realiseren. Namelijk een overnachting in het museum. Dat in het Museum voor Schone Kunsten hebben we een oproep gedaan. Zijn er 150 mensen die met ons van het Museum voor Schone Kunsten het Museum voor Schone Slapers willen maken en met ons de nacht willen doorsteken in een hele nacht vol programmatie. Dus we gaan heel de nacht lang van alles organiseren in het museum, maar om 10:30 na late donderdag dus, ontvangen we die 150 mensen en doen we de deur dicht. En worden we om 6 uur 's ochtends allemaal terug wakker en op de wereld losgelaten.
0: Oh, wauw, maar je spreekt over een programmatie en over van alles te doen daar in die nacht in het MSK Gent. Ja, er gaat dan niet veel geslapen worden, denk ik dan.
1: We gaan het toch niet stimuleren om per se te slapen. En ik weet niet wie hier allemaal met ons een nachtje doorsteekt. Maar je kan, maar je hoeft het zeker niet. Je mag wel degelijk ook gaan slapen. Want we hebben een van de zalen helemaal ingericht als een slaapzaal. Maar we hebben gewoon heel veel verschillende artiesten verborgen tussen de verschillende schilderijen en beeldhouwwerken. Om ja, die unieke sfeer van zo 's nachts in een museum te mogen ronddwalen. Toch nog een klein beetje hoger te tillen. En met de juiste muzikanten, zangers, acrobaten, van alles en nog wat. Daar iets heel erg unieks en bijzonders van te maken. Want we hebben een open oproep gelanceerd. Wie wil er meedoen? En daar heeft Gent en omstreken massaal op gereageerd. Want we waren met meer dan 700 mensen die zich ingeschreven hadden. Want je moest je inschrijven. En je moest motiveren waarom je bij ons de nacht kon doorbrengen. En dan hebben we de onschuldige hand er samen 150 mensen uitgetrokken. En daar gaan we nu donderdag mee aan de slag.
0: Zoals ik al zei, die 150 gelukszakken zijn het echt wel. Hè? Die schone slapers die dus nu donderdag bijna een nachtje door mogen doen eigenlijk in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Nu, het maakt eigenlijk deel uit, dat Museum voor Schone Slapers dat jullie organiseren, maakt deel uit, zoals je zei, van het kunstenfestival Tumult in Gent. Jullie doen wel vaker van die zotte stunts, hè?
1: Ja, het was eigenlijk voor ons is het een beetje een goed excuus of een doel om... wij geloven dat kunst en cultuur een van de mooiste dingen ter wereld is. En dat je dat samen kan beleven. Maar dat voor sommigen niet zo evident is om daar per se naartoe te gaan of te geraken. En dat de drempels soms wat hoog zijn. Dus proberen we te verbinden aan de hand van heel veel bijzondere evenementen om iedereen aan kunst en cultuur te laten doen. Want dit jaar doen we een overnachting in het museum. Maar vorig jaar hebben we bijvoorbeeld de singles bediend. We hebben 200 singles op blind date gestuurd. En die naar een cultureel avontuur gestuurd. Dus je schreef je in, wij matchen jou aan elkaar met iemand anders. En wij matchen jou dan ook aan een culturele plek in Gent. En zo kon je bijvoorbeeld op eerste date naar een stand-up comedy avond. Of kon je naar de film, of kon je naar een concert. Of kon kon je ook naar het museum, want dat heb ik toen ook op late donderdag dat georganiseerd. Dan kon je ook dus 's nachts in het museum gaan rondwalen.
0: Geweldig. Ik ben al benieuwd wat jullie volgend jaar uit jullie mouw gaan schudden. Wat voor creatief idee er dan op jullie pad komt. Nee, geweldig. In dit geval dus nu donderdag is het vooral Museum voor Schone Slapers. 150 Gentenaren die mogen overnachten. Heel fijn. Nu ja... Als jij aan het luisteren bent en jij zegt, ja Romy, wat heb ik hier nu aan? Ik ben niet verkozen tot een van die 150. Dat maakt dus niet uit, Timon. We gaan gewoon zeggen, tot en met 10 uur ben je wel welkom, hè?
1: Ja, ja, want je kan dus gewoon nog altijd... je krijgt een kleine prelude, ook in het Museum voor Schone Kunsten, van de nacht. Ook daar in Temeskar gebeurt een hele, hele coole art jam waar je aan kan deelnemen. Je had al misschien de eerste sporen zien van onze nacht. Maar in alle Gentse musea ben je dus sowieso welkom om te gaan kijken... En dan zijn het inderdaad 150 Gentenaars. Een beetje van elk allooi. Ik denk de jongste is zoon en vader van 15. En de oudste bezoeker die bij ons misschien de nacht gaat doorsteken, is denk ik 4 of 85. Ja. Dus het wordt sowieso een hele bijzondere nacht samen. Maar dus ook een heel bijzondere vooravond. Hè.
0: Het zou wel zijn. Timon, dikke merci. Ik weet dat jij ook gaat overnachten als organisator natuurlijk. Dus
1: ik
0: wens je veel plezier.
1: Dat weet ik zeker. Ja.
0: Goed wakker blijven dan. Lekker nachtje doordoen.

Terence Trent D'Arby en Dance Little Sister. Het is bijna 5 uur. En ik nodig je uit voor een little dinner party. Ja, want mee aan tafel zit Niall Horan. Je weet wel, die van One Direction. De blonde van vroeger, zeg ik altijd. En dit is dus een van zijn nieuwste singles. Heb je dan een dinner party? Dus ik zou zeggen, smakelijk.

0: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: In mei verlengen we bij Laperre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. Laperre. Wij maken alle oren blij.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Shakira die heeft zo'n 2 miljoen mensen aan het dansen gekregen in Brazilië. Haar grootste concert tot nu toe. En jij, je danst zo meteen mee hier op Radio 2.

0: Het is 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Na een nieuw illegaal dansfeest met tienduizenden bezoekers wil de Franse regering versneld maatregelen nemen. En we blikken vooruit op het assiseproces dat morgen start in Bergen over het dodelijk verkeersongeval tijdens het carnaval in Strépy 4 jaar geleden. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Er ligt daarover al sinds eind maart een wetsvoorstel op tafel, maar omdat er dit weekend nog zo'n illegaal muziekevenement plaatsvindt, komt alles in een stroomversnelling. Steven de Krane, jij weet meer?
1: Ja, al 3 dagen lang houden tienduizenden feestvierders een illegale raveparty aan een militair domein in Bourges, in het departement Cher. Zo'n 600 gendarmes zijn ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. Wel zijn er aan de rand van het domein 2 oude bommen gevonden die de ontmijningsdienst onschadelijk maakten. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging, 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 ravers verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. Vanmorgen kwam de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, ter plaatse met een duidelijke boodschap voor al die feestvierders. Iedereen die straks van het terrein komt, krijgt een dubbele boete. 1 boete omdat ze zich op een militair domein bevonden en nog een extra boete omdat ze deelnamen aan een onwettige bijeenkomst. En de minister wil deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals waarbij DJ's muziek spelen op verlaten terreinen en waarbij er veel druggebruik is, nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren, als het wetsvoorstel aanvaard wordt, tot 2 jaar gevangenisstraf en een boete van €30.000 kunnen krijgen.
0: Dankjewel, Steven. Morgen begint in Bergen in Henegouwen het assiseproces over het dodelijk ongeval in Strépy 4 jaar geleden. 2 dertigers reden toen met tegen hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Er vielen 7 doden en 10 gewonden. Het is een collectief trauma voor Strépy. Marieke van Kouwenbergen sprak met een van de slachtoffers.
2: Antonio Gava liep voorop in de stoet in de vroege ochtend van 20 maart 2022. Hij herinnert zich het geluid van een auto.
3: J'entends le bruit d'un moteur puissant. J'entends les coups. Les coups, c'est les corps qui sautent.
2: Daarna was er paniek en chaos. Het leek wel een oorlogsscène.
3: Et puis je me retourne et après, je vois une scène de guerre parce que il y a sur 100 mètres, il y a des corps quoi. Il y a des corps tout le long. C'est choquant, c'est frappant, c'est inimaginable.
2: De balans van het ongeval is bijzonder zwaar. Antonio wordt gewond naar het ziekenhuis in Charleroi gebracht. Daar hoort hij dat 7 van zijn vrienden zijn overleden. Achteraf blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. Antonio hoopt dat hij zwaar gestraft wordt.
3: C'est un meurtrier. Le gars conduit assis depuis des années. C'est un meurtrier, c'est tout. Le gars le sait. Pour moi, c'est l'assassin. C'est comme ça.
2: De inwoners van Strépy zullen een centrale rol krijgen op het proces dat zo'n 6 à 8 weken zal duren.
0: In play-off 2 van het voetbal is de wedstrijd tussen Antwerp en Standaar halfweg. Bij de rust staat het 0-3 voor Standaar. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de wielerronde van Romandie gewonnen. De wereldkampioen was ook in de slotrit de beste. Hij won een sprint bergop van de Duitser Lipovic en pakt zo zijn 4e ritzege deze week. Het hele weekend lang hebben meer dan 2000 kunstenaars in Vlaanderen en Brussel hun atelier geopend voor bezoekers. Ze tonen hun kunst zo in hun eigen werkruimte. Linde Koman ging naar een oud schoolgebouw in Gent waar nu 10 kunstenaars werken.
4: Deze kunstenaar maakt sculpturen van struisvogeleieren. Hij heeft hier samen met 30 andere beeldende kunstenaars een atelier. Ook Sven Boel komt hier dagelijks werken.
5: Zonder dit atelier zou het heel moeilijk zijn om zo'n praktijk uit te bouwen. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik van beginnende kunstenaar naar professioneel kan overstappen.
4: Het is VZW Nucleo die kunstenaars de kans geeft om in leegstaande gebouwen zoals deze school te komen werken. Sophie Latré.
6: Het is heel groot en dat leent zich heel goed voor beeldhouwers. Dus er zijn heel veel leegstaande klasgebouwen. Ze kunnen ruimte nemen, ze kunnen groot werk opbouwen, ze kunnen afstand nemen om te kijken naar hun werk.
4: De bezoekers waarderen het om dat allemaal te kunnen zien.
7: Wat mij verrast is dat elk atelier helemaal anders is en iets vertelt over de kunstenaar en hoe die werkt.
4: De ateliers zijn inderdaad heel verschillend. Van opgeruimd tot een poging tot opgeruimd.
8: Dat is de opgeruimde versie van mijn atelier. En als het niet opgeruimd is, vind ik alles terug. En nu is het een probleem echt waar.
0: Vanavond nog kans op lokale en mogelijk felle regen of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger. We begonnen dit bulletin in Frankrijk. De regering daar wil versneld werk maken van strenge straffen om illegale dansfeesten tegen te gaan. De aanleiding is een nieuwe illegale rave in de Franse stad Bourges in het midden van Frankrijk op een voormalig militair terrein. Daar waren op een bepaald moment 40.000 aanwezigen. Meer op vrtnieuws.be.
9: 5 over 5. Ja, 40.000 aanwezigen, dat is veel. Maar Shakira doet het beter, vertel ik je zo meteen. Eerst even op de weg, op de E40 van de kust naar Brussel. Een half uur file golven tussen Brugge en Nevelen. En verder 10 minuten vanaf Afligem. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E34 10 minuten aan de werken in Maldegem. En op de E17 20 minuten in de Pinte. Op andere plaatsen enkel kleine vertragingen. Nog wel een ongeval in Korbeek-Deilen. De Nijvelse baan daar is in beide richtingen versperd ter hoogte van de Veeweide.
10: Radio 2, Weekendwijzer.
11: Romy de Ridder.
9: Goedemiddag.
12: WRT Radio 2.
9: Shakira, hè? 2 miljoen mensen. 2 miljoen. Goh.

0: Colombiaanse Shakira met Whenever and Wherever. 5:10, ja, het grootste concert uit haar carrière zit erop. Kan ze afvinken? 2 miljoen mensen waren er aanwezig op het bekende strand van de Copacabana. In de Copacabana liever, in Rio de Janeiro, in Brazilië natuurlijk. Het was een gratis concert, natuurlijk vandaar het vele volk. En je moest ook wel wat geduld hebben, want ze kwam pas een uur later op het podium. Dan wel met de nodige glitters en pluimen overal. 8000 agenten werden er ingezet, maar het concert is goed en vooral dus swingend verlopen. Kan Shakira dus inderdaad weer al afvinken, hè?
1: Elke dag telt voor 2. Hey, hey, VRT. Radio 2.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
3: Olé, olé.
2: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
3: Olé, olé.
2: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
3: Olé, olé.
2: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
3: Olé, olé.
2: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
3: Olé, olé.
2: Nee, het was een stel uitgelaten zwart man, de zotste stond van voor.
3: Olé, olé.
2: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner onderkant.

0: Remo van het Groene Woud. Met liefde voor muziek. Die liefde voel je tot hier, hè? Tot in Brussel, tot in jouw woonkamer, tot in jouw auto, waar jij ook aan het luisteren bent. Nu heb je vooral liefde voor mode. Dan is het nu jouw moment om de radio een beetje luider te zetten. Want de filmtip van deze week is nog steeds The Devil Wears Prada, de tweede film. Nu in de filmzalen, 20 jaar later dan dat die eerste film is uitgekomen. Het heeft lang geduurd. En Lieve van Gils die vertelde bij David van Ottegem tijdens Radio 2 Spits deze week waarom dat nu zo lang heeft geduurd.
1: Dit heeft dan op een of andere manier toch lang geduurd. Meryl Streep zag het in de eerste instantie niet zitten, maar op een gegeven moment vond zij dan toch een script dat haar aanstond. Want zonder Meryl Streep, die iconische rol neerzet van Miranda Priestley, hè, die dus een tijdschrift runt, Runway, heet het in de film, gebaseerd op Vogue. En daar heb je aan het hoofd natuurlijk die legendarische Anna Wintour. En dan hebben ze heel snel de anderen ook aan boord gekregen. Dat is ook bijzonder. Alle andere toppers. En dan denk ik aan Anne Hathaway. Die speelde in de eerste film haar assistente. En Emily Blunt, ook een assistente. En dan had je nog een art director, Stanley Tucci. Die doen allemaal terug mee. En voor de fans wordt dat een aangenaam weerzien.
0: Dat is zeker. Nu, waarom is het zo iconisch? Ze zeiden tegen mij ook altijd, heb je die film nog niet gezien, Romy? The Devil Wears Prada. En dan denk ik, ja, nee. En dan eenmaal ik de film had gezien, dacht ik ook, dit moet ik van de daken schreeuwen. Dit is een iconisch leuke film. Nu, de vraag is, oh ja, waarom is het eigenlijk zo iconisch?
1: Het speelt zich af in de wereld van de fashion. De mode-industrie. Dus we kijken achter de schermen van de haute couture en de catwalks. Ik ben er niet zo geweldig in thuis, maar Heidi Klum, die zat in de eerste. Die zie je nu ook terug. Die herken ik nog wel. Plots zit Meryl Streep als Miranda op de catwalk, een defilé van Dolce en Gabbana. En dan zie ik ze daar plots naast Naomi Campbell zitten. Donatella Versace zit aan een tafeltje koffie te drinken. Lady Gaga.
0: Ja, Lady Gaga, uiteraard. Zij heeft de soundtrack van de film gezongen. Zij kan niet ontbreken in de film natuurlijk. En zo gaat dat lijstje nog wel even door. Echt wel grootse namen. Naast dan bijvoorbeeld een Meryl Streep. Misschien toch wel de grootste naam. Ja, in die tweede film zien we een clash tussen de wereld voor de smartphone, waar we allemaal uit de boekjes moesten vernemen. En natuurlijk de wereld vandaag, waar alles digitaal is.
1: We zijn 20 jaar later. De wereld is veranderd. En Meryl Streep, haar personage Miranda, zit in de problemen. Want wie leest er nu nog magazines? Wie neemt dat nog vast? Dingen om in te bladeren. En ze roept haar assistente van toen terug. Die was weggewandeld. Die is nu een goede journaliste geworden. En ze heeft ze nodig. En dat is ook een beetje ambetant voor haar. Dat is lastig, want dan moet ze leunen op haar vroegere assistenten.
0: Ja, en dat doet ze natuurlijk niet graag. Hè. Je leest er meer over op VRT Nieuws. Staat trouwens ook een interview online. Lieve van Gils heeft Meryl Streep kunnen spreken. Toch wel de moeite om eens te gaan bekijken. En vooral in de filmzaal te bekijken. Hè. The Devil Wears Prada 2, de filmtip van deze.

0: auto. Tijdens het koken.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
2: Dit is de allereerste keer.
3: Vanaf morgen mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio BeNe Meezingers 500.
0: Warm je stem alvast op.
4: En ik wil je.
3: Luister en zing mee.
0: Radio BeNe Meezingers 500.
3: Vanaf morgen de hele week
5: Radio BeNe.
3: Op Radio BeNe.
6: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
7: Een leuk spelletje.
8: De Zoete Inval.
9: Je gaat altijd slimmer buiten bij de Zoete Inval dan dat je binnengekomen bent. Ja?
6: Toch? In mei komen ze alvast naar Aartselaar en Zonhoven.
9: Ook niet-Limburgers zijn welkom.
6: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
10: Mijn komkommers, mijn komkommers, dan hoef ik dat niet speciaal te zien of zo.
11: Er staat veel verschil in komkommers.
6: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
12: Ik ken niemand die zo voor anderen klaar stond als papa. Zelfs nu hij er niet meer is, helpt hij nog steeds. En dat maakt mij gelukkig.
13: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Ik heb zin in...
14: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
16: Okie, takodoki.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
18: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
19: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
18: Maar dank u.
17: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
20: Radio 2.
21: Elke dag telt voor twee.

0: with you too and Sunday Bloody Sunday. Een song over zondag, op een zondag.
1: Eigenlijk over een slachtpartij. Ja.
0: Ja, verschrikkelijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, eigenlijk echt.
1: Maar het klinkt heel plezant, hè? Yeah, zondag, ja. Claudia. Ja.
0: Maar zondag wil vooral zeggen dat het morgen maandag is.
1: Klopt. Nee, dat is een mooi bruggetje, hè?
0: Mooi, hè? En ja. Dat is ook vanavond, vanaf 6 uur, op je radio. Klinkt als Radio 2 morgen maandag.
1: Ja, dus over een half uur krijg je 3 uur lang de tijd om platen aan te vragen voor iemand anders. Dat is het programma tegen verzuring, om iemand blij te maken. Werkt altijd heel goed. En op zondagavond, meestal na een vakantie of een lang weekend, komt iedereen terug van de zee. En dan worden er natuurlijk massa's platen aangevraagd voor de mensen die mee in de auto zitten en zo. Dus ik vind dat altijd heel tof. Kijk er nu al naar uit. Dus mensen, als je een plaat wil aanvragen voor iemand anders, om iemand blij te maken, stuur het nu al door in de Radio 2-app. Zeg welke plaat en voor wie en waarom.
0: Ah, wel, en ik stuur het dan gewoon door naar Caroline de Becker en zij gaat daar het haren mee doen. Vanaf dus 6 uur hier op Radio 2.
1: Alright.
0: Dit is al een goeie, hè?
1: Ja, zeg, en als je doorstuurt, hè, ik laat weten om hoe laat die plaat uitgezonden wordt.
0: Dan kan je mensen verwittigen.
1: Ja, ik kan, ja, via de Radio 2 heb ik laat jou weten om hoe laat jouw plaat langskomt. Dus stuur maar door.
0: Wat een DJ.

0: Aha, die eerste platen die komen binnen. Natuurlijk voor na 6 uur voor Radio 2 morgen maandag, waar jij eventjes aan de knoppen mag zitten en jij de DJ van dienst bent. Maar er mogen er meer binnenkomen, hoor. Niet enkel Tuur de Rauw uit Anzegem, die mag hier aanwezig zijn in de app van Radio 2. Ja, jouw song mag er ook wezen, stuur het gewoon door. En Caroline de Becker doet daar het haren mee na 6 uur dus. Dat is over een half uur, nu op de weg op de E40 van de kust naar Brussel. Een half uur file golven tussen Jabbeke en Aalter. En verder 10 minuten vanaf Afligem. Naar Antwerpen op de E34, 10 minuten aan de werken in Maldegem. En ook 10 minuten op de E17 in de Pinte. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. Nog wel een ongeval dat de moeite is om te vertellen. In Korbeek, Deilen, de Nijvelse baan daar, is in beide richtingen versperd. Ter hoogte van de Veeweide.
1: Radio 2 Weekendwijzer. Romy.

0: en Green Green Grass. Ja, een expo waar je maar 11 dagen naartoe kan. Slechts 11 dagen is het te zien, te bewonderen. En anders verwelkt het. Letterlijk. En wel, dat zorgt ervoor dat een expo misschien wel extra gewild is. Ik check het zo meteen even. Na Cyndi Lauper.
1: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
5: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
6: Oh, alles is gesorteerd.
5: Kast. Voor de interieurlover, de...
6: Amai zeg, wat een eyecatcher.
5: Kast. Voor de ouder, de...
6: Van wie is deze eigenlijk?
5: Kast. En voor de tiener, de...
6: Raak mijn spullen niet aan!
5: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
7: Maatkasten Online.
5: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
8: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Zo is dat. Het is bijna 6 uur op deze zondagavond. Radio 2. Maar je hebt nog 1 laatste weekendwijzertip van mij te goed. Het is ook weer een prachtige om binnen te doen. Dus alsof het pijpen, stelen, giet, het maakt allemaal niet uit. Want dan moet je gewoon naar Antwerpen trekken, naar het KMSKA, naar het Museum voor Schone Kunsten daar. Want daar is toch wel iets heel erg speciaals aan de gang. Een hele goede middag. Carmen Willems van het KMSKA, algemeen directeur daar.
1: Heel goedemiddag.
0: 11 dagen is de nieuwe expo in volle bloei te zien in het KMSKA. Dat is ontzettend kort, hè, Carmen?
1: Dat is inderdaad ontzettend kort, maar natuurlijk de aard van het product. Het gaat over een tentoonstelling waarbij dat we bloemen in dialoog laten gaan met de collectie. Vergt en loopt ons daartoe. Het gaat grotendeels over installaties met verse bloemen. En ja, voilà, die hebben een korte periode van leven. En vandaar een korte periode, een krachtige periode. Dus als je het wilt zien, moet je inderdaad niet wachten om je ticket te boeken.
0: Ah nee, het is maar tot en met 10 mei, dat wil zeggen nog 7 dagen, kunnen wij ons reppen naar Antwerpen om daar die prachtige bloemen in bloei uiteraard dan te zien. Ja, hoe hebben de kunstenaars in kwestie gewerkt? Op wat hebben zij zich gebaseerd?
1: Het is Gert Voorjans, dat is een internationaal bekend interieurinrichter, scenograaf, die voor de eerste keer een tentoonstelling in een museum heeft gecureerd. Hij heeft de keuze gemaakt van de werken en heeft een heel uitzonderlijke keuze gemaakt. Niet zomaar alle grote bekende werken van het KMSKA, maar er zitten ook best wel wat onbekende werken in. En hij heeft 15 bloemkunstenaars, floristen, landschapsarchitecten uitgekozen, en dat zijn echt niet de minste, die in dialoog gegaan zijn met die objecten die hij heeft uitgekozen. En dat geeft eigenlijk heel verschillende installaties. Je hebt heel intieme installaties, je hebt heel, heel grote, spectaculaire installaties waar wel ook geluid aan te pas komt. Het is een heel mooie afwisseling en een heel mooie extra laag in die verhalen die wij zo graag vertellen van onze collectie in het museum.
0: Ja, het is wel uniek. Het is de eerste keer dat het zo kort is natuurlijk. Het is de eerste keer dat jullie dat ook op die manier doen, met verse bloemen. Het is al sinds 30 april te bewonderen in het KMSKA. Heb je al wat reacties kunnen oppikken, meekrijgen?
1: Ja, wat wij heel erg fijn vinden is alles wat we doen in het museum. Daarmee willen we eigenlijk een heel breed publiek bereiken. En in dit geval zien we echt ook nieuw publiek op zaal. Mensen die misschien nog net dat extra duwtje in de rug nodig hadden om naar het KMSKA te komen. Bloemen werken heel erg verbindend.
0: Ja.
1: Ik denk dat er weinig mensen zijn die niet graag bloemen en planten zien. En dan zie je ook dat een nieuw publiek onze collectie ontdekt. En dat voor het publiek wat al wat vaker komt, het een extra laag toevoegt. En dat vinden wij wel een heel, heel mooi compliment. En dat is eigenlijk ook de reden waarom dat we dit project hebben opgestart.
0: Tot en met 10 mei dus, in volle bloei in het KMSKA. Karen Willems, of Carmen Willems liever, algemeen directeur van het KMSKA. Ga je zelf nog een keertje af en toe rond en is goed ruiken aan elke bloem daar?
1: Ik ga elke dag, kijk, je kan er mij elke dag opnieuw vinden, want wat ook zo mooi is aan dit project is, die bloemen, die bloeien ook echt. Dus die installaties veranderen ook elke dag. Dus elke dag krijg je weer een blik op en dat maakt het heel erg fijn.
0: Een geweldige naam dan ook, hè? In volle bloei. Goed gekozen dan.
1: Dankjewel.
0: Nee, perfect. 10 mei, meer info vinden we gewoon op de website van het KMSKA natuurlijk. En ik zou zeggen, Carmen, geniet er nog van daar.
1: Ja. Gaan we doen. Dankjewel, hoor.

0: Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Come on and let me out. Het is bijna 6 uur, dat wil zeggen bijna tijd voor Radio 2 DJ Caroline de Becker.
1: Radio 2 Weekendwijzer.
2: Romy de Ridder.
3: Radio 2.
0: En daar kan jij even DJ van dienst zijn, hè? Jij kan je song aanvragen in de app van Radio 2.

0: Shepherd en Geronimo. Ja, met dat regenweer van u, kruip gewoon lekker binnen. Hè. Dat is toch wel de boodschap van deze Radio 2 Weekendwijzer. Je bent welkom in het MSK Gent bijvoorbeeld. Of ga naar In Volle Bloei, een bloemenspektakel in het KMSK in Antwerpen. Of pik een film mee, filmtip van de week, is The Devil Wears Prada 2. Allemaal goed?
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooie glow heb je.
4: Jelke.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Wilde Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
6: Maak elk.
8: Die was, die ligt hier nog altijd.
6: Momenten, Max.
8: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakte moet u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
6: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
8: de max.
9: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Zullen we het weekend eens afsluiten met elkaar zeer gelukkig te maken? Vraag een plaat aan voor iemand. Dat kan helemaal gratis via de Radio 2-app. Laat maar weten waarom.

0: Goedemorgen, 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Frankrijk gaat harder optreden tegen de organisatoren van illegale dansfeesten. En we blikken vooruit op het assiseproces over het dodelijk verkeersongeval tijdens het carnaval van Strépy 4 jaar geleden. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Er ligt daarover al sinds eind maart een wetsvoorstel op tafel. Maar omdat er dit weekend nog zo'n illegaal muziekevenement plaatsvindt, komt alles in een stroomversnelling. Steven de Kranen, wat is daar aan de hand?
1: Ja, Dominique, sinds vrijdag 1 mei, dus al 3 dagen lang, houden tienduizenden feestvierders een illegale raveparty aan een militair domein in Bourges, in het departement Cher. Zo'n 600 gendarmes zijn wel ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. Wel zijn aan de rand van het domein 2 oude bommen teruggevonden die de ontmijningsdienst onschadelijk maakten. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging, 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 onder hen verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. Vanmorgen kwam de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, ter plaatse met een duidelijke boodschap voor de feestvierders. Iedereen die straks van het terrein komt, krijgt een dubbele boete. 1 boete omdat ze zich op een militair domein bevonden en nog een extra boete omdat ze deelnamen aan een onwettige bijeenkomst. De minister wil trouwens deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals waarbij DJ's muziek spelen op verlaten terreinen en waarbij er veel druggebruik is, nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren, als het wetsvoorstel aanvaard wordt, tot 2 jaar gevangenisstraf en 30.000 euro boete kunnen krijgen.
0: Dankjewel, Steven. In de Waalse stad Bergen is alles in gereedheid gebracht voor een uitzonderlijk groot assiseproces. Vanaf morgen staan er 2 dertigers terecht voor het dodelijk ongeval in Strépy 4 jaar geleden. Ze reden er 's morgens in op een groep carnavalisten. Daarbij vielen 7 doden en 10 gewonden. Het proces zal 6 tot 8 weken duren en er zijn 182 burgerlijke partijen. Daarom werd de grote expohal van Bergen gedeeltelijk omgebouwd tot een assisezaal, zegt CEO Hugo Schreijers.
2: Dus in de weekdagen is de rechtbank aanwezig en in het weekend zijn er een paar evenementen die gaan doorgaan. Want ja, we kunnen niet gedurende 2 maanden zo'n groot gebouw volledig lam leggen. Dus dat is een ruimte die volledig is omrond met zwarte doeken. En dan hebben wij dus het gedeelte waar de rechters komen, de getuigen, de advocaten en zo. Die staan dus in 2e rij. En in 3e rij hebben wij dan 600 zitplaatsen voor het publiek.
0: De bestuurder die het ongeval veroorzaakte wordt beschuldigd van doodslag en van poging doodslag. Zijn passagier van schuldig verzuim. Het hele weekend lang hebben meer dan 2000 kunstenaars in Vlaanderen en Brussel hun atelier geopend voor bezoekers. Ze toonden hun kunst zo in hun eigen werkruimte. In Gent konden bezoekers onder andere gaan kijken in een oud schoolgebouw waar nu 30 kunstenaars hun atelier hebben.
3: Ik vind het tof dat zo dicht bij het hart van de stad nog een plek is om te creëren.
4: Mensen die je niet kent, kunst die je niet kent, emoties die je niet kent. Verrassend.
5: Wat mij verrast is dat elk atelier helemaal anders is. Een eigen identiteit heeft en iets vertelt over de kunstenaar en hoe die werkt en welk materiaal die gebruikt. Dus er is heel veel diversiteit.
0: In play-off 2 van het voetbal heeft Standaard met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege wimpt Standaard in de stand over Antwerp, Charleroi, Genk en Westerlo naar de leiding in de Europe Playoffs. Westerlo en Genk tellen wel evenveel punten. Eerder op de dag won KV Mechelen van AA Gent in play-off 1. Het werd 1-0. In het hockey bij de mannen is de Gentse club Gantoise erin geslaagd om de beker van België te winnen. In de finale was het duidelijk de betere ploeg. Het klopte Woluwe met 12-5. Voor Alexander Hendricks van Gantoise is het de eerste keer dat hij de Belgische beker wint.
6: Ja, een prijs blijft een prijs natuurlijk. Ik denk dat ik deze nog niet had gewonnen, ook niet. Vorig jaar verliezen we de finale van Oré. Maar het is leuk dat we hem pakken. Het is natuurlijk niet een EHL of een competitie, maar het blijft toch wel een aparte competitie waar toch veel eerste divisieclubs aan meedoen. Dus een prijspakken is altijd leuk.
0: Eerder op de dag won de vrouwenploeg van Gantoise ook al hun bekerfinale. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de wielerronde van Romandie in Zwitserland gewonnen. De wereldkampioen was ook in de slotrit de beste. Hij won een lastige sprint bergop van de Duitser Florian Lipovic en pakte zo zijn 4e ritzege deze week. En Arnaud Delis heeft zijn eerste zege van het seizoen gehaald. Hij sprintte het snelst in de Famenne Ardennes Classic en wint de Ardennenkoers voor de derde keer in 4 jaar tijd. Vanavond nog kans op lokale en mogelijk felle regen of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger. De Franse regering wil de organisatoren van onaangekondigde en niet aangegeven raveparties strenger aanpakken. Daarmee begonnen we. Dit weekend was er opnieuw zo'n illegaal dansfeest op de site van een vroeger militair domein in de stad Bourges. Meer op vrtnieuws.be.
7: En de files van de kust zijn op gang getrokken, maar het valt best mee. Op de E40 van de kust naar Brussel een half uurtje filegolven tussen Brugge en Gent. Verder nog 10 minuten vanaf Aalst. Naar Antwerpen gaat het ook traag op de E34. 10 minuten aanschuiven aan de werken in Maldegem. En op de E17 een kwartier in de Pinte. En dan op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En door een ongeval is in Korbeek-Deile de Nijvelse baan in beide richtingen versperd ter hoogte van de Veeweide.
8: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op...

Taylor Swift en Opal Light. Het was weer een geweldig lang weekend. Heerlijk warm, massa's mensen naar zee. En vandaag zo'n goede drasje nationaal. Dat is altijd goed voor de plantjes, zou Frank de Bozer zeggen. En nu weer afsluiten met morgen maandag. Je kent het concept. Hier vraag je een plaat aan voor iemand anders. Je maakt iemand blij met een plaat. Kan een geweldig veel effect hebben. En heel wat mensen hebben dat al gedaan. Bijvoorbeeld, we kregen al dit weekend een berichtje van Kenny de Mits uit Waarschoot. Die zegt, mijn kameraad Eddie is jarig. Dat was dus gisteren. En hij hoopt dat hij de barbecue nog heeft aangestoken. En heeft genoten van de zon en een fris biertje. En hij zegt, kiezen jullie maar een liedje voor hem voor tijdens morgen maandag. Met warme groeten van Kenny. Dat is echt een heel moeilijke opdracht voor ons, beste Kenny. Maar we hebben ons best gedaan. Dus, voor Eddie, meneer de jarige Eddie, here we go.

Good Vibrations. Voor Eddie, die zijn verjaardag vierde in de zon. The Beach Boys van Kenny De Mits. Cathy van Loveren uit Brakel die wil graag een plaat aanvragen voor haar allerliefste dochter Ellen. Dat wordt Lollipop van Mika als zalige herinnering aan de tijd dat haar dochter als pubermeisje samen met haar op bed stond te dansen en mee te brullen met de tekst. Om daarna de slappe lach te krijgen van heel dat gekke gedoe, schrijft Cathy. Nu is zij allang geen puber meer, maar wel een fantastische jonge dame met nog steeds dezelfde gekheid. Heerlijk toch, stuurt ze. Dus speciaal voor die allerliefste Ellen.

0: Ja, Lollipop van Mika.
1: Vandaag 3 mei. Verlengd weekend. En ook wel een hele speciale dag voor de papa. Enfin, heel speciaal weekend voor de papa van Nora Verbiest uit Lommel. Dag Nora.
2: Goedenavond, Caroline.
1: Hallo. Wat is er met jouw papa gebeurd?
2: Hij is vrijdag op pensioen. Een belangrijke dag dus.
1: Maar ja, hebben jullie dat gevierd?
2: Ja, zeker. We hadden donderdag pensioenfeest voor zijn collega's en we gaan ook nog met de familie eten tijdens de 2 weken.
1: En wat heeft hij heel zijn leven gedaan?
2: Hij heeft eerst bij een fabriek gewerkt, maar de laatste jaren bij de gemeente van Pelt.
1: Oké, en nu is het genoeg geweest. Heeft hij er keihard naar uitgekeken? Allee, we hopen niet dat zijn leuke collega's meeluisteren, maar denkt hij, zit hij al jaren te sakkeren van verdorie, waar blijft dat pensioen van mij?
2: Ja, het is ook wel. Hij heeft wel lang gezegd van, oh, ik ga blij zijn als ik op pensioen kan.
1: Oh, ja, ik denk dat dat herkenbaar is voor vele mensen. Wat gaat er gebeuren met jouw vader?
2: Ik denk dat je vooral heel veel dingen gaat doen die je graag doet. In de tuin werken en niks meer dingen die moeten. Alles op het gemak.
1: Ja, ja. En jou een beetje pushen om zo snel mogelijk kleinkinderen te krijgen, zoiets.
2: Dat hoop ik nog niet mee, maar dat zou wel kunnen.
1: Dat is waar, je bent nog maar 22, Nora, ook garm.
2: Ja,
1: wat kunnen we voor hem draaien?
2: I Don't Know Much van Linda Ronstadt. Dat is eigenlijk zijn favoriete liedje. Dus dat wouden we eigenlijk wel graag horen, denken we.
1: Dat is kei romantisch. Wat is zijn naam?
2: Ja. Zijn naam...
1: Hoe heet je vader? Weet je het nog, Nora?
2: Oh, sorry. Ik had het niet meer gehoord. Het was...
1: Hebben niet begrepen. Dat is niet erg.
2: Sorry. Peter is zijn naam.
1: Hebben nog niet begrepen. Maar dat is niet erg. Oh. Dag, Nora.
2: Dag. Look at this face. I know the years are showing.

0: nooit andersom.
1: Ja, sommige mensen dragen de wereld op hun schouders. Hè. Els Zaman uit Evergem die zegt... Wil je aan alle vrijwilligers van Natuurpunt die vandaag in Gent op een plantenbeurs zo hard hebben geijverd een plaatje voor hen draaien? Ze zijn nu nog altijd aan het opruimen en aan het afronden. Dus voilà voor jullie Atlas van Pommelien Thijs. Annemie Meert uit Aals die heeft ook een bericht gestuurd. Die wil een plaat horen voor haar echtgenoot. Al 46 jaar haar rots en steun in... Allee, rots in de branding en steun. En hij is ook nog eens jarig vandaag. Dus voor de man van Annemarie... Zo'n mooi nummer. Dankjewel Annemarie om die nog eens aan te vragen. Ook voor hem. Dave Barry.

Er worden ook platen aangevraagd voor mensen die waarvoor die aan het koken zijn. Diederik de Wagener uit Ekelo, die zegt graag 9 million bicycles in Beijing. Want Didi en Pedro zijn aan het koken. Deze keer Babi Pangang. Snap je de link? Groetjes uit Ekelo, ook aan Peterkindje Louis. Katie Melua. Voor wie wil jij graag een plaat aanvragen? Stuur maar door.

0: Is er ook iemand voor jou aan het koken? Vraag een plaat aan. Komt altijd goed binnen.
1: Mijn tante gaf haar hele leven om anderen een beter leven te geven. En nu ze er niet meer is, doet ze dat nog altijd. Dat is pas een nalatenschap.
2: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
3: Radio 2.

0: zie, dat vind ik altijd zo leuk aan dit programma. Ineens komen er nummers voorbij die ik al 100 jaar niet meer heb gehoord. Ember Vretschik uit Turnhout, hallo.
1: Hallo, goedenavond.
0: Voor wie ja, wat een prachtige plaat, dankjewel. Voor wie moest ik die draaien?
1: Dat is voor mijn buurvrouw en beste vriendin Marianne Vermeeren. Omdat hebben we zoveel samen gekoesterd vriendschap van ons en zoveel gedaan voor elkaar en mooie momenten opgebouwd. Dat is een zalige mens en ik denk dat die verdient zeker die liedje te horen vandaag.
0: Maar geweldig, zij is jouw beste vriendin en jouw buurvrouw.
1: Ja, natuurlijk. Haar man is overleden in december en dan brengen we door tijd samen een beetje meer. En dat was ook een zanger, Wil Sompel, vroeg in de jaren 60, 70 heel bekend.
0: Ja.
1: En hebben we heel veel samen glaasjes gedronken, samen gegeten, buiten geweest.
0: Maar dan heeft zij ook heel veel aan jou. Jij bent een beetje een troost
1: natuurlijk,
0: voor haar.
1: Natuurlijk, ze zit niet bij mij.
0: Ah, ze zit bij jou. Ah, geweldig.
1: Ja, want die woont 2 verdiepingen beneden onder mij. En dan zijn we bij elkaar, want dan hadden we tijd. En zeg maar, dan kom af, we kunnen iets drinken, samen wat eten. En
0: ah, ik ben blij dat jullie elkaar gevonden hebben. Echt waar, als je elkaar
1: dat
0: maar goed kan ondersteunen.
1: Zijn voor elkaar zijn, attent zijn voor elkaar en koesteren de vriendschap. Ja. Dat doen we maar 1 keer in het leven.
0: Dat is heel mooi, echt waar.
1: Dat moet lang leven, vriendschap moet lang leven.
0: Een vriendschap moet lang leven.
1: Dat vind je gewoon niet een vriend, toevallig.
0: Mm. Nee, ik durf het niet vragen. Oké, Ember, dankjewel. En geniet
1: dankjewel.
0: Nog mooi van de vriendschap, hè.
1: En fijne avond.
0: Fijne avond, ciao.
2: Radio 2.

Jelly Roll and I'm Good. Ergens in Oostende woont de 38-jarige Emily Rieks. En Emily die is trots op haar man, want die is terug aan het studeren. En ze vindt dat zo sterk van hem, want hij doet dat bovenop een fulltime job. Renovatie werken in huis, de opvoeding van hun jongste zoontje en er is een dochtertje op komst. Dus, beste man van Emily, ik weet niet hoe je dit allemaal doet, maar jij wordt graag gezien en dat helpt. Dit is voor jou Coldplay en Fix You. When you

Schitterend nummer van Coldplay, Fix You, voor de superheldenman van Emily. Hanne van Geluwe uit Pittem, die heeft ook een superheldenmoeder. Ze wil Superhero van K3 aanvragen voor haar mama. Ze zegt, we zijn in oktober samen naar het K3-concert geweest. We hebben daar echt hele leuke herinneringen aan. Mijn moeder is ook echt een superheldin. Ik vind nu wel echt een beetje sneu, want we hebben Superhero niet. Maar wel deze. Ik hoop dat die ook oké is, Hanne. Speciaal voor je moeder.

Gele Romeo voor de mama van Hanne van Geluwe. Echt emotioneel worden we hier bij morgen maandag toch ook wel echt van hier naar daar gesleurd, moet ik zeggen. We kregen een berichtje van Karin Kallaert uit Dendermonde. Zij wil heel graag een nummer aanvragen voor haar goede vriendin Hilde Moordgat uit Buggenhout, die gekend is bij Radio 2 en een grote fan is. Ja, die kennen wij, Hilde. Die stuurt heel veel berichtjes. Die kennen we ze trouwens echt heel goed. En blijkbaar is gisteren haar man overleden. Haar man André. En ze zegt graag voor haar en haar familie een nummer van ABBA. Want ze zijn onlangs nog samen naar de musical Mamma Mia gegaan. Dus kies zelf maar een nummer dat heel toepasselijk is, zegt Karin. Hilde, ik denk niet dat je op dit moment naar Radio 2 aan het luisteren bent. Want je hebt wel wat andere dingen aan je hoofd. Maar misschien bereikt het jou toch op een of andere manier. Dus daarom voor jou, van Karin en eigenlijk van de hele ploeg van Radio 2. ABBA en Slipping Through My Fingers.

0: Soms glipt het leven weg tussen je vingers. Hè. Heel de veel moed met het verlies van André.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
1: Morgen maandag.
2: Radio 2.
0: En momenteel zit Marnix in de auto naar zijn ouders in Beernum. Zoals elke zondagavond. En ondertussen luistert hij naar Radio 2. Op dit moment denkt hij, huh? Dat ben ik. Hoe kan dit? Maar Marnix, het is Tanja die jou dit nummer aanvraagt. Dire Straits, met die gitaarsolo waar jij zeker van houdt. Walk of Life.

0: speciaal voor Marnix in de auto. Dire Straits and the Walk of Life.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En Katrien Vermeulen die zit ook in de auto samen met haar lief Kurt, die van niks weet. Het was een leuk weekend in Nederland, dus daarom een keigoeie Nederlandse plaat na dit.

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Bij zulke spontane festivals spelen DJ's muziek op verlaten terreinen. Er is vaak ook veel drugsgebruik. Het Franse wetsvoorstel daarover is klaar. Maar omdat er dit weekend opnieuw zo'n illegaal dansfeest plaatsvond, is alles in een stroomversnelling gekomen. Steven de Kranen.
1: Zo'n 600 gendarmes zijn ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging, 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 ravers verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. En de minister wil deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren tot 2 jaar gevangenisstraf en een boete van €30.000 kunnen krijgen.
0: De illegale rave dit weekend op een verlaten militair domein in de stad Bourges is intussen zo goed als afgelopen. Iedereen die het terrein verlaat, krijgt een fikse boete. Voor de zuidkust van Zweden is een schip onderschept dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Volgens de Zweedse kustwacht voer het onder Syrische vlag en vervoerde het waarschijnlijk ook geen lading. Er zijn ook vragen over de zeewaardigheid van het schip. Rusland zet de schepen van zijn schaduwvloot in om de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne te omzeilen. Het is al de 3e keer dat Zweden een schip uit de Russische schaduwvloot aanhoudt. Begin maart enterde het Belgische leger ook al een olietanker van de Russische schaduwvloot. En in de Champions League, of in de Champions Playoffs beter van het voetbal, is Club Brugge op bezoek bij Anderlecht. Bij winst kan Club over Union naar de leiding springen. Tom Boudewijl, ze zijn een half uur aan het spelen. Hoe staat het daar?
2: 0-1, dus bij deze stand is Club Brugge de nieuwe leider. Een goal was het al redelijk vroeg. Een own goal van de basisdebutant bij Anderlecht, Mathis Angeli, op voorzet van Forbes. En Trezoldi duwde hij de bal over de eigen doellijn. 0-1. Het is een snelle openingsfase geweest, maar ondertussen heeft het spel heel lang stilgelegen aan botsing tussen doelman Jakkers en verdediger van Anderlecht, Diarra. En beide zijn ondertussen moeten vervangen worden. Dus de match moet weer een beetje op gang komen. We voetballen 28 minuten, maar er zullen veel minuten bij komen straks op het einde van de eerste helft. En de tussenstand in het voordeel van Club Brugge 0-1.
0: Dankjewel, Tom. Eerder vanavond heeft Standaar in play-off 2 met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege is Standaar de nieuwe leider in de Europe Playoffs. Het blijft, of het telt, wel evenveel punten als Westerlo en Genk. Vanavond nog kans op lokale en mogelijk felle regen of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Frisser, daar willen we nu nog niet aan denken. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Door een ongeval komt dat op de rechterrijstrook. En op de buitenring nog 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En dan nog de Antwerpse ring. Daar gaat het nog traag richting Nederland. Zo'n kwartiertje aanschuiven tussen de Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op alle andere plaatsen slechts kleinere vertragingen.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Radio 2, morgen maandag. Hey,
5: hey. Caroline de Becker.

de Meulen uit Haarlembeke is vandaag heel de dag en het hele weekend eigenlijk bij Kurt Waalkens geweest. En ze komen terug uit Nederland en dit is de plaat die zij voor hem wilden horen. Zondag van Bruno Mars. Welke plaat wil jij heel graag aanvragen? Wie wil je blij maken? Stuur het even door via de Radio 2-app en wij laten jou weten om hoe laat jouw plaat voorbij komt. Veel mensen zien huisdieren natuurlijk ook gewoon als familie. En daarvoor worden hier morgen maandag ook heel wat platen aangevraagd. Echt waar, van zwangere poezen tot paarden die in het weekend goed gesprongen hebben op de jumping. En Lies de Vogelare, veel dieren vandaag, uit Zedelgem, die heeft ook een hond. Haar hond heet Moody. En Moody, die luistert heel graag naar Snoop Dogg.

Olivia Dean en The Man I Need. We krijgen een bericht binnen van de 13-jarige Rémi Lafort uit Brakel. Of wij L'amour toujours willen draaien, want ze zit in de auto naar Van de Zee met oma en opa. En dat is soms wel wat saai in de auto. Dus ze zegt, zouden jullie dat alsjeblieft willen doen? Romy, ja, wat zeg ik, Rémi? Het is niet echt de bedoeling dat je er platen aanvraagt voor jezelf. Dat is het concept niet, maar... omdat ik overloop van medelijden voor jou. En eigenlijk vooral omdat ik het zelf ook wel een goede plaat vind. Rémi, dit is voor jou.

0: Dankjewel, Remy uit Brakel. 13 jaar och, arm het kind, zo saai in de auto bij oma en opa. Oké, okay. Oh ja. Alarm. En dat betekent dat een van de morgen maandagplaten is aangevraagd. Dat zijn de platen die het vaakst worden aangevraagd in dit programma. Het zijn er drie, echt elke week opnieuw. Is het Laat de zon in je hart van Willy Sommers? Is het Engelbewaarder van Marco Schuitmakers? Of is het Toch Doe van Peter Maffay? We ontdekken het meteen. Oh, laat de zon in je hart. Dat is niet om het nu al te verklappen, hè? Nee, nee.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
3: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
4: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
3: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwend dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
4: Wat zie je die giraf daar?
3: Of Zoo Plankendaal.
4: Oh, zo schattig.
3: Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
5: Radio 2. Radio 2.
0: Ik zei het toch, dat het niet laten de zon in je hart was. Deze is van Alexia voor haar man Franske.

0: Oh ja, Marco Schoutmakers en Engelbewaarder. Doet toch altijd een beetje deugd. Dankjewel, Alexia Fostier uit Horebeke, om die aan te vragen. Want het is een lang weekend. Drukke dagen waren het voor de horeca. Je moet dan ook altijd genoeg volk vinden om tijdens de feestdagen te werken. Hè? En zeker als het zonnig is en al die terrassen zitten vol. Maar Alexia die heeft een brasserie in Horebeke en haar man Franske staat altijd in haar zaak. Dus daarom wou ze voor hem Engelbewaarder aanvragen. Voilà, morgen maandag en dan sluiten we de week af. En wat voor een week. Inge van Hoven uit Zwijndrecht, wat is er gebeurd deze week?
1: Ja, ik ben grootmoeder geworden van een kleinzoon.
0: Maar proficiat.
1: Dank u wel.
0: Hoe heet die kleine man?
1: Kinian.
0: Kinian?
1: Kinai. Kinai. Ik zag het zelf al verkeerd.
0: Je moet nog een beetje oefenen.
1: Ja.
0: Ik snap het, maar het is dan ook ineens heel snel gekomen. Alleen, je had het niet verwacht.
1: Ja. Nee, helemaal niet, want het was nog 4 weken.
0: Oei.
1: Maar de dokter naar de gynaecoloog geweest en ze moest direct naar het ziekenhuis. En op een 30 minuten hebben ze hem eruit gehaald met een spoedkeizersnede.
0: Ah, zwangerschapsvergiftiging waarschijnlijk.
1: Nee, want er was op getest, niet. Ja, het was ineens niet goed met hem en hij had een infectie en hij moest direct komen.
0: Kenai moest geboren worden. En hoe is het met hem?
1: Ja, nu goed, ja. Stapje per stapje, hè.
0: Nou, maar dat is toch knap. Allee, dat is... wat ze toch allemaal kunnen in onze ziekenhuizen, hè. Dat is toch geweldig.
1: Ja.
0: Allee, Inge, hoe voelt dat? Grootmoeder zijn, hoe voelt het?
1: Goed, ja. Vanaf dat je dat klein hummeltje ziet, ben je verkocht. En dat is smelten van liefde voor dat kereltje. Hè?
0: Ja, ik zal eens iets smerigs zeggen. Hè? Maar ik heb ooit eens op de radio gevraagd, zie je je kleinkinderen liever dan je eigen kinderen? En ik weet niet hoeveel mensen zeiden daar ja op. Ik was compleet in shock.
1: Ja, dat is een ander gevoel.
0: Ja.
1: Je ziet je kinderen ook graag, maar een kleinkind is helemaal anders.
0: Allee jong, ik vind, dat is wel heftig. Ik voelde mij zo ineens opzij geschoven door mijn ouders. Zo. Ik dacht echt wel, zo zit dat. Bon. Maar goed, het gaat hier niet over mij. Het gaat over de kleine Kenai en over die moeder die, en vader die keiveel stress hebben gehad. Hè, want ineens is het daar.
1: Ja, dus dat, ja.
0: Die hebben een plaatje nodig, hè, Inge.
1: Ja, ik vind dat ook.
0: Mm-hmm. I Will Survive, Gloria Gaynor. Ik vind dat een goede plaat om het leven mee te starten. Dus,
1: dat kwam direct in mij op.
0: Ik vind dat een goede plaat. Voor een frisse start van Kenai. Daar gaan we. Veel plezier, hè?

0: Aangevraagd door Juliette van Overveld uit Essen voor haar vriendin Fleur. En ze zegt, over exact 2 weken zitten Fleur en ik op het concert van Harry Styles in Amsterdam. En wij zijn daar zo hard naar aan het uitkijken dat wij nu al de lyrics van buiten aan het studeren zijn. Dat die... Romy de Ridder, jij loopt hier ook nog rond. Jij gaat daar ook zijn.
1: Ik ga daar ook zijn. En ik ben exact hetzelfde aan het doen. Lyrics aan het leren. Echt waar, dat nieuwe album van Harry Styles... Ja, ik moet daar een beetje in komen. Hij is een ander pad ingeslagen, muzikaal. Ja. Dus ik moet het veel nog luisteren. Ik heb nog 2 weken de tijd. En dan ga ik alles kunnen meebrullen in Amsterdam.
0: En dan zit je op Spotify te luisteren met de tekst erbij. Ja. En om die dan zo van buiten te leren. Om dan een optimaal gevoel van euforie te krijgen.
1: Ik ga een goede Harry Styles fan zijn.
0: Dat is schitterend.
1: Over 2 weken. Geef me nog 2 weken.
0: Ja, alleszins merci Juliette om die aan te vragen. Romy, iemand zei van wie kiest die platen hier? Ja, dat zijn wij eigenlijk. Hè. Wij pikken die er allemaal uit. Maar jullie kiezen de platen eigenlijk.
1: Ja, er werd gevraagd naar de directeur van deze show. Wel, wij zijn een beetje de directrices, toch?
0: Maar ja. Dat is waar, wij zijn de directeurs van deze show. Maar allee, wij zijn niks zonder jullie input. Want dan staan we hier voor Piet Snot eigenlijk. Hè.
1: Klopt.
0: Ja, dus dit is morgen maandag. Als je een plaat voor iemand wil aanvragen, stuur die door via de Radio 2-app. Die gaan eerst... Worden die gescand door de ogen van Romy?
1: Die gaan eens kijken of wij... strenge ogen, hoor.
0: Ja, voilà. Die kijkt dan of wij die plaats in onze archieven hebben zitten. En voilà, meestal komt dat goed, hè. We hebben hier nog een plaat binnengekregen van Tuur de Rauw. 27 jaar uit Anzegem. Die heeft een beste maat. Die beste maat heet Sander Blomme. En hij zegt, Sander steunt mij door dik en dun. Gisteren zijn we bijvoorbeeld samen naar het dorpsfeest van Vichten geweest. En het was weer een zalige avond. Dus daarom, een plaat op de vriendschap.
1: Ja, en ik ben er zelf ook blij mee. Tuur, dankjewel.
0: Ja, dat is echt... Zo'n platen waar we zelf blij mee zijn, die worden er het snelst uitgepikt.
1: Stiekem wel.
0: Stiekem wel.
1: Oh, er komt ie.
0: Dankjewel, Tuur en Sander. Geniet van de vriendschap. Dit is Nadja.

En c'est parti. Ondertussen zitten Billy Banasak en zijn vriendin in de auto onderweg naar de try-out van Bazaar in Turnhout. En hij zegt, ik zou heel graag het liedje Begin Opnieuw willen aanvragen voor mijn vrouw, omdat ze mij een nieuwe kans heeft gegeven na een moeilijke periode. Dat vind ik moedig van jou, Billy, om dat even te delen met ons. Dat is mooi. En ook heel moedig van je vrouw. Dat is liefde, hè, man. Eens even kijken, want die staat klaar. Eens kijken of je filen hebt onderweg naar Bazaar. Nee, maar wel de mensen op de Antwerpse ring richting Nederland. Die moeten nog 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Verder geen problemen meer op de weg. Radio 2.

0: pas haar begin opnieuw. Wist je dat er een frituurist jury was? Ik weet niet waar, ergens rond de streken van Merelbeke. En die gaat morgen samen met heel wat andere wandelaars naar Durbuy wandelen voor het goede doel, voor het kinderziekenhuis UGent. En daar vraagt Mieke Dont uit Merelbeke dan echt een plaat voor. Dus, en het is nog een goeie ook. Ik zal het gewoon verklappen. Het is You Never Walk Alone van Jerry and the Pacemakers. Dus dat is voor na dit.
1: In de auto. Tijdens het koken.
2: Mamma mia, mamma mia.
1: Zelfs aan de kassa in de supermarkt.
3: Dit is de allereerste keer.
4: Vanaf morgen mag je overal meezingen met je favorieten in de Radio BNE Meezingers 500.
1: Warm je stem alvast op.
5: En ik wil je.
4: Luister en zing mee.
1: Radio BNE Meezingers 500.
4: Vanaf morgen de hele week
6: Radio BNE.
4: Op Radio BNE.

Romane en Joeri van Frituur de Zoutkorrel. Goed wandelen met de mannen en de vrouwen voor het goede doel morgen. En Ann Palstermans heeft heel veel aan Dirk, haar schoonbroer. Haar steun, toeverlaat, zwembadbouwer, bijslaper. En daarom deze mama's jasje. Plaats.

Lady Gaga en Just Dance. Vivian de Vries uit Neerpelt. Haar dochter Elke geeft dansles in dansstudio Jo in Bekkenvoort. En haar kleindochter heeft daar ook gedanst vandaag. Samen met heel jonge en oudere dansers. En Vivian is zo trots. Ze wil alle dansers feliciteren met een dansplaats. Dus wij kozen Just Dance van Lady Gaga. Dat kan, hè. Als je even niet op een plaat kan komen, maar je wilt toch iemand verrassen met een plaats, dan doen wij een poging voor jou. En ik vind dat altijd... Misschien op dat moment besef je het niet echt, hè. Maar later zeker wel als je grootouders een plaat voor jou aanvragen. Danny de Cree uit Mechelen en zijn vrouw willen dat ook doen voor een kleindochter. Elisa Verbrugge uit Oud-Heverlee. Elisa is 16 jaar. Ze vertrekt dinsdag met haar klas naar Parijs. En Danny en zijn vrouw die zeggen, vermits wij niet meer volledig op de hoogte zijn van haar muziekvoorkeur, vragen wij dan maar de Beatles aan. Zou dat alsjeblieft lukken? Voor onze Elisa, de Beatles en Lady Madonna. Elisa, wat een chance heb jij met je moeken en vaken.

0: Nelly Kazemans uit Gerardsbergen. Die is met haar gezin en vooral met haar ouders onderweg naar huis na een weekendje Efteling. En dat weekendje was een cadeau van haar ouders om samen herinneringen op te bouwen. Dus speciaal van Tilly en haar zus Tina met haar gezin. Een dikke dankjewel aan haar ouders. Met The Best van Tina Turner.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En de platen blijven hier maar binnenkomen. De liefde vliegt hier in het rond, maar er kunnen er nog altijd wat bij. Dus voor wie wil jij een plaat aanvragen? Stuur hem door via de Radio 2-app.
2: Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.
3: 8 uur, Neil Goyaan van 14 Nieuws met Alain de Korte. Iraanse staatsmedia hebben meer details vrijgegeven over het vredesplan dat de regering via Pakistan aan de Verenigde Staten heeft overgemaakt. Het gaat om een 14-puntenplan dat volgens Iran tot een duurzame vrede kan leiden in de regio. Zo zou het tijdelijk staakt het vuren binnen de 30 dagen tot een einde van de oorlog moeten leiden. De straat van Hormuz wordt door Iran terug volledig opengesteld als de Verenigde Staten de blokkades van Iraanse havens stopzetten. Duidelijke beloftes over het nucleaire programma zouden niet gedaan worden. Eerder vandaag zei president Trump het plan te willen bestuderen. Iraanse staatsmedia melden zo net dat de Verenigde Staten ook al geantwoord zouden hebben vanavond. En dat dit antwoord door de Iraanse regering nu onderzocht wordt. In Luik is vandaag de synagoge weer opengegaan die in maart het doelwit was van een aanslag. Onbekenden hadden toen 's nachts een bom doen afgaan in het portaal. Er vielen geen gewonden, maar er was wel heel wat schade. De aanslag werd achteraf opgeëist door een onbekende terreurgroep die vermoedelijk werd aangestuurd vanuit het Midden-Oosten. Bij de heropening vandaag waren onder meer de ambassadeurs van Israël en de Verenigde Staten aanwezig en ook vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen. Uitlijk. Naar de titelstrijd in het voetbal dan, want in play-off 1 is Club Brugge op bezoek bij Anderlecht. Met een overwinning kan Club over Union naar de leidersplaats springen. Tom Boudeweel, hoe staat het daar in de tweede helft?
4: Het ziet er heel goed uit voor Club Brugge, want net 2 doelpunten net voor het uur. In 2 minuten eerst de Forbes met de 0-2 en dan de 0-3 meteen daarna van Christos Tsolis. Club Brugge had al snel gescoord, een own goal van Angeli, de nieuwe Anderlecht centrale verdediger. 0-1 in een spectaculaire openingsfase, maar dan viel het wat stil door een botsing tussen Jakkers en Diarra, allebei vervangen. En Anderlecht opende dan sterk helemaal naar het einde en drukte Club Brugge weg. En dat was ook zo in het begin van de tweede helft. Maar dan Club Brugge op de counter. Eerst Forbes en dan Tsolis. En zo Club na ruim een uur 0-3 voor.
3: Dankjewel Tom. Eerder vanavond heeft Standaar in play-off 2 met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege is Standaar de nieuwe leider in de Europe play-offs. Het telt wel evenveel punten als Westerlo en Genk. En op dit ogenblik speelt Dender tegen La Louvière. Dat is dan weer in de degradatieplay-offs. Daar staat het 2-1 voor Dender. Dender moet wel al zeker de barragewedstrijden om het behoud nog spelen. Vanavond nog kans op lokale regen of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen begint droog. Vanaf de namiddag opnieuw buien. En dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2, morgen maandag.
1: Caroline de Becker.
0: Oké, Tom Foulon uit Gent, die heeft een dochter Margot. En die heeft vandaag keigoed gespeeld met haar voetbalteam. Dus daarom een plaat die Margot heel graag hoort. Maxime. En Hannah May, ik wil dat je ligt. Goed gedaan, Margot.

wil dat je liegt. Ondertussen heb ik een plaat binnengekregen. Enfin, van verschillende mensen. Luc Kino uit Werf, ik wil hem graag horen voor zijn vrouw. Na een geslaagde operatie. Maar ik moet die ook draaien voor Peter. Peter Hermans, de man van Chantal Kremers uit Lommel. Peter is morgen jarig. Ook zijn kinderen feliciteren hem. En momenteel zitten ze in de auto richting Antwerpen om hun dochter en haar vriend naar hun kot te brengen. Waar Peter dan ook nog eens een paar klusjes gaat doen. Dus dat moet nogal een vent zijn. Hè? Speciaal voor jou, Peter, maar ook voor de vrouw van Luc. Hier gaan we ademen.

0: dikke vette beat van Helene Fischer. Heb ik echt leren kennen door naar Radio 2 te luisteren en er te komen werken. Anyway, deze moet ik draaien voor de verjaardag van Cindy Becks en Suzy van de Plas. Want Cindy en Suzy, jullie zijn zo ontzettend waardevol voor het Mindful Wandelclubje, de wandelende krakken waar jullie in zitten. En dat is mij ingefluisterd door Deborah, Danielle, Minne en Mieke. Dit is voor jou, jullie.
1: Hallo.

en vuur van Clouseau. Aangevraagd door Nadine Rentmeesters uit Tiene voor haar man Johnny, die al een hele weekend aan het werken is in het nieuwe huis van onze dochter en schoonzoon. Dus daarom Clouseau, vonken en vuur voor Johnny met showtjes uit Tienen. En Wendy de Bakker uit Evergem, die wil ook een liedje aanvragen voor haar man. Want die moest gisteren weer gaan werken op zo'n mooie dag, zegt ze. Bijna elk weekend en bijna elke feestdag moet hij werken. Dus een dikke zoen van zijn vrouw. En graag een liedje van U2, want hij is een grote fan.

arme man van Wendy de Bakker, die alle gaatjes vult op zondag en feestdagen daar op het werk. En de broer van Alice Lemaire uit Zonnebeke. Die heeft het ook niet altijd gemakkelijk, want Alice schrijft: wil je iets draaien voor mijn broer die het soms hard te verduren heeft met die twee vrouwen in huis? En dan nog graag Yevgeny met

van de 14-jarige Alice voor haar broer, die eronder leidt dat hij de enige man in huis is als ze lacht van Yevgeny. Oh, er worden toch eigenlijk wel veel platen voor broers en zussen aangevraagd. Mano Rupus uit Antwerpen, die wil graag All About That Bass van Meghan Trainor aanvragen voor haar zus Loes. Want Loes gaat volgende week optreden en dit liedje zingen. Het is echt haar allereerste zangoptreden. En ze zegt, om haar toch nog een beetje te laten oefenen, graag even dit lied. En heel veel groetjes van haar super supportive zus. En het zou echt een verrassing zijn voor haar, want ze zit thuis te luisteren. Oké, Loes, here we go. Succes volgende week.

0: Meghan Trainor, All About That Bass.
1: Radio 2, morgen maandag.
2: Caroline de Bekker. BRT Radio 2.
0: Het is bijna 8:30, zondagavond. We weten hoe laat het is morgen, na dat mooie verlengde weekend. Maar dat is niet erg. Het is mei, er komen nog verlengde weekends aan, dus geen paniek, beste mensen. En we zijn in alle liefde aan het afsluiten met al die mensen die platen aanvragen voor elkaar. Niet alleen mensen, enfin, niet alleen voor andere mensen, maar ook voor honden en wel mee te passeren. Als er nog huisdieren zijn die we kunnen blij maken, dan laat je het maar weten. Kathleen Meulemeester, die had graag Suzanne en Freek gehoord deze avond. Voor haar moeder, die chronisch ziek is, maar die daar zo sterk mee omgaat. En ze zegt, dit lied zegt alles en het troost mij ook wel. Dus, voor Kathleen zelf, maar vooral voor haar moeder. Suzanne en Freek, met niemand.

Met veel sterkte voor de mama van Kathleen. Susanna Freek en niemand. En Filip Janssens uit Herentals. Een vrouw die had een beetje een tegenvallende zondag. En om haar op te beuren. En ik denk dat dit wel gaat lukken. En vooral om een glimlach op haar gezicht te toveren, schrijft Filip graag If I Had a Hammer.

0: is gelukt, hè, beste mensen. Filip heeft zijn vrouw doen lachen met deze plaat. Na een beetje een lastige zondag heeft hij het toch maar weer voor elkaar gekregen. Leer ervan. Vraag een plaat aan. Wie heeft er eentje nodig? Stuur maar door. En Goddelieve Kolen uit Leopoldsburg die zegt... Wij willen heel graag een plaatje aanvragen voor onze lieve zus Dede. Ze is donderdag 70 geworden en nu zitten we allemaal bij haar thuis om haar te vieren. En daarom, Claudia de Breij, mag ik dan bij jou voor Dede.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

Dit weekend is er druk gewerkt in de tuin. Er zijn veel platen aangevraagd voor mannen die in de tuin hebben gewerkt. Of lekker hebben gekookt. Dan koken die eens en dan krijgen die een plaat. Hè. Zo gaat dat dan, hè? Maar Christine Rabet uit Veurne, haar man, die is druk bezig geweest met hun dieren te verzorgen. En daar is Christine dan ook weer dankbaar voor. Dus graag voor haar man Starman van David Bowie. En ze zegt, ja, ik heb ook wel geholpen, hoor. Dus hij heeft het niet alleen gedaan, hè. Maar allez, kom, een plaatje voor hem.

de Starman. De echte ster in huis is die van... is de man van Christine Rabin uit Veurne. Vandaar een plaatje voor hem. David Bowie, Starman. Er worden regelmatig ook platen aangevraagd voor mensen die overleden zijn. Ik denk dat dat echt wel iets doet. Dat helpt ook een beetje bij de verwerking natuurlijk. En ook fijn als die persoon nog eens vernoemd wordt. En heel veel mensen daarop kunnen reageren. Danny van Soon bijvoorbeeld. Die is onlangs zijn vriendin verloren. Op paaszondag aan een lange strijd tegen kanker. En hij wil voor haar deze plaat aanvragen.

0: afscheid nemen bestaat niet.
1: Voor de vrouw van Danny, die lang heeft gestreden. Ze was maar 55. Heel veel moed, beste Danny.
2: Radio 2, morgen maandag.
3: Caroline de Bekker. VRT Radio 2.
1: En Jeff Delafay uit Schoten, die heeft een heel productief weekend achter de rug. Maar het terras is af. En toch zegt hij, het zou niet gelukt zijn zonder mijn levenspartner. Daarom dit plaatje voor zijn vrouw. Zonder

0: Rune de Maaschalk uit Lo Christi is in de rouw. Want haar kat is gestorven deze week.
1: Zijn we grijs en oud, dan nog kom ik in adem door jou.
0: En dat poesje was maar 4 jaar oud. Ah, Rune, je wou dit aanvragen voor hem. Ik snap het, dat doet heel veel pijn. De laatste plaats is voor de papa van Floor van Hoof uit Rotselaar. Want ze zegt, hij rijdt mij elke week heen en terug van en naar mijn kot. Dus voor hem, hij verdient het echt wel. Daar gaan we.

0: Floor lag nu al een paar weken met haar papa dat ze voor hem eens een lied ging aanvragen hier in Morgen Maandag. En ze stuurt, hoe grappig zou het zijn, mocht dat nu ineens lukken. Voilà, het is gelukt. Dankjewel Floor. En iedereen nog een fijne zondagavond.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: van het 14 nieuws met Aleide Korte. De komende nacht gaat de Antwerpse Premetrotunnel voor 11 maanden dicht voor een grondige renovatie. De tunnel verbindt het centrum van de stad met Linkeroever en verder door het Waasland. Duizenden scholieren en pendelaars maken er dagelijks gebruik van. Voor hen zijn nu alternatieven uitgewerkt, zoals pendelbussen, veerboten over de Schelde en treinen die nu rijden van en naar het heropende station Linkeroever. Nog een hele tijd zullen reizigers begeleid worden om het juiste vervoersmiddel voor hun traject te kiezen, zegt Frederik Withok van de Lijn.
1: De folder is op 450.000 exemplaren verspreid. Blijkt bij de mensen toch binnengekomen te zijn, letterlijk en figuurlijk. Er blijft begeleiding tot en met juli. Er gaan stewards aanwezig zijn aan het Frederik van Edeplein en aan Opera. Dat is een groep gemotiveerde mensen die duidelijk herkenbaar zal wegwijs maken en de mensen zal helpen waar nodig.
0: Op een cruiseschip dat vanuit Argentinië in Zuid-Amerika op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het hantavirus. Dat virus wordt verspreid door knaagdieren en kan ernstige ademhalingsproblemen en interne bloedingen veroorzaken. In totaal zijn voorlopig al 6 passagiers ziek geworden. 3 van hen zijn dus gestorven. Een 4e is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Er is een nieuwe leider in het voetbal. In play-off 1 heeft Club Brugge met 1-3 gewonnen op het veld van Anderlecht. Daardoor wipt club over kampioen Union naar de eerste plaats. Tom Boudeweel met het verslag.
2: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze play-offs.
0: En er is op dit ogenblik nog 1 wedstrijd aan de gang. In de degradatieplay-offs staat het tussen Dender en La Louvière 2-1. Die match is wel bijna gedaan. Dender is al zeker van de barrages om het behoud. En na een maand pauze is het Formule 1 seizoen hervat met de grote prijs van Miami in de Verenigde Staten. De Italiaan Kimi Antonelli won er zo net voor Mercedes zijn 3e grote prijs van het seizoen. Wereldkampioen Norris werd 2e in zijn McLaren en zijn ploegmaat Piastri 3e. Kimi Antonelli verstevigt zijn leiding in de WK-tussenstand. Vanavond nog kans op lokale regen- of onweersbuien. Daarna overwegend droog, minima vannacht rond 10 graden. Morgen begint droog, vanaf de namiddag opnieuw buien en dan tot 20 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 4.

0: heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, dat vanuit Argentinië op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het Hantavirus. Wim Schepens, wat weten we al?
1: Wel, er zouden 6 mensen ziek geworden zijn aan boord. Bij 1 van hen is het Hantavirus aangetroffen. Omdat ze alle 6 min of meer dezelfde symptomen hadden, wordt er vermoed dat ze allemaal besmet waren met het virus. Nu, besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: Bedankt, Wim. Komende nacht gaat de Antwerpse pre-metrotunnel voor 11 maanden dicht voor een grondige renovatie. Duizenden scholieren en pendelaars maken er dagelijks gebruik van en voor hen zijn nu alternatieven uitgewerkt. Dat zegt Frederik Wittok van vervoersmaatschappij De Lijn.
2: De ruggengraat van die alternatieven is de P5 pendelbus tussen Frederik van Eden en Opera. Alles samen gaat dat ongeveer 45 minuten duren, heen en terug. En er is om de 7,5 minuten in de spits een bus. Daarnaast is er het veer, de wandel- en fietswegen. En kan u ook gebruik maken van de trein op het nieuwe station Linkeroever.
0: In het zuiden van Marokko zijn 2 Amerikaanse militairen vermist geraakt tijdens een internationale militaire oefening. De Verenigde Staten, Marokko en andere Afrikaanse landen hebben een reddingsoperatie gestart. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De Verenigde Staten houden elk jaar een grote militaire oefening in Afrika met verschillende partnerlanden uit de NAVO en Afrika. Er is een nieuwe leider in het voetbal. In play-off 1 heeft Club Brugge met 1-3 gewonnen op het veld van Anderlecht. En daardoor wipt Club over Union naar de eerste plaats. Tom Boudeweel met het verslag.
3: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze play-offs.
0: En ondanks die veroverde leidersplaats ziet de aanvoerder van Club, Hans van Aken, toch nog 1 groot werkpunt voor zijn club.
4: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog 2 open kansen met Christos en Romeo. Die moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 80ste minuut denk ik, die goal tegen krijgt en dat toch een beetje nerveus wordt. Dat was totaal niet nodig.
0: Nog in het voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen van La Louvière in de degradatieplay-offs. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft in zijn Mercedes de grote prijs Formule 1 van Miami in de Verenigde Staten gewonnen. Zijn 3de al dit seizoen. Wereldkampioen Norris werd 2de in zijn McLaren en zijn ploegmaat Piastri 3de. Kimi Antonelli verstevigt zijn leiding in de WK-tussenstand. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Tegen de ochtend is er kans op nevel of mist. Maandag wisselvallig en grijs, met vooral in de namiddag kans op buien. Wel zacht tot 20 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar

VWO op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 40.

0: 11 uur een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op een Nederlands cruiseschip dat vanuit Argentinië in Zuid-Amerika op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het Hantavirus. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan onze collega's van de NOS dat beide doden een Nederlands echtpaar is. Dat Hantavirus wordt verspreid door knaagdieren en kan ernstige ademhalingsproblemen en interne bloedingen veroorzaken. In totaal zijn 6 passagiers ziek geworden, 3 van hen zijn dus gestorven. 1 van de zieken is in kritieke toestand overgevlogen naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Duitse bondskanselier Merz minimaliseert de spanningen tussen hem en de Amerikaanse president Trump. Merz sprak erover vanavond in een televisieinterview met de Duitse publieke omroep ARD. Trump had de voorbije weken felle kritiek op de houding van Duitsland en Merz in het conflict met Iran. Vrijdag kondigde Trump ook aan dat nog dit jaar zal gestart worden met het terughalen van 5000 militairen uit Duitsland. We moeten aanvaarden dat we van mening verschillen, maar voor mij blijven de Amerikanen een van onze belangrijkste bondgenoten, binnen de NAVO zelfs de belangrijkste. Ik ben ervan overtuigd dat we samen dezelfde weg blijven bewandelen, zegt Merz.
1: Ik moet accepteren dat de Amerikaanse president zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, dass Europa und Amerika den Weg gemeinsam gehen.
0: In de Royersluis in Antwerpen is de berging van de Sola Gracia vanavond succesvol afgerond. Het schip zonk 30 april. De voorbije dagen werd de lading uit het schip gehaald, zodat vandaag bij laagtij dat schip uit het water kon gehesen worden door de bergingsmaatschappij. Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal. Het won vanavond met 1-3 bij Anderlecht en springt daardoor over Union naar de eerste plaats. Carlos Forbes was een van de doelpuntenmakers. Er zijn nog 4 wedstrijden, 3 thuismatchen voor Club. Forbes weet wat Club nu moet doen om kampioen te spelen.
2: It means that we just have to keep going like this and win every single game and to become champions. Yeah, now we're going to have the fans behind us and I think it's going to give us a big push.
0: Anderlecht strijdt ondanks 3 nederlagen op rij nog om Europees voetbal. De komende weken worden belangrijk, zegt verdediger Marco Cana.
3: We spelen zondag tegen Gent. Voor die 4e plek blijft ook een doel. Europees voetbal is super belangrijk voor de club. Dus ja, de komende dagen, weken worden super belangrijk. En we zullen snel onze lessen moeten leren om klaar te zijn. Voor mij het is heel simpel. Anderlecht zijn, dan moet je altijd gaan voor de winst. Eerlijk gezegd, dus Gent, Brugge, Union, moet je altijd gaan voor de winst.
0: En in Italië is de kampioen ondertussen wel al bekend. Dat is Inter Milan, na een 2-0 zege vanavond tegen Parma. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Maandag wisselvallig en grijs, wel zacht tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse president Trump zegt vanavond dat er positief overleg is geweest met Iran. Aanleiding is het vredesvoorstel dat Iran eerder had overgemaakt aan de VS. Over het 14-puntenplan zijn zondag meer details vrijgegeven. Wat Trump nu precies positief vindt en waar er nog knelpunten zouden zitten, is voorlopig niet duidelijk. Ondertussen zegt Trump ook dat de Amerikaanse marine vanaf maandag schepen die vastzitten door de blokkade van de straat van Hormuz zal begeleiden richting hun bestemming. De Duitse bondskanselier Merz minimaliseert ondertussen de spanningen tussen hem en de Amerikaanse president Trump. Trump had de voorbije weken felle kritiek op de houding van Duitsland en Merz in het conflict met Iran. Vrijdag kondigde Trump ook nog aan dit jaar te starten met het terughalen van 5000 militairen uit Duitsland. We moeten aanvaarden dat we van mening verschillen, maar voor mij blijven de Amerikanen een van onze belangrijkste bondgenoten, binnen de NAVO zelfs de belangrijkste. En ik ben ervan overtuigd dat we samen dezelfde weg blijven bewandelen, zei Merz op de Duitse zender ARD vanavond.
4: Ik moet accepteren dat de Amerikaanse president zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, dass Europa und Amerika den Weg gemeinsam gehen.
3: Vanavond rijden voorlopig de laatste trams door de Premetro-tunnel tussen het Antwerpse stadscentrum en Linkeroever. De tunnel onder de Schelde gaat vanaf vannacht 11 maanden dicht voor grondige en noodzakelijke renovatiewerken. Antwerps schepen van mobiliteit, Koen Kennis, is ervan overtuigd dat de alternatieven in het minder hinderplan, waar een jaar aan is gewerkt, zullen werken.
5: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat er in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO laat de vermoedelijke uitbraak met het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip onderzoeken. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 passagiers zijn ondertussen gestorven. Uitleg door Wim Schepens.
6: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
3: Buitenlandse Zaken in Nederland bevestigt dat bij de 3 doden er zeker 2 Nederlanders zijn. Het schip was onderweg van Ushuaia in Argentinië richting de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal na de 1-3 winst bij Anderlecht vanavond. Clubcoach Ivan Leko is trots op zijn spelers, zegt hij.
7: Mainly feeling is very proud of my team, of my boys, of everything what we are doing. It's pressure every day and you are chasing. You cannot allow yourself misstep. Football is very dynamic. Today is like this. And then from tomorrow is new day.
3: Club heeft nu een puntje voorsprong op Union. Anderlecht staat 4de. En in het Italiaanse voetbal is de landskampioen wel al bekend. Internazionale uit Milaan heeft er voor de 21ste keer in de geschiedenis de Scudetto gewonnen. Zo wordt de landstitel in Italië genoemd. Inter versloeg in eigen huis vanavond Parma met 2-0 en is op 3 speeldagen van het einde zeker van het kampioenschap. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Maandag wisselvallig en grijs, met vooral na de middag kans op bui. Wel opnieuw zacht, tot 20 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

wat ik gedaan heb, alias liefde. Abstract begrip, toen zei ik erin. Ver te houden van, moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat kwijt te moest, het leven is te precieus om te

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: Het is 1 uur. Goedenacht, de VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om geblokkeerde schepen uit de straat van Hormuz te escorteren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De zeestraat wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Maar volgens Trump heeft de blokkade ook grote gevolgen voor de bemanning aan boord van de geblokkeerde schepen. Het Amerikaanse leger blokkeert de zeestraat intussen zelf ook voor een deel om druk uit te oefenen op Iran. Trump liet ook nog weten dat er de voorbije avond constructieve gesprekken zijn geweest met Iran over het Iraanse vredesvoorstel. De Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is een onderzoek gestart naar de hantavirusbesmettingen op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan. 6 mensen zijn ziek geworden aan boord, 3 van hen zijn intussen overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: De Nederlandse overheid heeft bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. De premetrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer een grote impact hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Anderlecht gewonnen met 1-3. Door die overwinning staat Club in het klassement voorlopig aan de leiding. Een belangrijke overwinning dus, vond ook Brugge-speler Christos Tsolis.
3: The most important is the team effort and that we got the 3 points and now we are top of the league. We have to keep our position there for the last 4 games. Now it's in our hands.
0: Club heeft nu een punt voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4de plaats. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedenacht, VRT-nieuws met Job Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te escorteren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De zeestraat wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Maar volgens Trump heeft de blokkade ook grote gevolgen voor de bemanning aan boord van de geblokkeerde schepen. Het Amerikaanse leger blokkeert de zeestraat intussen zelf ook voor een deel om druk uit te oefenen op Iran. De Nederlandse overheid heeft beslist om twee zieke bemanningsleden te repatriëren die zich aan boord bevinden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn ook overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot